0: です。
1: Ja, mooi nog even die toevoeging, hè?
2: Dit was voor Relis.
1: Dit was voor Relis, ja.
2: Ja, Relis de Beek.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja. Goede kameraad van haar, ja. De commissaris van de Koningin in Drenthe. En de verwantschap tussen die mannen, die was opmerkelijk eigenlijk. Beide uit een klein stadje. De een uit Coevorden, de ander uit Assen. Beide een arbeidersachtergrond. Beide een bekendheid geworden. Ja, en ja, dat klikte tussen die beide mannen. En helaas, je bent geen van beiden meer
2: nee,
1: onder ons.
2: Nee, nee.
1: Jullie bent samen opgegroeid bijna, althans in dezelfde omgeving. De dichters of in Assen.
2: Ja.
1: De een aan de Vondellaan, jij aan de Bilderdijklaan.
2: Ja, ja.
1: Heb je Harry zijn hele leven gevolgd eigenlijk? Of is hij ook wel eens een tikje uit beeld geweest?
2: Nee, ik denk ook dat hij af en toe wel eens niet in beeld was.
1: Mm.
2: En toen hij in Grollo ging wonen, ja, toen kwam hij er weer een beetje terug, denk ik. Maar laat maar even voorop stellen. Ik kende Harry Musquet, maar Harry Musquet kende mij dus niet. Hè?
1: Nee, nee.
2: Ik bedoel, maar ik heb hem altijd wel gevolgd, ja. Ik had ook een stel kameraden, die waren ook helemaal gek van hem.
1: Ja.
2: Johan de Vrome was een van die vrienden. En Bertus de Vrome, zijn vriend.
1: Ja.
2: Of zijn broer. Die was dus roadmanager bij de Blizzards. Dus,
1: ja.
2: Ja, dus dat is er altijd wel geweest. Harry is altijd in mijn leven geweest.
1: Ja, ja.
2: Absoluut.
1: Ja.
2: Altijd. Ja. De ene keer wat meer dan de andere keer. En ja, het was ook een man, als je met hem stond te praten, hij had altijd ontzettend veel belangstelling voor jou. En over de muziek praten, dat wilde hij niet.
1: Mm.
2: Hij zei, want ik praat niet over jouw werk. He, wat voor werk jij doet, hij zei, daar praten we ook niet over.
1: Yeah.
2: We praten niet over de muziek, maar we praten over andere dingen. En dat was Harry.
1: Ja.
2: En natuurlijk het grootste gros van mensen die wilden altijd over muziek praten.
1: Ja,
2: ja.
1: Ja. Ja. Ja, maar het was denk ik ook voor een deel zo, Harry, die, terwijl hij de bluesmuziek zong van Cube in the Blizzard, was hij ondertussen al met hele andere muziek bezig.
2: Ja.
1: Voor zichzelf.
2: Ja. Ja,
1: want ik weet van Harry van dat hij, en zeker in het laatste deel van zijn leven, dat hij veel meer klassiek draaide dan bluesmuziek.
2: Ja.
1: Man had een hele brede belangstelling natuurlijk.
2: Ja.
1: Nou, die belangstelling en de persoon Harry Musquet kunnen nog zien hier in het Drents Museum. Nog tot en met 5 juni.
2: Ja.
1: Er is een combinatiekaart mogelijk tussen het Cube in the Blizzard Museum in Grollo en het museum hier. Kost maar 12,5 euro. Kunnen beide tentoonstellingen toe. En als je dan misschien naar het Holland International Blues Festival gaat, dan kun je het allemaal nog combineren ook. Kun je er een prachtig weekend van maken. Volgende week zondag is de laatste uitzending van Harry's Blues live vanuit het Drents Museum. De week door Noord, dan doen we weer vanuit de studio. En hopelijk vanaf september ook weer gewoon. Als jij nou de betekenis van Harry Musquet voor jou, maar ook voor Drenthe, zul je me het meegeven, Harry de Jong? Hoe zul je dat onder woorden brengen?
2: Hoe ik Harry zie en
1: ja, welke betekenis hij voor de mensen in deze provincie had.
2: Nou, ik denk wel heel veel. Want je kon ook altijd een beroep op Harry doen, hè? Als een of andere vereniging of zo die een kartrekker nodig had, of een lijstduwer, hoe ik dat wilt noemen. En
1: ja.
2: Harry die kon daarin wat voorwerk verrichten. Dan deed hij dat.
1: Ja.
2: Voor de natuur en voor allerlei andere zaken.
1: Als het bluesdagen bijvoorbeeld.
2: Als het bluesdagen. En Harry was dan echt niet de broer om wat voor ons te doen.
1: Ja.
2: En je kon hem ook altijd vragen. En als Harry zei van ik doe het, dan deed hij het.
1: Ja.
2: En ik doe het niet, dan deed hij het ook niet. Ik bedoel, er was geen
1: duidelijk.
2: Het was geen middenweg.
1: Ja.
2: Ja, nee.
1: Dat is voor jou wel herkenbaar, geloof ik. Nee.
2: Voor mij heel herkenbaar, ja. We doen het of we doen het niet.
1: Ja, ja. Ja. Ja, je weet waar je aan toe bent.
2: Absoluut, ja.
1: Nou, dat geldt voor de Amer, denk ik ook. Dit seizoen van de Amer zit erop.
2: Ja.
1: September begint weer, wanneer?
2: Wij beginnen 20 augustus met de voorinschrijving voor de concerten. Voor het seizoen half september tot en met half mei. En dan kunnen mensen dus in de Amer, dat weekend in de Amer, kunnen ze dus reserveren voor de concerten. En na het weekend dan kan dat ook per telefoon, per mail,
1: ja,
2: hoe dan ook. Ja.
1: Jij bent altijd bereikbaar?
2: Ik ben altijd bereikbaar, ja. Ja.
1: Hoeveel concerten staan er voor het komende seizoen op het programma?
2: 82.
1: 82?
2: 82.
1: Er zit er nog wat ding bij die gerelateerd bent aan Harry Musquet? Kan ik dat zeggen? Zit er een Barrelhouse bij? Zit er een, nou, Erik Taylor vertelde je al.
2: Barrelhouse zit erbij, Erik Taylor zit erbij, Ian Matthews is erbij. Die is ook via Harry bij ons binnengekomen.
1: Ja.
2: En,
1: ooit ook nog te gast in dit programma, ja.
2: Ja. En My Blue Fan. Dat is een trio uit Utrecht. die de laatste seizoen bij ons in de Amen waren. En die deed toen een nummer van Harry. Nou, echt waar. Kippenvel zo mooi.
1: Ja. Yeah.
2: En toen bij de opening van de Winderwag met Ajax hier in het museum hebben ze ook nog een... daar deden ze de aftrap, zeg maar, van de muziek. En die komen ook terug. En ik verwacht daar wel wat van.
1: Ja.
2: Ja, ik verwacht daar zeker wat van. Ja.
1: We zullen het zien, Harry.
2: Ja.
1: Dank voor jouw aanwezigheid hier in Harry's Blues. Het was echt Harry's Blues dit keer. Ja. Blues van Harry de Jong.
2: Ja, zoals Harry ook zegt, van handgemaakte muziek.
1: Ja. Nou, en de handgemaakte muziek die past het beste in de Amen.
2: In de Amen, en dat bedoelde hij daarmee. Ja. Ja.
1: Techniek van de uitzending was Ruben Ester. Presentatie en productie Albert Haar. En we besluiten met een live opname uit Wijk bij Duurstede. Wat verder van huis, niet in de Amen. Maar Ramblin' on my mind, Harry.
2: Ja. Wandelen in mijn gedachten.
1: Ja, met Harry.
2: Mooie afsluiter.
1: Oké, bedankt. Oh,

0: in Louisiana. Tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: Zanger T. Graham Brown uit Georgia loopt als een rode draad door het programma. En ieder nieuwe album van hem zorgde voor verrassingen. Op zijn album Bumper to Bumper uit 1990... coverde hij plotseling een oudere hit van Otis Redding, waardoor T. Graham Brown de Otis Redding van de country werd genoemd. T. Graham Brown, I've been loving you too long.

T. Graham Brown, I've been loving you too long. Eddie en Ernie, dat waren Eddie Campbell en Ernie Johnson, beide uit Texas. En het waren eigenlijk achtergrondzangers uit de studio's in Phoenix, Arizona. En de heren scoorden nooit een hit. En dan heeft het geen zin om verder te gaan. In 1971 begonnen ze samen een band, de Phoenix Express. Maar hier zijn ze nog als Eddie en Ernie. Time waits for no one.

Heidi en Ernie, Time Waits for No One. Songwriter Dan Penn was min of meer de huiscomponist bij de Muscle Shoals Sound Studios in Alabama. En toen T.J. Graham Brown daar langskwam, schreef hij een prachtig bluesnummer voor hem. De gitarist is de voormalige Elvis Presley-gitarist Reggie Young. T. Graham Brown, Blues of the Month Club.

Graham, T. Graham Brown en Blues of the Month Club. Betty Harris uit Orlando, Florida, coverde een oude hit van Solomon Burke en daar scoorden ze een top 10 hit mee in Amerika. En later zouden de Rolling Stones en de Pretty Things het nog eens een keer ook succesvol overdoen. Betty Harris, Cry to Me.

Betty Harrison, Cry to Me. De platenmaatschappijen in Amerika zijn heel huiverig voor T. Graham Brown. Capitol Records ontsloeg hem op staande voet wegens wangedrag, en Warner Brothers en Sony namen hele serie nummers met hem op, maar durfden uiteindelijk geen album op de markt te brengen, en daarom moest T. Graham Brown noodgedwongen in zee gaan met allerlei obscure platenmaatschappijen. T. Graham Brown, The Power of Love.

Graham Brown, The Power of Love. Kenny Gamble was een hele beroemde songwriter uit Philadelphia en hij deed dat altijd met zijn partner Leon Huff. En samen schreven ze 175 hits die gouden platen opleverden. Maar deze Kenny Gamble begon als zanger, want hij had maar één ideaal. Hij wilde succesvol worden als zanger. Maar zijn carrière met de band The Romeos liep of niets uit. En vervolgens schreef hij allerlei beroemde hits voor Dusty Springfield, Wilson Pickett, Jackson, Patti LaBelle. Maar hij vindt het verschrikkelijk dat hij zelf als zanger hopeloos mislukte. Kenny Gamble, Standing in the Shadows.

Kenny Gamble, Standing in the Shadows. Eigenlijk is T. Graham Brown een blue-eyed soul-singer. Zijn liefde gaat vooral uit naar soul en blues. En hij werd in Nashville plotseling tot countryzanger gebombardeerd. En misschien was dat wel een goede reden om te gaan drinken. T. Graham Brown, Sitting on the Dock of the Bay.

0: Muziek voor volwassenen. Radio Drenthe. Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Here, volume 2 van Dena Koerts is het album van deze week. En Dena Koerts werd in Nederland zeer gewaardeerd. Dat blijkt wel uit het album dat ze in 2003 maakte. Dat heette Postcards from Amsterdam. Ze is niet alleen in Nederland erg populair. Ze doet het ook heel goed in Amerika en Canada en in Australië. Dena Koerts, It's How You Hold Me.

Athena Koorts, It's How You Hold Me. Major Lance uit Mississippi stond in Amerika in de top 5... en dan moet er getoerd worden door Europa. En in Engeland liet hij zich begeleiden door een bluesband van pianist Reggie Dwight. En de kenners die weten het al, dat is de naam van Elton John. En een zekere Wayne Fontana van Wayne Fontana en de Mindbenders die hoorde die hit van Major Lance en die denkt van, kom, ik cover hem snel voor de Engelse markt. En dat werd voor hem ook weer een hele grote hit. En Major Lance overleed in 1994. Hij liet wel 12 kinderen na. En zijn dochter Keisha, Lane Bottoms, is vanaf 2018 de burgemeester van Atlanta. Maar papa Lance, oftewel opa Lance, kon er ook wat van. Een

Major Lance met zijn grote hit. Je moet het maar bedenken. T. Graham Brown drinkt niet meer en hij is weer actief in de muziek. Hij toert weer met een band, hij neemt weer albums op en hij is nog steeds goed bij stem. En dat is wel een wonder, want de man is 9 jaar zoek geweest en hij zingt alsof er niets is gebeurd. T. Graham Brown, Come As You Were.

T. Graham Brown, Come As You Were. Johnny Nash uit Houston, Texas, was de eerste Amerikaanse zanger die naar Kingston, naar Jamaica ging om daar reggae op te nemen. In 1972 had hij een grote hit met I Can See Clearly Now. Ja, dat nummer is niet aan mij besteed. En het is zeker niet door Lee Towers gemaakt. Maar zijn grootste hit, Johnny Nash dus, was Tears on My Pillow. Dit werd geen hit. Johnny Nash, It's No Good For Me.

deze week uitgebreid aandacht aan een begenadigd zanger, maar zijn veelzijdigheid was tevens zijn grootste handicap. T. Graham Browne, Rock of Ages.

Graham Brown, Rock of Ages. Etta James werd gedurende haar hele carrière geteisterd door een heroïneverslaving. Op 25 januari 2012 overleed zij. Ze werd toch nog 73, maar wat een zangeres. Etta James, Misty Blue.

Etta James, Misty Blue. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braam, stedentechniek, en Henry Knecht coördineerde de playlist. T. Graham Brown liet natuurlijk een spoor van vernieling achter in zijn privéleven. Maar God heeft hem alles vergeven en hij heeft een nieuwe start gemaakt. En hij kan zomaar opduiken in Nederland en ik kan hem u aanbevelen. Dit was zijn allerlaatste hit. T. Graham Brown, The Last Resort.

0: Archeologen zeggen wel eens, als wij het niet weten, dus als we er geen kennis van hebben, dan plakken wij het label religie erop. Ja. Dan zal het wel iets met religie te maken hebben.
1: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Musquet met zijn gast op pad giet en met te praten over zaken die als van binnen raakt. En vandaag heb je daarvoor een heel Drents onderwerp bij de kop. En op een hele Drentse plek, middenmaank, een hunebed.

0: Ja jongens, wij loopt hier het Hunebeddencentrum in Borgerhout. Henk Klompmaker, ik ben hier de baas, zoals wij het zegt.
1: Ja.
0: Of jouw functie is directeur hiervan.
1: Ja, officieel heet dat zo, ja.
0: Ja. En wij wilden even naar het Hunebed lopen. Het Hunebed van Burger is de grootste, hè? In, van alle Hunebedden.
1: Van alle Hunebedden in Nederland.
0: In Nederland.
1: Ja, en door met, omdat ze bijna allemaal in Drenthe liggen, dus ook het grootste van Drenthe.
0: Is er nog een of meerdere buiten de Oese provincie?
1: Ja,
0: in Nederland dan, hè?
1: Ja, er zijn twee in Grunning nog te vinden. Eén in Noord-Laren, maar dat vind ik eigenlijk ook als Drenthe. En die andere die is ooit eens een keer fun in Heveskes Klooster. Dat was in 1986.
0: En waar is daar?
1: Dat is bij Delfziel.
0: Oh,
1: er lag
0: ja.
1: Onder een terp lag een hunebed en een steenkist. Graf.
0: Ah. En hoeveel hunebedden zijn er in Drenthe? 54, dacht ik?
1: Ja, klopt precies. Niet alleen in Drenthe. Dus dan heb je het totale aantal. In Drenthe zijn er nog 52. En twee in Groningen.
0: En twee in Groningen. En,
1: ja.
0: en buiten Nederland, komt er dan nog, bijvoorbeeld in Duitsland, net over de grens, komen ze daar ook naar voor?
1: Ja, zeker. Ja, dat moet eigenlijk geheim blijven. Maar in Duitsland heb je er nog meer dan hier.
0: Is dat zo?
1: Ja, Emsland heeft er ongeveer 60. Waaronder een paar die groter zijn dan deze van Borger. En alleen dat is niet zo algemeen bekend als in Drenthe. Omdat die natuurlijk een meer toeristische waarde vertegenwoordigen.
0: En ergens anders ook nog, Denemarken of zo?
1: Ja, je kunt eigenlijk hunebedden vinden over heel Europa verspreid. Van Scandinavië tot aan Corsica toe.
0: En, die cultuur, het Trechterbekervolk, was dat toch?
1: Ja, in de noordelijkste...
0: Zo noemt men, precies.
1: De Trechterbekercultuur naar het aardewerk wordt dat genoemd. Die vind je vooral in Zuid-Zweden, Denemarken, Duitsland en Nederland.
0: En de mensen die hunebedden gebouwd hebben, waren die ook nog gekoppeld aan elkaar? Is het één stam of zoiets?
1: Er is heel veel niet duidelijk over die periode. Omdat archeologie nou een keer dat soort oplossingen niet heeft. Wij denken wel dat met name de Denen, dat die op een gegeven moment dat daar een bevolkingsoverschot was of wat dan ook. En die hebben dus het gebruik van het bouwen van hunebedden meegenomen naar Drenthe.
0: Nou staan we hier midden in een hunebed. Ik bedoel, ja, eigenlijk was dat natuurlijk niet zo. Hè? Ik bedoel, hier zat aarde overheen.
1: Ja, het was helemaal dicht.
0: En het zijn dus natuurlijk...
1: De stenen ja. die waren er wel bovenuit. Dus,
0: die zag je er boven?
1: Ja. Dat
0: de paapeloze kerk in Schoonlo, dat geeft nog ongeveer weer hoe het was, niet?
1: Dat is een voorbeeld van, met name om dat Van Giffen, die dat gebouwd heeft, professor Van Giffen, die dacht nog dat het onder een heuvel lag. Tegenwoordig denken we dat de dekheuvel, dus de zandheuvel, tot aan de onderkant van de dekstenen reikte. Dus het is eigenlijk een voorbeeld van een theorie uit het verleden.
0: Van Geffen was de man die een heleboel werk had. Waterbolk heeft hem toen min of meer opgevolgd.
1: Ja.
0: Die tumuli's en zo die je bijvoorbeeld bij Ballo hebt. Heeft dat ook te maken met de Trechterbekervolk? Of is dat alweer later?
1: Dat is veel later. Ja. Dus het tumuli-bosje tussen Rolde en Ballo.
0: Ja.
1: Dat is, ik denk, zo'n 800 voor Christus. En als je het over hunebedden hebt...
0: 5000?
1: Dan hebben we 5000 jaar zitten tussen nu en de hunebedden, ja.
0: Dat is 5000 jaar voor Christus. De
1: 3500 voor Christus.
0: 35, nou, zou je kunnen vergelijken. Wij zijn allebei op Creta geweest, hè? Met B-lineair of zoiets.
1: Ja, nou, het mooie is natuurlijk...
0: De Minoïsche tijd.
1: Ja, nou ja, Creta is ook een prachtig voorbeeld van de combinatie van mythologie en archeologie.
0: Ja.
1: Ik vind eigenlijk dat in Drenthe ook wel eens wat kan worden verbeterd.
0: Ja?
1: Ja, ik vind die... Kijk, wij weten van Hunebedden natuurlijk niet zo heel veel. En er zijn wel allerlei mythologische verhalen van.
0: Ja, ja dat weet ik ook niet eigenlijk.
1: De meeste Drenten die denken dat het alleen maar Ellert en Brammert waren. En verder
0: en de Witte Wieven en zo.
1: De Witte Wieven.
0: Ja.
1: Maar er zijn wel oude verhalen. Ook over het hunebed van Rolde bijvoorbeeld. Waar ze dan mensen onderdoor joegen. Zeggen ze van buiten Drenthe. Hè? Dus buitenlanders. En die werden dan met stront bekogeld. Dus dat bent toch wel interessante verhalen. Bovendien heb je natuurlijk toch ook in de periode nadat het bouwd is. Dus na de trechterbekercultuur is er natuurlijk miljoenen mensen ben er aan het Hunebed voorbij
0: getrokken, ja.
1: En die hebben er allemaal een of andere inspiratiebron aan ontleend. En dat is in de muziek, maar dat is ook in de kunst en in de poëzie.

0: Ja, het is een beetje een heilige grond natuurlijk, hè?
1: Ja. Ja, het is in elk geval wel magisch.
0: Ja, want ik heb wel eens een keer met Jan Akkerman, bekend gitarist in Nederland, bij een hunebed staan. Die had nog nooit een hunebed gezien. En dat was het hunebed van Ballo, tussen Ballo en Lonen, zou ik zeggen. Ja. En die zei, Jan zegt, ik moet eigenlijk een versterker hebben. Zeg, en dat, ik voel vibratie, ik moet hier spelen, of zoiets.
1: Ja.
0: En dat misschien is het ook een soort van uitstraling. Ik heb ook wel eens...
1: Heb jij alles bij een hunebed gespeeld of niet?
0: Nee.
1: Maar moet dat niet een keer wezen dan?
0: Ja, dat zou misschien wel eens een keer kunnen, ja.
1: Een beetje akoestisch?
0: Akoestisch, ja. Dat is misschien nog wel eens een keer te doen.
1: Kijk, de akoestiek van dit gebiedje rond het hunebed van Borger is gewoon geweldig mooi. 'S Avonds is het magisch.
0: Dat zou net zoiets wezen als het amfitheater in Epidaurus bijvoorbeeld.
1: Yes.
0: Op de Peloponnesos, waar ik ook al een aantal keren geweest ben.
1: Ben ik ook geweest, ja.
0: En waar je dus in het midden...
1: Ja.
0: Eigenlijk een als je een lucifer aanstrijkt, dat je... Want mijn vriendin stond toen helemaal boven.
1: Ja.
0: En er was toen zo'n groepsrondleiding. Ja. En kon je helemaal horen.
1: Ja.
0: En toen dacht ik, hier zou ik wel eens een keer willen spelen. Weet je wel. Dat is zo... En dat is 500 jaar voor Christus gebouwd. Dus dat is een enorme akoestiek.
1: Ja.
0: Ja, dit is natuurlijk ook een beetje... Want ik heb nog wel eens met iemand... Met een Ambonese jongen. Hij is helaas overleden. Victor Patricina. Gezegd van, we gaan een keer naar het hunebed toe. Daar in het bos bij... daarachter Schipborghuis. Hoe heet het bos nog maar weer?
1: Knippersbos.
0: Knippersbos. Daar staat er ook een.
1: Ja, klopt.
0: Ze moet je midden in de nacht heen gaan om 12 uur. Ik verzon maar wat, maar Victor die durfde daar niet naartoe. Die was waarschijnlijk een beetje animist of zo. Maar
1: Nou, we hebben hier wel eens één keer per jaar hebben we hier, dan doen we akoestisch hier bij dit hunebed wat. En de vleermuizen en de vogels die houden zich stil op het moment dat het gespeeld wordt. En als jij uitgespeeld bent, dan beginnen ze allemaal weer. Het is werkelijk magisch.
0: Ja, dit is natuurlijk ook, een prachtige plek, hè?
1: Ja.
0: Hoeveel mensen kom je nou per jaar?
1: Bij dit hunebed schatten wij dat er tussen de 70.000 en 75.000 mensen per jaar komen. Maar dit is ook wel het meest bezochte hunebed. En als je alle hunebedden op zou tellen, ik denk dat een paar honderdduizend mensen wel per jaar een hunebed zien.
0: Zou je kunnen zeggen dat Drenthe de eerste, eigenlijk eerste cultuur had hier in Nederland?
1: Nou,
0: of moet je af gaat het ergens anders nog verder en ergens anders over of zo?
1: Laten we zeggen, wat er aan oudheidkundige overblijfselen in Nederland te vinden zijn... dan zijn de oudste monumenten zijn gewoon de hunebedden.
0: Ja.
1: En het waren de eerste boeren in dit gebied. Dus de ontwikkeling is sindsdien, nou, dat ken je ook... tot op de dag van vandaag hebben we met boeren en met problematiek te maken... Maar die problematiek die is dus begonnen, in de tijd van de hunebedbouwers.
0: Maar ja, dan, men roept in het Westen nou altijd boeren en zo, maar toen waren hun er dus nog helemaal niet. Dus eigenlijk zou die scheldnaam eigenlijk een erenaam moeten wezen.
1: Ja, absoluut. Absoluut. Ja. Ik vind ook dat, laten we zeggen, wat die boeren hier gepresteerd hebben, en dat kun je zien aan hoe ze het gebouwd hebben, zonder hydraulische werktuigen, zonder dat het wiel was uitgevonden. Ja. Dan daar kun je een puntje aan zuigen. Dus we moeten die cultuur absoluut niet als primitief afschilderen.
0: Nee, dat vind ik ook. Maar dit hunebed is de grootste.
1: Ja.
0: En je hebt hier deze deksteen, die ben natuurlijk enorm... Ja, jij zegt nou wel, want dat is natuurlijk altijd de vraag... van de meeste mensen die op een gegeven moment... hoe hebben ze dat nou gedaan?
1: Ja.
0: Ik bedoel, dat is...
1: Ja, er zijn allerlei theorieën over
0: natuurlijk.
1: Ja. Nou, het mooiste zou wezen als je dat gewoon eens een keer in de praktijk zou toetsen. Hè? We hebben het hier wel eens op het centrum gedaan met een steen van 2 of 3 ton. Nou, dat is dus niet vergelijkbaar met dit hoor. En dan overrollende paaltjes. En dat wil heel goed. Alleen het probleem is, hoe krijg ik die steen in beweging? Heb je hem één keer in beweging, dan gaat het heel goed. Maar ja, je hebt hier over stenen van sommige van 20 ton of 15 ton. Ja,
0: dit zijn enorme stenen.
1: Ja, dat is wel even wat andere koek. Ja. Maar als je daar dan weer wat meer mensen bij hebt... want je kunt met een computer ook een hoop uitrekenen. En in Duitsland hebben ze een keer uitgerekend dat voor een beetje een hunebed... en dan heb je het niet over zo'n groot als deze... maar daar heb je 100 man voor nodig en die zijn dan 3 maanden aan het werk. Dus dat is wel even een klus.

0: Hoe groot was zo'n leefgemeenschap nou, denk je?
1: Die waren waarschijnlijk veel kleiner. Dus
2: ja,
1: je moet,
2: dus je moest mensen van buiten op.
1: Ja, er moet een soort saamhorigheid wezen in de dorpen of de nederzettingen in de omgeving. En nou ja, wie het meest succesvol kon samenwerken met anderen, die bouwde het grootste Unibed.
0: Ja, ja.
1: Dus hier moet het meest succesvol, in Borgen moet het meest succesvol zijn samengewerkt.
2: Je zou, ja, dat is mooi.
1: Ja, dat
2: zou het ook over rijkdom gegaan zijn? Nog? Die club die hier zat, misschien rijker was, dat ze die anderen ook.
1: Ja.
2: Of was dat gewoon, ja, toen was het natuurlijk, er waren er geen munten natuurlijk. Of,
1: munten waren er niet.
2: Er was gewoon ruilhandel natuurlijk.
1: Ja, sociaal onderscheid ja. Ook
2: in,
1: nauwelijks.
2: In ruil voor.
1: Ja, ik denk wel dat er invloedrijke figuren geweest zijn. Want vroeger dachten we altijd van nou, iedereen wordt ongeacht zijn persoon bijgezet in het Hunebed. En daar stapt men de laatste tijd toch wat
2: dat
1: van af.
2: Dat is niet zo.
1: Nee. Het aardewerk wat je erin vindt is van alle mogelijke kwaliteit. Dus goed en slecht en groot en klein, wat je maar kunt verzinnen. En dat is waarschijnlijk achtergelaten bij een ceremonie. Dus je zet iemand bij, een belangrijke figuur, een priester, een stamleider of iets dergelijks. En je laat uit piëteit met de doden, laat je je aardewerk wat je meegenomen hebt uit je dorp, dat laat je achter in het Hunebed. En nadat je een maaltijd hebt genuttigd of gedronken hebt. Dus waarschijnlijk was het ook niet een kwestie van verdriet of wat met dood vaak geassocieerd wordt, maar ook een beetje feest.
2: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Zo kun je er tenminste naar kijken.
2: Ja, en in het oude Egypte, daar was het dan toch wel meer meerdere glorie van.
1: Van de farao. Ja,
2: die bijna goddelijk was.
1: Ja,
2: dus dat,
1: ja.
2: En daar werden de mensen dus die het bouwden dan ook uiteindelijk afgemaakt.
1: Ja.
2: Om het maar eens
1: cru te zeggen. Ja, precies. Die mochten dan de ingang niet weten.
2: Nee, dus, en dat was hier dus helemaal niet zo. Dus.
1: Dat denk ik niet, nee. Ja, maar
2: het is wel.
1: Ja, dat neem ik ook aan. In elk geval socialer.
2: Ja.
1: Het is wel zo dat een Hunebed had meer waarde dan alleen maar graf natuurlijk. Want het was zo'n markant gegeven in het landschap, ook toen al. Dat je er ook meer dingen mee wil uitdrukken. Dus ook van die boeren, die hadden natuurlijk geen prikkeldraad nog. Dus die gaven daarmee aan van dat is ons gebied. En kijk eens, wij zitten hier al heel lang. Onze voorouders zijn hier begraven. Dat is ons gebied.
2: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Dus het was ook een soort eigendoms aanspraak op de grond, zeg maar.
2: Zoals de Indiaan met paaltjes gebieden, Baton Rouge en zo, het rode paaltje.
1: Ja.
2: Dat die ook een marking stone, zou ik maar zeggen.
1: Ja, je markeert wat.
2: Ja, markeert
1: dus,
2: wat.
1: Ja. En later zijn die grafheuvels waar we het net over hadden, daar zijn later eeuwen ook nog weer markenstenen opgelegd. Dus die hebben eigenlijk ook altijd die functie wel gehad.
2: Ja,
1: door de eeuwen heen.
2: Ja, ja, ja. Ja. Ik hoor ook nog wel eens dat mensen, en dat hoor je tegenwoordig niet alleen over Hunebed, maar dat de mensen weer zo brutaal zijn om stukken eraf te slaan of zo. Gebeurt dat nou nog wel eens?
1: Ja, helaas wel. Ja, bij dit Hunebed niet. Het vreemde is dat hoe meer mensen bij een Hunebed komen, hoe meer ze elkaar in de gaten houden.
2: Ja, ja.
1: En
2: ja.
1: Je hebt het Hunebed van Steenbergen bij
2: dat kleintje
1: tussen Roon en Norg.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: En die ligt wat afgelegen. En daar zijn, ik dacht anderhalf jaar geleden of zo, een aantal stukken afgehakt. En dat is natuurlijk dramatisch. Dat vind ik vreselijk zoiets.
2: Ik snap het ook niet. Wat een lol eigenlijk. Ik bedoel, hè?
1: Ja,
2: maar dus, dat,
1: ja, dat hou je toch niet voor mogelijk. Alles wat onze maatschappij oplevert, dat gaat ook voorbij aan Hunebed natuurlijk.
2: Ja.
1: Zo werkt het ook wel weer een beetje. Maar het is dus zo, hoe stiller het Hunebed ligt, hoe meer risico's het eigenlijk loopt. En dat is wat tegenstrijdig. Je zou denken van toeristische druk, dat is erg. Maar eerder is het zo dat als er niemand komt, dan kun je ongemerkt doen wat je ermee wilt.
2: Ja, ja.
1: Dus het is eerder omgekeerd. Ik vind het ook wel vreemd, maar het is wel zo.
2: Nou ja, ik begrijp dat wel eigenlijk.
1: Ja.
2: Ja, want dan is de sociale controle toch groter en zo.
1: Ja, precies. Dus wij proberen hier ook altijd paspoorten uit te geven. Kinderen beweren, die moeten dan vragen beantwoorden. En dan moeten ze een handtekening zetten. We zullen nooit op een Hunebed klimmen. En dan komen ze hier met een paspoort en dan jagen ze andere kinderen van het Hunebed. En zeggen van, je moet naar het centrum gaan en een paspoort halen.
2: Ja.
1: Dus dat werkt wel.
2: Hoe lang is het centrum hier nou, Hein?
1: Dit centrum staat hier vanaf 1987. Dus een dikke 13 jaar staat het er nou. Het is een keer verbouwd in 1995. Nou, en we hebben een groot plan om eigenlijk een compleet nieuw museum te bouwen in deze omgeving. om, laten we zeggen, nog meer duidelijkheid te geven over
2: en alleen die eerste dan cultuur. Over hun bedden of misschien ook nog.
1: Nou, wel met uitlopers. Wel,
2: ja,
1: met uitlopers.
2: Iets anders over Drenthe en zo.
1: Ja, ja, precies. Dus het begint natuurlijk met die hunebedbouwers die het land, laten we zeggen, beïnvloeden. Die eerste zwervers, jagers, verzamelaars, die hebben niet zo'n greep op het landschap gehad. Dus het landschap is naar de hand gezet te beginnen bij de hunebedbouwers. En dat is na die tijd met alle andere boerenculturen die erop volgden eigenlijk steeds intensiever geworden tot op de dag van vandaag. We vinden nergens meer een stukje natuur, ongerepte natuur. Het is allemaal aangelegd.
2: In cultuurland, ja.
1: Ja.
2: En die ontwikkeling in Drenthe is bijna gereduceerd tot 25%.
1: Ja, nou ja, je hebt hier daar nog wat stukjes heide en zo, maar het is ook alweer gecultiveerd en in ieder geval door mensenhand aangelegd. En die ontwikkeling is begonnen in deze periode. Dus we willen in het museum ook laten zien wat is er daarna gebeurd.

0: Wat voor mensen krijgen jullie hier nu? Van allerlei pluimage?
1: Ja, in principe.
0: En ook wel mensen uit het buitenland?
1: Zeker, dus ongeveer 6% komt uit het buitenland.
0: Ja.
1: En het leuke van ons centrum is, vind ik tenminste het leuke, meestal hoor je het museum alleen maar hoger opgeleiden trekken. En bij ons komt eigenlijk iedereen. Dus dat heeft ook te maken met de nabijheid van het Hunebed. Iedereen picknickt hier graag of vindt dat iedereen in elk geval een keer geweest moet zijn. En dan komen ze ook bij ons wel binnen.
0: En gaan er ook mensen mee en vertellen iets of zo? Kun je ook,
1: ja, we hebben gidsen die speciaal opgeleid zijn om het verhaal achter die Hunebedden. Daar gaat het natuurlijk om. Het is nou een bult steen en het nodigt ook vaak wel uit om te klimmen. En iedereen vindt het wel imposant, maar je moet eigenlijk het verhaal erachter vertellen. En de verhalen maken dit soort monumenten interessant.
0: Ja, want daar hadden we het nog net over. We hadden het even over Creta en we hadden het over mijn oude geschiedenisleraar. En waarom ik er eigenlijk op een gegeven moment toegekomen ben om daar langzamerhand al 15 jaar naartoe te gaan. En die man die kwam prachtig vertellen. En geschiedenis moet je eigenlijk op die manier vertellen. Hè? Hier kun je natuurlijk ook een prachtig verhaal kwijt.
1: Ja. Als je dus alleen maar een Hunebed presenteert als een graf van oude steen, ja, dan is het verhaal niet verteld. En bovendien komt het verhaal dan ook niet over. Dus het is puur een kwestie van de oude geschiedenisleraar die ik zelf ook had. Ik had ook meester Daan, die kon geweldig vertellen. Ja, en dat verhaal moet je ook als museum moet je dat uitdragen. Het gaat om het verhaal.
0: De Drenten zelf, hoe staan die hier daar tegenover? Ik bedoel, want heel vaak wordt Drenthe ook geassocieerd met oude ambachten, schapen op heide en Hunebedden.
1: Ja.
0: Zo van...
1: Beetje
0: oudbollig. Ik bedoel, ik kan me voorstellen, dit is natuurlijk super oud, maar het is niet oudbollig, vind ik dus.
1: Nee, dat vind ik ook niet. Maar het is wel zo dat Drenthe ben erg bescheiden. Hè?
0: Ja, maar de Drenthe hebben ook wel de neiging om hun eigen beschaving een beetje... Daar heb ik het wel eens met Albert over, die hier de boel opneemt. Om dat wat te negeren. Zo.
1: Ja,
0: in dit geval gebeurt dat dan ook? Of?
1: Nou, in principe, als je kijkt naar hoeveel...
0: Zijn ze er wel trots op eigenlijk?
1: Ja, er ben veel Drenten zeer trots op Hunebedden. Ja. En dat is ook terecht, vind ik. Ik bedoel, het is onderdeel van Europese cultuur. Het zijn de oudste monumenten van ons land. Bijna iedereen kent ze. Maar tegelijkertijd, en dat is ook politiek gezien... zijn we er niet zo trots op dat we er echt een geweldig verhaal van naar buiten brengen. Dat is wat meer naar binnen gekeerd. Ja, Hunebedden, het is oudbollig, het is oud. Dus niet te veel gedoe. Zand erover, zeggen ze dan.
0: Ja. Dat is toch
1: dat wel... vind ik niet terecht.
0: Dat vind ik ook niet. Want de geschiedenis is toch ook een beetje... Ja, je geweten, zeg ik altijd maar.
1: Ja, het heeft, met je roots.
0: Als je dat niet kent, dan wordt de rest ook niks.
1: Nee, zo is het. En als
0: kunnen we hier nog meer zien eigenlijk?
1: Nou, dit is het terreintje eromheen. Ja. Het is natuurlijk wel zo dat alles wat hier groeit zo langzamerhand, dat is van latere tijd. Het Hunebed oorspronkelijk lag veel opener.
0: Ja.
1: En we zijn nu met een werkgroep Hunebedden bezig om te kijken of we de terreintjes rondom Hunebedden, of we die niet nog wat groter kunnen maken.
0: En, van wie is het eigenlijk? Van de gemeente Borger in dit geval? Of wat nou aan hun? Of wat is het nu?
1: Nee, het is, vroeger was het altijd provinciaal eigendom. Die hebben ze in de 19e eeuw hebben ze allemaal gekocht van de markengenoten.
0: Toen waren ze
1: gewoon van de mensen, zeg maar.
0: Ja.
1: En tegenwoordig is dit Hunebed in elk geval in de meeste in bezit van het Drents landschap.
0: Aha, ja. Prima.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, dat vind ik ook een goede zaak. Omdat cultuur en natuur in dit soort opzichten toch heel vaak met elkaar samengaan. Heel veel Hunebedden liggen in prachtige natuurgebieden.
0: Ja,
1: Papeloze kerk.
0: Ja, dat valt mij altijd wel op. In Rolde, mooi vlak achter het kerkhof.
1: Ja.
0: Op een heel mooi plekje. En dat Hunebed van Loon.
1: Ja.
0: Op een prachtige...
1: Ja, dat noem je ook wel mooi nop. Ja.
0: Ja. Ja.
1: En een Papeloze kerk vind ik ook met slende zand. En daar heb je dus ook andere... overblijfselen van latere tijd die daar nog liggen. En,
0: die Papeloze kerk is natuurlijk ook, heeft iets te maken met de Hagepreek. Dat is dus de hervormde
1: Ja, nou, kijk, dat is ook weer zo'n verhaal.
0: Dat is toch alweer, dat is veel en veel later natuurlijk, maar dat is een heel ander verhaal natuurlijk.
1: Precies, precies. Dus de hunebedden, daar zijn culturen aan voorbij getrokken. Mensen hebben daar, elke generatie heeft daar weer zijn eigen idee over. Heeft er vroeger iets aan toe. De ene keer vinden ze het niks. De christelijke cultuur heeft wel eens gezegd, het zijn heidense monumenten, dus breek ze maar af.
0: Ja, goed, ik bedoel...
1: En zo heeft elke tijd...
0: Je zou dan kunnen zeggen van, de christelijke cultuur is veel later ontstaan.
1: Ja, zeker. Dus dat is in elk geval zeker, ja. Ja.
0: Als de schepper er geweest was, dan had hij het misschien toch al eerder geweest. Misschien hebben die lui wel helemaal ongelijk dan.
1: Ja, ja, ja. Nou, waarheid.
0: Want de wereld bestond toch al veel langer.
1: Ja, ja, dat denk ik ook. Maar in ieder geval, wat ik heel interessant vind, en dat zie je terug in de dichtkunst, maar ook in de literatuur. Ook Nederlandse grote schrijvers die zich bezighouden hebben met hunebedden. B.F. Hermans.
0: Hermans wel, ja, ja.
1: Nooit meer slapen.
0: Nooit meer slapen, dat is die stille tocht naar Noorden toe. Ja, ja. Ja.
1: Nou, daar staat dus ook een verhaaltje in over de hunebeddenbouwers. Ja. Ik vind dat heel interessant om die aspecten ook aan de orde te krijgen. En hetzelfde geldt met muziek. Egbert Meijers heeft hier ook opgetreden voor dit hunebed. En dat is magisch. Dat is magisch. Dus ik vind dat jij dat ook maar eens moet doen.
0: Ja, daar moeten we het toch maar eens een keer over hebben. Ja.

0: Dit waren, men zegt, heidenen. Maar is er bekend, is er iets over bekend wat ze dan aanbeden of wat hun...
1: Nou, niet zeker.
0: Nee.
1: Niet zeker. Kijk, archeologen zeggen wel eens, als wij het niet weten, dus als we er geen kennis van hebben, dan plakken wij het label religie erop.
0: Ja.
1: Dan zal er wel iets met religie te maken hebben. Het is ook wel heel aannemelijk. Want
0: maar,
1: waarom,
0: maar als je niks weet of zo, ik bedoel, ik vind dat vind ik altijd wel aardig. Ik bedoel...
1: Dan kun je je fantasie ook een beetje...
0: Ja, maar ik ben bijvoorbeeld niet godsdienstig opgevoed, hè. Dus ik heb er ook helemaal geen last van eigenlijk. Van als je al die andere mensen, die schrijvers hoort, die dan... En al die mensen, die hebben dan een probleem. Ja. Die mensen hebben dus dat probleem ook niet gekend. Die hebben misschien toch wel wat makkelijker in de wereld gestaan of zo.
1: Nou, in elk geval, ja, ik ben dus ook niet religieus opgevoed. Maar ik denk wel dat het, als je kijkt naar hoe hun gewone huizen eruit zagen, waren gewoon van hout.
0: Ja.
1: Maar vrij simpel te bouwen, die verplaatsen ze ook regelmatig. En om dan zoveel moeite te doen om je doden in op te bergen, dan moet er iets meer zijn dan alleen maar een kerk afbouwen.
0: Ja.
1: En dan ook nog dat er bijna al die hunebedden oost-west liggen met ingang op zuiden. Dus dat, ja, er zijn wel een hoop aanwijzingen.
0: Wat zou dat nou wat voor betekenis zou dat kunnen?
1: Ja, laatst hoor ik ook weer van iemand die zei van... Van Giffen dacht van het heeft met de opkomst en het ondergaan van de zon te maken. Nou, dan zet je een lijn en aan de zuidkant doe je de ingang.
0: Ja, het kan
1: maar er was ook iemand die zei
0: van, warmte hebben kunnen te maken. Ik bedoel, een specht die tikt altijd aan de zuidkant van een boom. Of een ingang van een mierenbult is ook altijd op zuin.
1: Ja, maar die mensen leven natuurlijk wel dicht bij de natuur. Ja. Dus die zullen wel dingen afgekeken hebben. Dat kan best, ja. Nou, dat is ook nieuw voor mij.
0: Nou ja, ik bedoel, dat heb ik dan weer van meneer Kroeze geleerd vroeger.
1: Ja.
0: Van mijn biologieleraar. En het was een heel bekende, de Kroezehof in Assen. Jo, dat was een mooie man ook, een lieve man. Dan ben ik toch blij dat ik dat allemaal, dat ik dat zo hoor en zo. Dan weet ik ongeveer wat de fluit.
1: Nou ja, die onderwijzers en leraren die zijn altijd belangrijk voor je verdere vorming.
0: Ja.

0: Archief was ook nog bioloog erbij.
1: Die was ook nog bioloog.
0: Ja, dat is wel toevallig. Ja. Dus archeologie en biologie met elkaar verbonden.
1: Ja. Nou, heen. Ik hoop dat hier nog heel veel bezoekers komen. En ik hoop dat het heel goed gaat met de uitbreiding ook van het centrum. Want ik als Drent vind dat natuurlijk hartstikke mooi. Maar ik hoop dat heel veel Nederlanders het ook heel prachtig mooi vinden.
0: Ja, ik vind dat deze cultuur het in elk geval verdient. Om een echte geweldige museale vertaling te krijgen van het verhaal.
1: En wanneer zou die plannen dan van de grond moeten komen? En wie moet dat... waar haal je het geld weg trouwens? Dat is natuurlijk ook...
0: Ja, de bekende vraag. Grotendeels van de overheid, uit het bedrijfsleven. Maar goed, dat is in Drenthe natuurlijk niet zo breed vertegenwoordigd. En wanneer moet het klaar zijn? Nou, zo snel mogelijk. Dus wij hebben de plannen klaar. Dus we wachten nu op toestemming van de gemeente om te mogen bouwen.
1: De gemeente Borger, wat is dat, waar zit dat nou bij? Dus wij zijn heringedeeld, hè?
0: Borger-Odoorn is het.
1: Borger-Odoorn, ja.
0: Ja, echte plattelandsgebied.
1: Wij zijn nou A en Hunze, dus
0: ja.
1: Dat is weer...
0: Ja. Ja.
1: En die willen wel?
0: Ja, die willen wel.
1: Ah,
0: ja.
1: Dat is in ieder geval niet verkeerd.
0: Het komt er ook wel, hoor. Maar alles duurt in dit land altijd zo lang. Helaas. Maar met het oog op de hunebedden is het natuurlijk maar een fluitje van de cent.
1: Ja.
0: Qua tijd.
1: Ja, wij moeten dat eigenlijk goed preserveren, zo zegt ze wel eens. De preservation. Dus, Hein, ik wil je bedanken voor dit gesprek. Hier bij het mooiste hunebed van Nederland.
0: Ik zou jou graag nog eens een keer uitnodigen om hier op te treden.
1: Ja, dan moeten we dan maar eens een keer bekijken hoe dat kunnen, in wat voor vorm we dat kunnen gieten.
0: Het is hier altijd mooi weer.
1: Ik zou zeggen bedankt namens Radio Drenthe en de vrijzinnige protestantse radioomroep.
0: Jij ook bedankt.
2: De muziek die als je hoorde in het gesprek met Hein Klompmaker, directeur van het Nationaal Hunebedden Informatiecentrum, die muziek die was van zijn eigen keuze. De Buena Vista Social Club met Chan Chan. Pretty Maids All in a Row van Crosby, Stills, Nash en Young. Van Egbert Meijers van de cd Dreuge Dunder, Eeuwig Paradies. En van Crosby, Stills en Nash, To the Last Whale van de LP Carry On. Harry Muske die heeft heel veel teksten geschreven. En ook vandaag pakt we er door weer een paar van.
1: Ja, we zitten hier weer in, in de kamer. Niet in de mooie kamer, zoals wij vroeger hadden, in het Veurhuis. Maar gewoon boven in het huis aan de bosrand. We kijken hier mooi in de tuin, in het mooie groen nou. Hier zo. En de vogels die zitten hier vlak onder het dak, de spreeuwen. Maar wij wouden nog even hebben over een paar nummers van de Blizzards en... Ja, god, je kunt er eigenlijk niet om toe. Dan zou je de twee nummers nemen die eigenlijk het vaakst gevraagd worden. Die zelfs op begrafenissen gedraaid worden. Ja, vroeger mocht dat helemaal niet. Tegenwoordig schijnt dat alles te kunnen. Maar vroeger werd meestal of de Internationale werd gedraaid. Of Bach, iets in de Matthäus of iets anders. Maar tegenwoordig kan ook, al jaren kunnen ook de Blizzards. En ja, de nummers die dan het meest gedraaid worden, dat zijn Window of My Eyes en Somebody Will Know Someday. Ja, twee nummers die uit het vroegere repertoire stammen. Eigenlijk Somebody Will Know Someday van de LP Groeten uit Grollo en die andere van Trip Through the Midnight Blues. Ja, beide gaan over een beetje over een voorbijgaande liefde, maar ook een beetje beschouwend. Van iets waar je wel over doorgaat zeuren, maar wat toch niet weerkomt en zo. Niet de liefde als een zoet. Er wordt zoveel over liefde gezongen. En dan denk je, hoe durven de mensen het nog in hun mond te nemen? Het wordt zo'n cliché. Dus ik vermijd altijd in dingen die over liefde gaan, om het te meer zoet te maken. Zodat het, anders wordt het zo. Ja, dan wordt het net zo'n porseleinen beeldje of zo. Deze liedjes gaan dus onderhuis dag over liefde. En geef me heel goed weer wat het gevoel op dat moment was. Dat vind ik zelf ook nog steeds hoor. Ik bedoel, ik vind prachtige liedjes. Er wordt heel vaak dag over gevraagd. Ook gevraagd. En er zijn ook andere mensen die nummers heel mooi vinden. Want je kunt ze terugvinden op de laatste cd van Grollo. Ik ben wel weer kwijt. Hotel Grollo, ja. Geen groet naar Grollo, Hotel Grollo. En daar wordt op een magnifieke manier het nummer Somebody Will Know Someday gezongen door Tineke Schoenmaker. En Huub van der Lubbe kreeg de opdracht of wou graag als... Want hij was er als eerste bij Window of My Eyes doen. En dat is een beetje op een Jacques Brel-achtige manier gedaan. Als een chanson meer. Dat vind ik ook hartstikke mooi. Ze hadden ook de opdracht om het wat anders aan te pakken. Want anders kun je net zo goed onze eigen opnames nemen. En dat was niet de bedoeling. En het zijn toch twee stukken die mij heel na aan het hart leggen. En die blijven ook overeind staan. Dat weet ik zeker.

0: Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Martin van Dijk was een pianist uit Klazinaveen. Hij won de Annie M.G. Smitprijs en hij was de begeleider van Hans Dorrestein, Purper, Jenny Arian en Adele Bloemendaal. Hij overleed in 2016 op 69-jarige leeftijd. Maar niet zoveel mensen weten dat hij ook de pianist van de Harry Musquet-band was. En in die functie schreef Martin van Dijk dit nummer samen met Harry Musquet. De Harry Musquet-band, Bad News.

De Harry Musquet Band, Bad News. Het was een hit van Freddie King uit 1960 en er verschenen covers van Derek the Dominos, John Mayle, Little Milton, Van Morrison, Jack Bruce, Fleetwood Mac en de Tedeschi Trucks Band. En dan kan Eric Clapton niet achterblijven. Have you ever loved a woman?

Eric Clapton, Have You Ever Loved a Woman? 10 Years After, dat is een Engelse bluesband uit Nottingham met zanger-gitarist Elvin Lee. En de band brak door naar een optreden tijdens het Woodstock Festival. Later ging Elvin Lee solo verder en maakte hij albums met George Harrison, Steve Winwood, Ronnie Wood en Mick Fleetwood. Maar hier is hij nog, de frontman van 10 Years After. I Woke Up This Morning.

10 years after I woke up this morning. Joe Louis Walker, dat was een bluesgitarist uit San Francisco en de man heeft een prachtige cv. Hij was gitarist bij John Lee Hooker, J.J. Malone, Buddy Miles, Otis Rush, The Soul Stirrers, Willie Dixon, Charlie Musselwhite, Steve Miller, Nick Lowe, John Mayall, Earl Hooker, Muddy Waters, Jimi Hendrix en Mike Bloomfield. Hij overleed in 2025 op 75-jarige leeftijd. Joe Louis Walker, Pride of a Fool.

0: Alleen Stad Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Na de opening van de tentoonstelling in het C+B Museum, elk weekend geopend van vrijdag tot en met zondag, is het nou weer tijd voor Neewark in Harry's Blues. Neewark van onder andere Rose Dahl, Kai Ging samen met Joe Bonamassa, Ticket West, een Nederlandse band, de Hello Darlings uit Canada, Randy McAllister, Tommy Zett en Clarence Spady. We beginnen met Christone Kingfish Ingram, de man uit Clarksdale, de jonge man uit Clarksdale, van zijn nieuwe CD 662.

nieuwe blues van jonge mensen uit de Mississippi Delta, uit Clarksdale, Mississippi. 662 van Christone Kingfish Ingram. En de titel van zijn nieuwe cd is ook 662. We gaan naar Frankrijk, naar een band die heet Rosedale. Ik denk dat je misschien Frans uit moet spreken. Misschien is het wel afgeleid van een bekende katoenplantage in Mississippi. Die heet namelijk Rosedale. Dus ik denk dat dit op zijn Frans is. Het is een band die vooral door een zangeres, Amandine Rosé, en Charlie Faber, de gitarist, eigenlijk gekenmerkt wordt. Het is de derde album wat ze uitgebracht hebben. Het is ook de gelijknamige album en daarvan Ghost For You.

Hele prettige muziek, hele goede muziek van deze band uit Frankrijk, Roos Dahl. Ghost for You. En de titel van de CD is ook Roos Dahl. We gaan naar Guy West. Dat is een gitarist uit Chicago. Een beetje op het gebied van jazz en blues. Ja, een beetje midden tussen Wes Montgomery en Albert King, zeg maar. Op het volgende nummer speelt hij samen met Joe Bonamassa. De titel van de CD, die net denk ik uit is, Joy is Coming. En het nummer Devil's Toy.

Lekker gitaarwerk van Guy King samen met Joe Bonamassa in het nummer The Devil's Toy van de cd Joy is Coming. We gaan naar Nederland, naar twee broers die al als jonkies met elkaar samenspeelden. Toen een aantal jaren, misschien wel 30 jaar, niet met elkaar samenspeeld hebt en dat nou wel weer doet. En dat bent Pascal Wilhelm en Walter Wilhelm. Samen met Roel Spanje er onder andere bij. En met Arjen Veldman en Harp Mits op de mondharmonica. Dit is de tweede cd die ze maakt hebben. De Cab Driving Man en door van Mess Around.

Goeie muziek van Nederlandse bodem Ticket West met Mess Around van de CD Cab Driving Man. We gaan naar het Canadese bodem, want de volgende band die komt uit Calgary, uit Canada. The Hello Darlings. Het is een beetje een studio band, maar in ieder geval een beetje wat bij elkaar gezucht in ieder geval. Murray Pulver, dat is de gitarist, een uitstekende gitarist. En die samen met allerlei andere mensen, Joey Lundred, Matt Anderson werkt er onder andere met. Hebben ze een mooie cd gemaakt, een beetje op de grens van country, folk, gospel en blues. Het zit er allemaal wel een beetje in. Go By Feel, dat is de titel van de cd. En dit is Smoking Gun.

U kent daar de Hello Darlings van de CD Go By Feel, het nummer Smoking Gun. Afwisselende muziek, en dat hoor je in Harry's Blues op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van hetzelfde nummer. In dit geval een nummer wat ik van een CD van Harry Musquet gehaald heb. Of CD, was dat al een CD? Het was een LP toen het niet nog. Uitgegeven door Wobbe van Zijen uit Leeuwarden op zijn Universe label. Later zat het allemaal in die prachtige CD-box waar al het materiaal in zit wat door Universal uitgebracht is. Ik heb het over het nummer Something in.

Inside Me. Nummer van Elmore James, wat in 1968 uitgebracht is. Maar de versie van QB and the Blizzard, die is uit 1977. Something Inside Me.

Something Inside Me. Cuba in the Blizzards van de LP All Times Good Times, 1977. En dat is dus met medewerking van Ilko Gelling erbij en Herman Brood erbij. Het is uit de periode van Apple Knockers Flaphouse, zeg maar. Ongeveer uit die tijd. U de bracht door Universal Records van Wobbe van Zijen. Het originele versie van het nummer is van Elmore James. En dat stamt uit 1968.

Het origineel van de meester van Elmo James op zijn prachtige slidegitaar Something Inside Me uit 1968. Nou, een versie uit 77, de eerste van QB, 68 van Elmo James. Dan nog een uit de 80 jaren en dat is van Coco Taylor. The Queen of the Blues, dat is de titel van de LP die toen uitgebracht is op het Alligator label. Met medewerking van onder andere James Cotton op de mondharmonica. Albert Collins op gitaar, Lonnie Brooks ook en Son Seals erbij. En als, uiteraard als leadzanger is Coco Taylor. Something Inside Me.

derde versie van Something Inside Me van Coco Taylor uit 1985. Het origineel uit 1968 van Elmore James. En de eerste versie was van QB and the Blizzards uit 1977. 2020 kwam er een nieuwe cd uit van Randy McAllister, een bluesman uit West Texas die tegenwoordig in South Dakota leeft. Goede cd uitgebracht, Paperback Salvation en door van South North South.

stevige bluesrock van Randy McAllister, South North South van de CD Paperback Salvation. Nou, van andere smaak is Tommy Zett. Tommy Zett is een man uit Buffalo, New York, een beetje aan de Canadese kant, zeg maar. Die heeft een CD uitgebracht die heet Plug In and Play, en door op een heel bijzonder nummer eigenlijk, Für Elitist. En als je er goed naar luistert, dan klinkt er wat bekends in deur. Een klassiek stuk van Ludwig van Beethoven van Für Elise. Maar in de uitvoering van Tommy Zett klinkt het toch wel wat anders.

stevige bluesrock van Tommy Z, Fur Elitist van de CD Plug and Play. We zijn bijna aan het einde van deze aflevering van Harry's Blues. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van Laurens Braams. En we besluiten met een echt bluesnummer van Clarence Spady. Een man die 50er is. Ja, ik denk dat hij 50 is. Het is al zijn derde of vierde CD, maar een echte hele goede blues CD. De CD Surrender. Man heeft ook een heel leven achter de rug van verslaving, van in de gevangenis. En dat hoor je ook in zijn muziek. When My Blood Runs Cold.

0: 66 uit de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Snooky Pryor, dat is een mondharmonica-speler uit Lambert in Mississippi. En via Chicago kwam hij uiteindelijk in Austin terecht. En daar maakte hij het album Too Cool to Move. Met de gitaristen Luther Tucker en Duke Robillard. En pianist Pinetop Perkins. Snooky Pryor, please be careful.

Snooky Pryor, Please Be Careful. Tommy Rowe uit Atlanta, Georgia had een band, The Satins, en hij nam een zelfgeschreven nummertje op bij het plaatselijke platenlabel Judd Records, maar ABC Paramount in Nashville die hoorde dat en ze haalden hem meteen naar Nashville om het daar met goede muzikanten nog een keer op te nemen, en toen werd het de nummer 1 hit in Amerika. Tommy Rowe, Sheila.

Tommy Rowe, Sheila. Charles Bradley uit New York, dat is zo'n heerlijke ouderwetse soulzanger. Hij werkte jaren in het snabbelcircuit als James Brown-imitator en hij overleed op 23 oktober 2017. En dit komt van zijn postuum uitgebrachte album Black Velvet. Charles Bradley, I Feel a Change.

Charles Bradley, I Feel a Change. Bobby Bland uit Memphis had net twee grote hits gehad in Amerika met Ain't That Lovin' You en Yield Not to Temptation. Maar de opvolger had hij niet klaar liggen en toen bewerkte hij een oude hit uit 1948 van T-Bone Walker. En dat werd weer een top 5 hit in Amerika. Bobby Bland, Stormy Monday Blues.

Bobby Bland, Stormy Monday Blues. Rory Gallagher leerde het vak als gitarist in een Ierse showband. Dat betekende veel en lang optreden in danszalen. Later was hij succesvol met het power trio Taste. En solo nam hij begin jaren 70 het album Juice op. En dat deed hij in de studio van de beroemde producer Joe Meek in Noord-Londen. En speciaal voor dat album schreef hij een nummer in de stijl van Muddy Waters. Rory Gallagher, Should Have Learned My Lesson.

Rory Gallagher should have learned my lesson. Arthur Alexander uit Alabama was een hele goede zanger, maar een slechte zakenman. De Rolling Stones die coverden You Better Move On van hem. Johnny Kidd en The Pirates coverden A Shot of Rhythm and Blues. En Dusty Springfield coverde Every Day I Have to Cry Some. En tot overmaat van ramp coverden The Beatles Anna. En dat werd voor Arthur Alexander solo nog een top 10 hit in Amerika. Dus al die grote namen hebben nummers van hem gecoverd en hij overleed totaal berooid. Dan heb je iets verkeerd gedaan. Arthur Alexander met het nummer dat gecoverd werd door de Beatles.

Arthur Alexander, Anna. Stevie Winwood uit het Engelse Birmingham begon als wonderkind, maar werd al snel een fenomeen bij de Spencer Davis Groep, Traffic, Blind Faith. En als soloartiest had hij 2 nummer 1 hits in Amerika met Higher Love en Roll With It. En dit komt van zijn album Junction 7. Stevie Winwood, Real Love.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: The Imperial van de D-Lines is het album van deze week. En zangeres Amy Boone van de D-Lines beleefde barre tijden nadat ze was aangereden in een parkeergarage in Austin, Texas. Onderging ze maar liefst 9 operaties. Ze moest zelfs helemaal opnieuw leren lopen en leren praten. Maar ze is terug. De D-Lines. Holy the Hustle.

The D-Lines, Holly the Hustle. Producer Phil Spector uit New York had een groot probleem. De Shirelles, een meidengroep van hem, die wilde een door Gene Pitney geschreven nummer niet opnemen. De Crystals waren er wel toe bereid, maar die toerden door Amerika. En daarom laat hij het inzingen door Darlene Love. Maar het werd uitgebracht onder de naam The Crystals. Die hoorden in de tourbus dat ze op een gegeven moment een nummer 1 hadden in Amerika. Maar dat ze daar nooit een noot op gezongen hadden. Darlene Love is er nog gefrustreerd over, want die heeft nooit het geld gehad en ook niet de roem, maar die heeft wel al het werk gedaan. Maar het wordt nog steeds uitgebracht onder de naam The Crystals. He's a rebel.

Crystal Smart werd dus eigenlijk gezongen door studiozangeres Darlene Love. Otis Blackwell, dat was een van de belangrijkste componisten voor Elvis Presley. Die heeft een hele serie hits voor hem geschreven. En dit nummer schreef hij speciaal voor de films. Voor de film Girls, Girls, Girls. Het werd nummer 2 in de Amerikaanse hitparade en 1 in Engeland. Elvis Presley, Return to Sender.

Elvis Presley, Return to Sender. Cliff Richard is erg onrechtvaardig behandeld. Hij werd ten onrechte beschuldigd van ontucht met minderjarige jongens. En dan durf je toch niet meer naar de supermarkt. Maar hij werd vrijgesproken en hij stopte al zijn energie in een fonkelnieuw album, Rise Up. En ik moet erkennen dat hij nog steeds een geweldige zanger is. Cliff Richard, Rise Up.

Cliff Richard, Rise Up. Esther Phillips uit Galveston, Texas, had de nummer 1 hit in Amerika met een oude country hit uit 1947 van Kitty Wells en Ray Price. En later werd het opnieuw een wereldhit van Engelbert Humperdinck, maar hij maakte er een nakitserig nummer van. Esther Phillips, Release Me.

Esther Phillips en Release Me. De Rooftop Singers onder leiding van Eric Darlin. Dat was een hele populaire folkgroep uit Amerika. Ze bewerkten een nummer uit 1929 van Gus Kennen. En dat werd de nummer 1 hit in Amerika. De Rooftop Singers. Walk Right In.

The Rooftop Singers, Walk Right In. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Björn Brouwer deed de techniek en Jan Dammer coördineerde de playlist. Ryan Martin, dat is een singer-songwriter uit Californië. Als jongen van 22 jaar vertrok hij naar New York en daar maakte hij in 2013 zijn debuutalbum For All the Beautiful Losers. En intussen ligt de opvolger in de winkel. Gimme Some Light, Ryan Martin, Real Human Being.

0: Siena tot Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Haddies Blues. Allemaal brandnieuw werk in deze aflevering van Haddies Blues. Nieuw werk van Greg Copeland, van Justin Wells, van Chapel Hard, The Long Riders van Chris Smither en een paar nummers van Kirsten Tien. En we beginnen met een stuk eigenlijk van eigen bodem, althans iemand uit het Koninkrijk der Nederlanden. Ik heb het over Stephen Morrison van zijn nieuwe CD. Het titelstuk: Soul Revolution.

Hij komt uit Suriname, geboren en opgevoed met de muziek van James Brown, Otis Redding en Marvis Gaye. En Old Enough to Know Better, dat was de topsong op Radio 2 van, nou, ik denk 2016 al. Maar nou even met weer een nieuwe opname maakt. En ik weet niet of Tjeerd Oosterhuis of die er deze keer bij betrokken was, de vorige keer in ieder geval wel. Hij had ook een theaterproductie trouwens, I'm a Soul Man. Maar hier is hij dus met een nieuwe CD, Soul Revolution. De volgende is een dame uit New York. Met een bijna Europese naam, ze kunnen zijn, Kirsten Teen. Een nieuwe CD is er net van u te komen, of komt nog uit, Two Sides, en door van Shoulda Been.

0: Beetje power blues zou je kunnen zingen van deze Kirsten Tien uit Amerika van de CD Two Sides. En dit was Should've Been. Chris Smither, dat is een man die al heel wat jaren actief is op het gebied van ja, country blues, hoe moet je het noemen. Hij komt oorspronkelijk uit Louisiana, maar hij heeft ook de hele wereld overgereisd. Hij heeft een tijdje in Parijs gewoond. Ja, jaren geleden denk ik ongeveer zag ik hem in Dinsvoort, in een optreden door zo. Het liekte weer door al die coronatoestanden, ontzettend lange leden, maar uitermate prettige persoonlijkheid, die Chris Smither. Dit is een nieuwe single van hem, Let It Go.
1: Everybody there? Yeah.

Ja, het is echt zo'n talking blues van Chris Smither. En dat is in zijn presentatie, als hij optreedt, ook het geval. Het is iemand die ook veel verhalen vertelt. En ja, dat hoort ook een beetje bij de blues natuurlijk. Love Me Like a Man, dat was trouwens een bekend nummer wat hij, of een bekende compositie van hem, die door onder andere Bonnie Raitt opgenomen is, een vrouw waar hij veel met samenwerkt heeft. Chris Smither, zijn single CD Let It Go. Nou, niet nee, ben ze de Long Riders. Vorig jaar traden ze op het Take Root Festival in Groningen. De band van Sid Griffin. Maar ze bent jarenlang uit elkaar geweest. En ik geloof dat ze in 2019 weer bij elkaar gekomen bent. En nu is er een nee single uitgebracht. Een nee single die niet helemaal een nee is in die zin. Die is in 2017 opgenomen. Maar het is wel het kenmerkende werk van de Long Riders, die toch een beetje in de sfeer zit van de Birds, de Flying Burrito Brothers enzovoort. Het is een beetje de nieuwe country, zeg maar dan à la 2020. De Long Riders met Down to the Well.

Ja, het soundje van The Birds, dat herken je er nog altijd in. Ik denk met name door dat gitaarwerk van The Long Riders Down to the Well, de nieuwe cd. We stapten over op een groepje wat uit New Orleans komt. Een groepje, een trio moet ik eigenlijk zeggen. Chapel Hart. Met twee zussen en een nichtje erbij. Danica Hart, Dewan Hart en Treya Swindle. En ze vormen samen dus de groep Chapel Hart. En het is een combinatie van rock en roll, zou je kunnen zeggen, en gospel. Het is een beetje als de Bijbel die op de bar ligt. Jesus and Alcohol.

Heerlijke muziek van deze band, van Chapel Heart, dit trio uit Louisiana. Maar dit is trouwens in Nashville op nummer Jesus and Alcohol. Je hoort het allemaal in Harris Blues. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie keer de scheepsrecht, ook in deze uitzending. En in dit geval een nummer wat nog niet zo verschrikkelijk oud is. Een 20 jaar oud ongeveer. Een nummer van Larry McRae, Blues is My Business. En door drie uitvoeringen van. En ik kwam erop omdat ik een cd van Heidi Newfield onder ogen kreeg. Een nieuwe cd van haar, The Barfly Sessions. En daarop stiet, The Blues is My Business.

0: any better than that now.
1: Dat is maar de vraag of niemand dat beter kan doen als hij de donor hebt. Heidi Newfield samen met Delbert McClinton. Dat was de tweede stem die hij erbij hoorde. De man die het zelf ook al eens een keer opgenomen had. The Blues Is My Business. En dat is van de cd The Barfly Sessions die dit jaar uitgekomen is. We gaan hem terug naar het origineel. Dat is uit 2000 van de cd Believe It. En dat was van Larry McRae. En dat was eigenlijk zijn eerste opname die hij op label merk. Dat was het label, ik weet niet of het van zijn kameraad was van Albert Collins, maar het was wel een man, Point Blank Records, dat was het label. En in die tijd trad hij volop met Albert Collins. En zijn volgende cd, dat was weer wat later in de redening, Delta Hurricane, die heeft hij opgenomen met de productie van Mike Vernon. Dit is op zijn eigen label, het Magnolia label. Dat is genoemd naar de plek waar hij vandaan komt, uit Arkansas. Larry McRae, het origineel van The Blues Is My Business.

Ja, dat is echt een stevige uitvoering uit 2000 van de cd Believe It. Het origineel van The Blues Is My Business. Geschreven trouwens door Kevin Bowe en Todd David Cerney. Twee songwriters die heel veel andere dingen ook gedaan hebben. Die ook veel gewerkt hebben voor Kenny Wayne Shepherd bijvoorbeeld. Voor Johnny Lang en John Mayles, Robin Ford. Lynyrd Skynyrd, nou noem ze allemaal maar op. Nog één uitvoering hebben wij te gaan. En dan, ja, je kunt kiezen uit verschillende natuurlijk. Onder andere van Little Steven. Die heb ik in 2017 opgenomen. Maar ik heb een keuze voor Etta James. De King of the Blues. Of de Queen of the Blues, moet ik zeggen. U 2003 van de cd Let It Roll. The Blues Is My Business.

0: Yeah.
1: En zo is het. The Blues Is My Business. Drie versies van dit nummer uit 2000. De oldste versie van Larry McGrath, origineel dus. En Donna Etta James uit 2003. En uit 2020 van de nieuwe CD The Barfly Sessions. De versie van Heidi Newfield. We gaan naar Justin Wells. Een man die, die makkelijk reist in Amerika. Dat gebeurt natuurlijk vaak. Geboren in Louisiana. Door naar Californië gegaan. Tegenwoordig woont hij in Kentucky. Nou, het is een beetje, qua muziek ook een beetje een mix, denk ik, door tussen. Van zijn nieuwe CD, The United States, Justin Wells met Walls Fell Down.

Het lijkt wel een beetje over de omgang over Jericho te gaan. Van hij maar vaak genoeg de muur erheen loopt, dan valt ze vanzelf al naar beneden. The Walls Fell Down van Justin Wells van zijn CD The United State. Craig Copeland, dat is een kameraad van Jackson Browne. Ja, en dan praat hij al over oldere mensen, echt oldere mensen. 74 jaar is hij, komt in Californië en hij heeft eigenlijk niet eens heel veel cd's gemaakt. Maar is er nou toch weer een neef van u te komen. Diana and James en Revenge Will Come, dat waren zijn cd's die hij hiervoor gemaakt heeft. Ik denk dat dit zijn derde cd pas is, de cd The Tango Bar. Dat is echt wel een hele bijzondere cd, want ja, het is een retrospectieve cd. Man die teruggekijkt, op die leeftijd, dan kun je dat ook. En dit is een nummer ja, waar een mooie tekst erbij zit, want het gaat over een man die ons allemaal, denk ik, zeer wel bekend is. Craig Copeland meer voor Lou Reed.

Ja, daar kun je wel wat bij voorstellen. De Tango Bar, titel van de cd en het nummer van For Lou Reed. Een beetje diezelfde duistere sfeer die ook in het werk van Lou Reed eigenlijk heel vaak in haar geval zat. Craig Copeland, dat was de man. Je hoort het allemaal in Harry's Blues op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. John Nemeth, daar hou in het verleden wel eens vaker wat van gedraaid. Het is een man met een Hongaarse naam en van oorsprong zal hij door waarschijnlijk ook vandaan komen. Maar hij is gewoon geboren in, volgens mij in Idaho, in de Muddy Potato Fields, zoals ze zegt. Vanaf 2004 heeft hij, denk ik, opgenomen, althans, toen werkte hij bij Anson Funderburg en de Rockets. En ik denk dat hij door opgevallen is. Want zijn nationale debuut was in 2007 met de cd Magic Touch. Later kwam hij ook uit op het Blind Pig label. Nou, hij dorp zit dan hij al een beetje naam in de blueswereld. En dit is een nieuwe cd van John Nemeth. De cd Stronger Than Strong.

John Nemeth met Depriving a Love van zijn nieuwste CD Stronger Than Strong. Dit was Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van Martin Fuller. En we besluiten met een nummer van Peter Parchek. Afgelopen uitzending al meer van het draait. Man uit Mississippi, zijn derde CD. En dit is het titelstuk Mississippi Suitcase.

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: George Mayweather ging naar Chicago helemaal vanuit Alabama omdat hij bevriend was met Little Walter. En hij werd daar de buurman van J.B. Hutto. Het was dan ook geen toeval dat hij begon als zanger en mondharmonica-speler in de band van J.B. Hutto. Later speelde hij ook nog bij Muddy Waters en bij Eddie Taylor. In de jaren 80 verhuisde hij naar Boston en daar werd hij het huisorkest in de plaatselijke jazzclub. In 1992 maakte hij zijn enige soloalbum, Whippet, Whippet, George Mayweather, Cheatin' on Me.

George Mayweather, Cheating on Me. Whiskey Town uit North Carolina, dat was de band van Ryan Adams en Caitlin Carey. De albums waren bestsellers, maar desondanks ging Ryan Adams solo verder. En de band ging nog even in een nieuwe bezetting verder met muzikanten uit The Replacements, Guns N' Roses en The Smashing Pumpkins. Whiskey Town, Choked Up.

Whiskey Town, Choked Up. Johnny Hoy and the Bluefish, dat is een band van het eiland Martha's Vineyard voor de oostkust van Amerika. En zanger Johnny Hoy was al visser, antiquair en boer, maar hij was ook een fan van Muddy Waters en Tom Waits en hij heeft intussen 5 albums gemaakt. De band speelt bijna altijd op het eiland omdat dat een toeristische trekpleister is. Johnny Hoy and the Bluefish, Honky Tonk Forgiveness.

Johnny Hoy and the Bluefish, Honky Tonk Forgiveness. An American, dat is een band uit Londen met gitarist en zanger Steve McEwen uit Schotland. De bandleden zijn volledig in de ban van Amerikaanse rock'n'roll en namen het debuutalbum dan ook op in The House of Blues in Memphis en daarna toerden ze als voorprogramma met The Who door Amerika. An American, Sometimes.

An American Sometimes. Tony Lynn Washington uit North Carolina begon zoals veel blueszangeressen in het kerkkoor in Southern Pines. Later zong ze blues in het clubcircuit van Boston en daar werd ze ontdekt door bluesgitarist Jock Rewiler, die haar producer en gitarist werd. Tony Lynn Washington, good things come to those who wait.

0: Tony Lynn Washington, Good Things Come to Those Who Wait. Johnny Cash maakte in zijn nadagen erg mooie albums met producer Rick Rubin. Het nummer is geschreven door Jimmy Webb. Het was een hit voor Glen Campbell en het komt van het album The Man Comes Around. Johnny Cash, Wichita Lineman.
1: I am a lineman

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: They Called It Rhythm and Blues van de Duke Robular Band is het album van deze week. En Kim Wilson is de zanger en mondharmonica speler van de Fabulous Thunderbirds. En hij doet steeds vaker soloprojecten. En Duke Robular en Kim Wilson kennen elkaar goed, want Duke Robular was jarenlang de gitarist van de Fabulous Thunderbirds. Kim Wilson, The Things I Forget to Do.

Kim Wilson met de Duke Robula Band, The Things I Forget To Do. Nancy Griffith uit Texas toerde met Buddy Holly, John Prine, Iris DeMent, Susie Bogus en The Every Brothers en ze zong duetten met Emmylou Harris, Don McLean, Willie Nelson, Adam Duritz van The Count and Gross en The Chieftains. In 2021 overleed ze op 68-jarige leeftijd. Ze was de ex-vrouw van singer-songwriter Eric Taylor. Nancy Griffith, Looking for the Time.

Nancy Griffith, Looking for the Time. Terrence Simeon uit Louisiana is een Sidico-muzikant. Hij is pianist en accordeonist van zijn eigen band, Terrence Simeon en de Mallet Playboys. Hij toerde door Amerika met Paul Simon, Dave Matthews, Stevie Wonder en Robert Palmer. En tegenwoordig toert hij als Terrence Simeon en de Sidico Experience. Terrence Simeon, All Her Lovin'.

Terence Simeon, All Her Lovin'. David Olney uit Rhode Island maakte 34 albums als singer-songwriter en de laatste jaren woonde hij in Nashville en hij overleed op 18 januari 2020 tijdens een optreden in Santa Rosa Beach. Midden in het derde nummer sloot hij zijn ogen en overleed. David Olney, Love's Been Linked to the Blues.

David Olney, Love's Been Linked to the Blues. Paddy Larkin uit Iowa kwam uit een Iers-Amerikaans gezin en in dat gezin maakte iedereen muziek. Zij ging klassieke piano studeren, maar in de jaren 60 begon ze folk te zingen en ging ze ook gitaar spelen en vervolgens ging ze optreden in het clubcircuit in San Francisco en Boston. Intussen heeft ze 16 soloalbums gemaakt. Paddy Larkin, Justine.

Larkin, Justine. Katie Muffet uit Texas woonde in Fort Worth, New Orleans, Denver en Santa Fe en ze werkte met Charlie Daniels, Muddy Waters, Warren Zevon, Willie Nelson en Tom Russell. En haar broer Hugh Muffet is een countryzanger en Katie maakte twee albums met haar broer. Katie en Hugh Muffet, Right Over Me.

City en Duke Muffet, Right Over Me. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen en deze uitzending kwam tot stand dankzij de medewerking van Laurens Braams en Freek Medendorp. Tom Russell maakte al 42 albums als singer-songwriter en na het overlijden van Mickey Newbury is hij de ultieme verhalenverteller in de Americana. Hij schreef ook nog nummers voor Johnny Cash, de Texas Tornadoes, Guy Clark, Joe Eli, Nancy Griffith, Katie Muffet, Iris DeMent, Dave Elvin en Susie Bogus. En hij is ook nog schrijver en kunstschilder. Tom Russell, Box of Visions.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Een uur lang goede muziek op Radio Drenthe. Muziek van onder andere Jeff Tweedy, je kent hem nog van Wilco. Van Robert Plant en Alison Krauss, hij maakt een nieuwe CD. Muziek van Rod Cator, van Marcus King en Eric Krasnow. Dat is een nieuwe CD uit van Jason Isbell. En de 400 Unit, daar draaien we een stuk van. Maar we beginnen met muziek van Carolyn Wonderland. Uitstekende gitariste met Texas Girl and Her Boots.

Lekkere muziek van deze Texaanse gitariste die in 2018 bij John Mayall ging spelen. Op gitaar was de eerste vrouwelijke gitarist bij John Mayall. John Mayall die trouwens stopte met optredens in grote zalen, zeg maar. Hij doet alleen nog wat in Californië bij zijn eigen woning door zo. Maar Carolyn Wonderland is zeer hem uit de weerd. En zeker deze cd, Tempting Fate, met ook wat mooie nummers erop. Een nummer van Dylan bijvoorbeeld. It Takes a Lot to Love, It Takes a Train to Cry. Zingt ze samen met Jimmy Dale Gilmore. En ze zingt ook een prachtig nummer van The Grateful Dead. Het nummer Loser. Kom ik volgende week nog even weer op terug. Een nieuwe cd van Jason Isbell. Altijd hem uit de weerd. En dit is er zeker, want het is een bijzondere cd. Want de titel is Georgia Blue. En Georgia Blue, dat is de staat Georgia die bij de verkiezingen, de presidentsverkiezingen vorig jaar, blauw kleurde in plaats van rood. Democratisch in plaats van republikein. En Jason Isbell die heeft toen gezegd van, als dat het geval is, dan ga ik een nieuwe cd maken met allemaal nummers die in Georgia heel populair bent. Nou, dat heb ik dan. En die heet dan ook Georgia Blue. En daarvan het nummer Honeysuckle Blue.

nieuwe cd van Jason Isbell en de 400 Unit Georgia Blue. Het is eigenlijk een soort verzamel-cd, is niet helemaal het goede woord, maar wel met allemaal nummers in elk geval van bekende mensen. Van Gladys Knight and the Pips, Midnight Train to Georgia. Van James Brown, It's a Man, A Man's World. In Memory of Elizabeth Reed van de Allman Brothers. Nou, en dit nummer van Honeysuckle Blue, dat is van Driving and Crying, de band wat Jason Isbell eerder in had. Zeer de muiten weer, Georgia Blue. Marcus King en Erik Krasno, die hebben een nummer bijdragen aan de CD. De CD box me eigenlijk zeggen, Highway Butterfly. Bent vijf CD's, allemaal opgedragen aan Neil Cassell. Die hebben alle nummers door van de schrim. Neil Cassell is een bekende singer-songwriter in Amerika, leeft niet meer. Maar even een heel groot repertoire Noorlon. Er komt een prachtige box komt op binnenkort van u. En Marcus King, bekende gitarist, die zingt erop samen met Erik Quesno. Een nummer van Neil Cassell, No One Above You.

0: Ja, dat belooft wat. Vier van dit soort cd's in een box. Allemaal ter herinnering aan Neil Kazell. Met uitvoering van allerlei verschillende mensen. In dit geval Marcus King op de gitaar samen met Eric Kresno. No One Above You. Hold it in de gaten. Highway Butterfly. Een prachtige cd-box. We gaan naar Nederland. Nou, Erik de Vries. Erik de Vries, een man die al een hele tijd bezig is. 2004 was zijn solo-debuut met Little of Rodeo. Later deed hij ook allerlei dingen met Matthew Southern Comfort, de band van Ian Matthews. En nu heeft hij een nieuwe cd gemaakt, Song and Dance Man. Mooie cd, mooie liedjes op. Gewoon in één keer opnemen, niet heel veel de techniek erbij. Gewoon zoals het ook in het echt gespeeld kan worden, zeg maar. Erik de Vries met Little White Lies.
1: One, two, one, two.

Gewoon lekkere, prima muziek van deze Eric De Vries. Samen met Janos Kolen, Lucas Beukers en Joost van Es. Joost van Es, een bekende violist, Nederlandse violist. We gaan in Noord-Amerika naar Rod Gator. Hij heet eigenlijk officieel Rod Milenken. Rod Milenken. Hij komt uit het zuiden van Amerika. En heeft een cd gemaakt, een beetje een eerbetoon eigenlijk aan de staat waar zijn roots ligt. Namelijk Louisiana. Hij zingt dus ook gewoon voor Louisiana.

flink wat muziek uit het zuiden van Amerika. Ook deze Rod Gator, die komt uit Louisiana. En dit was zijn eerbetoon aan die staat. Allemaal in Hattie's Blues. Elke zondagavond tussen 6 en 7. En op donderdagavond tussen 10 en 11. Een heel bekend nummer in de uitvoering van Peggy Lee. Dan heb ik het over het nummer Fever. Een beetje jazzachtig nummer. Maar het oorspronkelijk is het van Little Willie John. En ik kwam erbij naar aanleiding van een cd van een groep die heet Robin Capsalis. En de vintage nummer 18. Dat is een band uit Washington DC. Uit zeg maar het oosten van Amerika. Die meededen aan de grote wedstrijd in Memphis, International Blues Challenge. En dat was de aanleiding dat ze in 2017 hun eerste album gingen maken. En dit is een volgende album, Soul Shaker. En door van hun versie van het hele oude nummer, Fever.

0: through the night.
1: Fever All Through the Night. Robin Capsalis was dat met van de Nee CD, Soul Shaker. Het origineel dat is al heel lang geleden gemaakt, in 1956. Een nummer van Eddie Cooley en Otis Blackwell, Soul Shaker. Het origineel dat is al heel lang geleden gemaakt, in 1956. Een nummer van Eddie Cooley en Otis Blackwell.

Little Willie John met het origineel Fever. Schreef trouwens dus in Oldebreur. Uit 1956 als achterkant van de single Need Your Love So Bad. Nou, de achterkant van de single die heeft ook een rol gespeeld bij de naamgeving van de volgende band. De volgende uitvoerenden van het nummer Fever. Namelijk de McCoys. De McCoys, ik ken ze denk ik nog van Hang On Sloopy. Een hit uit 1962, ergens in die... Nee, 64 was dat. Maar die bandnaam, de McCoys, die is genoemd naar een single van The Ventures. Dat was een Amerikaanse instrumentale groep die een grote hit had met het nummer Walk, Don't Run. En de achterkant daarvan, die heette de McCoy. Dat bent zij nog genoemd, de McCoys. En doorin zat als leadzanger en gitarist zat door Richard Zeringer, die we later kent als Rick Derringer. Hier bent ze, de McCoys, met Fever.

De McCoys met hun versie van Fever. En de andere kant, de B-side van Fever, dat was Sorbo. En dat is een nummer wat later nog weer covered is door David Bowie. Nou, allemaal naar aanleiding van een cd, een nieuwe cd van Robin Capsalis en de vintage nummer 18. De cd is Soul Shaker. Dat was de eerste versie van Fever. Het origineel uit 1956 van Little Willie John. En de laatste versie van de McCoys die kwam uit 1964. 13 jaar terug kwam er een cd uit van Robert Plant, de leadzanger van Led Zeppelin, en Alison Krauss. Een wonderlijke combinatie eigenlijk. Toch een beetje een hard rock band en een bluegrass zangeres. Die bij elkaar. Met de productie van T-Bone Burnett. Dat was een mooie cd, Raising Sand. En door is nou een nieuwe cd van u te komen. Lang op een wacht, 13 jaar. Raise the Roof is de titel van de cd. En er staat vooral nummers op van bekende mensen, van Merle Haggard, van Alan Toussaint, van de Everly Brothers. En ook een nummer van de dame die uit Louisiana komt, Lucinda Williams. Het nummer Can't Let Go.

Ja, de hand van T-Bone Burnett die is duidelijk merkbaar in het, met name in de sound van de gitaar eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Van de nieuwe cd van Robert Plant en Alison Krauss, de cd Raise the Roof. Je hoort er vast en zeker in Hard is Blues nog wel meer van. Jeff Tweedy, dat was de zanger van een heel bekende groep, de groep Wilco. Een beroemde band in Amerika, ook een beetje een cultband in Amerika. Maar hij is alweer wat jaren terug is hij solo gegaan. Jeff Tweedy heeft nu een paar singles uitgebracht de laatste tijd. En dit is zijn nieuwste single die hij uitgebracht heeft. Jeff Tweedy met Come On America.

blijft een bijzondere muziek van Jeff Tweedy. Je hoort de sound van Wilco, die hoort u er heel duidelijk doorheen. Dit is zijn nieuwe single die hij uitgebracht heeft, Come On America. Nou, we hebben zo straks al een nummer gedraaid van Eric de Vries, een Nederlandse singer-songwriter, een hele goede Nederlandse singer-songwriter. Een nummer wat een beetje opgedragen is aan Van Morrison. Maar misschien goed luisteren naar het nummer, want daar komt de Hard Nose, de Highway van Van Morrison, komt er nadrukkelijk in naar voren toe. Eric de Vries met The Ballad of a Song and Dance.

Hard Nosed the Highway, ja, duidelijk herkenbaar in dit nummer van Eric DeVries, dit nummer Ballad of a Song and Dance. Hard Nosed the Highway, dat was een album van Van Morrison in 1973, met allemaal composities van andere mensen, niet van hemzelf, wat later natuurlijk het beste werk was van Van Morrison. En dat bleek toen ook wel, want hij kijkt op de lijst van de 25 grootste teleurstellingen bij sommige mensen, als die door Hard Nosed the Highway ook bij op. Maar dat geldt zeker niet voor deze cd van Eric DeVries. Song and Dance Man. Hartstikke goede cd. Het klinkt een beetje Iers, de sound van de muziek, zeg maar. Nou, hij door naartoe wil naar Ierse muziek. Dan moet je 19 november naar Hoogeveen gaan. Want daar is het Irish Festival. Dag later is in Hoogeveen, 20 november, is het Blues Festival in Hoogeveen. Met onder andere de band van Erwin Java. Goed, David Gogo, daar gaan we naartoe. Een zanger uit Canada, een goede blueszanger uit Canada. Verschillende cd's maakt. Nu weer uit te komen met een nieuwe cd, de cd Silver Cup. En daarvan het nummer Works For Me.

David Gogo uit Canada van zijn nieuwe CD Silver Cup. En dat brengt ons bijna aan het eind van deze aflevering van Hardy's Blues. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in hand van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer van de Engelse gitariste, zangeres Joanna Shaw Taylor. Van de nieuwe CD, de Blues Album. Een CD waar ze allemaal covers, maar nummers van bekende bluesmensen op zingt. Gevarieerd van Albert King, Peter Green, Little Richard, Magic Sam. Nou, noem ze allemaal maar op. Maar uitstekend werk, gewoon een goede CD. Joanna Shaw Taylor met Don't Go Away Mad.

0: 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Het is de titelsong van de tweede speelfilm van Elvis Presley. En het nummer werd geschreven door de beroemde songwriters Lieber en Stoller. Elvis Presley, Lovin' You.

Elvis Presley, Lovin' You. De rockband Free uit Londen met zanger Paul Rodgers werd wereldberoemd met hun eerste hit All Right Now. Maar dit was de tweede hit van Free, My Brother Jake.

Free, My Brother Jake. Don Covey, dat was een groot componist. Voor de Rolling Stones schreef hij Mercy, Mercy. En voor Little Richard, I Don't Know What You've Got. En voor Aretha Franklin componeerde hij zelfs twee grote hits. Seesaw en Chain of Fools. Maar niemand weet eigenlijk dat Don Covey ook een groot zanger was. It's in the Wind.

Don Covey, Hits in the Wind. De Noord-Ierse singer-songwriter Paul Brady is een groot componist. Santana en Bonnie Raitt namen al nummers van hem op, maar geheel ten onrechte is hij als zanger minder bekend. Paul Brady, The Island.

Paul Brady, The Island. Phantom Limp, dat is een band uit het Engelse Bristol. En ze gingen helemaal naar Amerika om daar het album The Pines op te nemen met producer Mark Ford. En deze Mark Ford, dat is de gitarist van de Black Crowes. Phantom Limp, Gravy Train.

Phantom Limp, Gravy Train. Paul Weller, die kennen we van The Jam en The Style Council, maar dit komt van zijn soloalbum Wild Wood. Paul Weller, You Do Something to Me.

Well, You Do Something To Me. Derek Trucks, dat was de gitarist van The Allman Brothers Band, en Susan Tedeschi verzorgde het voorprogramma. Intussen zijn ze getrouwd en hebben ze samen een band, de Tedeschi Trucks Band, Shelter.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: By No Means van Jim Keller is het album van deze week. En Jim Keller uit San Francisco is op diverse fronten actief. Als gitarist in de band van Tommy Tutone, bij Philip Glass en met zijn eigen Jim Keller Band. Maar solo is hij de verhalenverteller, de singer-songwriter die zijn levenservaringen op muziek zet. Jim Keller, I Don't Want to Fight.

Jim Keller, I Don't Want To Fight. Jeff Tweedy werd groot met zijn band Uncle Tupelo, maar toen de band uit elkaar viel, begon hij een nieuwe band, Wilco. Intussen is Jeff Tweedy ook een beroemd producer in Amerika, maar hier is hij nog als zanggitarist van Wilco. Either way.

Wilco, Either Way. Laura Lee is een zangeres uit Chicago, maar in Chicago kwam haar carrière niet van de grond. En daarom ging ze naar Alabama, naar de beroemde Fame Studios in Muscle Shoals. En daar leerde ze de beroemde componisten Dan Penn en Spooner Oldham kennen. En deze twee wondercomponisten schreven een hele serie hits voor Laura Lee. Uptight Good Man.

Laura Lee. Ze werkt intussen als dominee in Chicago met Uptight Good Man. In de jaren 70 kwam er een hele golf nieuwe artiesten uit Los Angeles. Carly Simon, Linda Ronstadt, James Taylor, Carla Bonhoeff, en daar hoorde ook Andrew Gold bij. Still You Linger On.

Andrew Gold, Still You Linger On. Memphis is een echte soulstad. De platenlabels Stax, Goldwax en High Records produceren prachtige soulalbums. En deze zangeres, Ann Peebles, werd ontdekt door Willie Mitchell. En dat was de ster-producer van High Records. Ann Peebles, I Can't Stand the Rain.

opgenomen door Billie Holiday, Bobby Bland en Frank Sinatra. Dit is een unieke versie van John Lee Hooker en Van Morrison. I Cover the Waterfront.

梦。

John Lee Hooker en Van Morrison. I cover the waterfront. Solomon Burke uit Philadelphia kreeg in Amerika de bijnamen King of Rock and Soul, of ook wel The Bishop of Soul. Dit is zijn versie van een klassieker die geschreven werd door songwriter Jimmy Webb. Solomon Burke, By the Time I Get to Phoenix.

Solomon Burke, By the Time I Get to Phoenix. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen en deze uitzending kwam tot stand dankzij de medewerking van Laurens Braams en Freek Medendorp. Betty Lavette nam in 1972 een album op in de Fame Studios in Muscle Shoals, maar dat album verscheen nooit. En in het jaar 2000 werden die opnamen in het archief in Muscle Shoals gevonden. En toen werd het album alsnog uitgegeven onder de naam Souvenirs. Betty Lavette, Our Own Love Song.

Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Harry's Blues, live vanuit het Drents Museum, vanaf de tentoonstelling Window of My Eyes. Een tentoonstelling die verlengd is nog tot 5 juni. En dat betekent ook dat Harry's Blues tot 5 juni doorgiet vanaf de tentoonstelling. Ik moet er wel in bij zijn dat de tentoonstelling Blues in Heaven van Rudy Leukveld, dat die met ingang van morgen, dat die gestopt is. Maar Harry's Blues schiet gewoon deur en de muziek ook. Cuban in the Blizzard, Simple Man.

0: applaus voor Hadi Mesquée. Opgenomen in de Oude Luxor in Rotterdam 2005. De laatste formatie van Hadi Mesquée van QB and the Blizzards. De gast hier in deze uitzending van Harry's Blues is Henk Erkelens. Welkom Henk.
1: Goeiedag.
0: Je bent snel even hier naartoe gekomen, want je hebt een cafetaria, een snackbar in de Kleine Marktstraat hier in Aarschot. Al 24 jaar vertelde je net.
1: Klopt, ja.
0: Zo, heel druk punt, hè?
1: Ja, zeker.
0: Heel goed punt.
1: Goed.
0: En op een echte blueslocatie zou ik bijna zeggen, want het is vlak bij de Witte Bal, of niet?
1: Absoluut, ja. Ja. Inderdaad, waar Hadi altijd kwam, ja.
0: Ja, daar heeft hij veel gezeten.
1: Ja. Het is een hoofdstuk, hè?
0: Ja.
1: De Witte Bal.
0: At the End of the Bar en Brother Boos. Dat
1: inderdaad.
0: Zijn nummers die wel herinneren ook aan de Witte Bal, denk ik.
1: Absoluut, ja, absoluut.
0: Hoe oud ben jij? Hoe herinner jij Hadi Mesquée eigenlijk?
1: Nou, ik ben 45 en Hadi kwam dus altijd bij mijn ouders in het café.
0: Jouw ouders?
1: Team van Veen, Guur Erkelens.
0: Ja.
1: Dus die kwam daar als gast altijd in café De Witte Bal. En ja, en dan op een gegeven moment groei je daarmee op.
0: Ja, ja. Als klein jongetje heb
1: Als klein jongetje, ja.
0: Ja, ja.
1: En het begon eigenlijk van dat Hadi op tour was of moest optreden, s weekends of wanneer ook maar. En toen had hij nog de herdershond Cas.
0: Ja.
1: En die moest ik dan uitlaten.
0: Oh, grappig, ja. De hond genoemd naar Cas Lux.
1: Ja, inderdaad, ja.
0: Ja?
1: Dus en zodoende, ja, dan krijg je al meer van die man te weten en te horen. En dan ga je erin verdiepen.
0: Ja.
1: Nou, dat vond ik wel interessant.
0: En de muziek die hij maakte, was die ook direct interessant?
1: Ja, ik hoorde toen de LP The Legend.
0: Ja.
1: Nou, dat vond ik echt een verrassende LP, om zo maar te zeggen.
0: Ja, ja.
1: Kijk, ik had van QB ook wel alles gehoord van vroeger. Maar The Legend was natuurlijk een totaal ander dingetje. Ja. Dan,
0: nee, maar omdat jij nu begint met een nummer, hè, want de muziekkeuze is van jou in dit programma. Met Simple Man van...
1: Ja, ik heb deze nummers een beetje van Mesquée uitgezocht om wat in mijn periode wat ik ook mee heb gemaakt met hem qua muziek.
0: Mm-hmm.
1: Dus een Simple Man en dat nummer dat is van Luxor uit Rotterdam.
0: Ja, ja,
1: dat was echt de tweede QB, zeg maar, met Errol Jager er dan bij.
0: Ja, ja.
1: Ja, fantastisch.
0: Hele goede live band natuurlijk, hè?
1: Ja, prachtig. Ja. Heel goed, ja.
0: We praten zo verder. We gaan eerst naar de volgende muziek. Dat is een nummer van die LP The Legend, die je net al even noemde. Grappig trouwens, een paar dagen terug was ik bij Paul Smeenk in Roosendaal. De man die alle muziek heeft gemaakt, hè, voor,
1: klopt,
0: voor The Legend. Die toen de solo-gitarist was van Mesquée. Ja, dit nummer heeft waarschijnlijk ook die herinneringen die jij net noemde, of niet?
1: Ja, absoluut. Ja, dit nummer was ook een nummer wat gewoon opviel van die plaats, voor mij dan. En ja, muzikaal gezien zit dat zo lekker in elkaar. En ja, echt een geweldig nummer.
0: Ja, wat spreek je er muzikaal in aan? Wat...
1: Nou, die verschillende patronen in het nummer.
0: Ja.
1: En ja, gewoon de bas, de drums. En ja, het zit gewoon muzikaal gewoon heerlijk in elkaar, vind ik.
0: Het was de periode, weet ik dan toevallig, dat Hadi ook nogal geïnteresseerd was in de, zeg maar, in de Indiaanse cultuur. Hè? In de cultuur en de problematiek ook van de Indianen.
1: Ja.
0: Daar gaat dit verhaal eigenlijk ook al van.
1: Geronimo,
0: de Indiaan die naar de stad gaat en... Geronimo weeps.

0: Geronimo Weeps van de LP The Legends uit 1983. Opgenomen in de studio Spitsbergen in Zuidbroek. Onder leiding en afgemixt door Tom Barrelage. En Paul Smink die vertelt erover in de nieuwe tentoonstelling in het Cube in the Blizzards Museum in Grollo, die vanaf 29 april open is. Als jij naar de muziek van Harry Musquet luistert, Henk Erklens, hou je dan meer van zeg maar, de oude blues of ook van de wat nieuwere muziek die hij in die tachtiger jaren maakte?
1: De muziek in de jaren tachtig, dat spreekt mij dan wel wat meer aan.
0: Ja, ja.
1: Maar er zijn natuurlijk fantastische nummers gemaakt wat QB heeft gedaan vroeger in Blizzards natuurlijk.
0: Nee, want juist die tachtiger jaren met Harry Musquet Band, Musquet Gang en Musquet, dat was een periode van dat... Ja, de echte QB-liefhebbers zeiden van, nou, is dat nog wel blues en moeten we dat nog wel?
1: Ja, dat klopt inderdaad, ja.
0: Kun je dat herinneren?
1: Ja, dat kan ik wel herinneren, ja.
0: Yeah.
1: Ja, ik was meer van de leeftijd van, wat strakker en wat moderner en ik ben natuurlijk een stuk jonger, dus...
0: Ja, nee, maar dat is een andere generatie natuurlijk.
1: Ja, inderdaad, dat is het ook.
0: En
1: ja.
0: Die sprak dat wel aan, denk ik.
1: Ja, mij absoluut wel, ja.
0: Een beetje de funk-achtige muziek.
1: Absoluut, ook. Met Gino Jans op de bas, Hannes Lanker op drums.
0: Ja.
1: Ik heb nog een paar lessen drummen, want ik drum zelf ook.
0: Oké, okay, ja, ja.
1: Dus daar heb ik nog les van gehad in Groningen. Nou, en ik zat in Groningen op school, dus ik ging tussen de middags naar Gino Jansen toe. En, ja, en het...
0: Nou, je had dus duidelijk verbinding met die
1: ik heb wel
0: een van
1: ja.
0: Roy Cusiello op toetsen erbij.
1: Fluit, ja. Toetsen.
0: En op fluit inderdaad, ja.
1: Ja.
0: Hele fluit. Interessante periode eigenlijk van Harry Musquet.
1: Ja, toen kwam Erwin erbij. Maar ik heb ze nog gezien met Jelle Kleinsma toen.
0: Oh, ja.
1: Of Melle Kleinsma, sorry.
0: Melle, ja. Ja.
1: En met Gelling.
0: Ja, ja.
1: En dat ging toen niet goed en toen kwam Erwin erbij. En,
0: ja, 86 is Erwin erbij gekomen. Ja. Ja. Goh, grappig dat jij dat van een andere generatie, dat jij dat op een andere manier weer hebt gevolgd. Hè?
1: Ja. Ja. Ja, wij gingen toen een keer naar Deventer, naar Musquet. Dus, want Tiemer die ging wel eens Musquet rijden en dan mocht ik dus mee.
0: Mm-hmm.
1: En daar zag ik dus Musquet voor het eerst daar in Deventer.
0: Ja, in die setting waar we het nu over hebben. Ja,
1: dat was met Melle Kleinsma toen, Gino Jansen. Hannes Langkamp,
0: Joke
1: Gelling.
0: Yeah.
1: En David Krandeur op toetsen nog.
0: Ook nog, ja, die Fransman.
1: Ja.
0: Goh, ja. Leuk man.
1: Ja.
0: Ik vind het ook leuk om die periode ook eens wat te belichten. Omdat het gaat vaak over, of over de hele oude QB.
1: Ja.
0: Of over de QB na 1995.
1: Ja, vandaar dat ik dus een beetje deze nummers ook heb uitgezocht.
0: Ja.
1: Want het is allemaal QB en met alle respect. Maar ik vind dit ook wel een mooi hoofdstuk uit...
0: Goeie keus.
1: Ja.
0: Hoor ik graag. Cadillac Assembly Line, dat is het volgende stuk. Dat is uit 91, hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ook nog een bepaalde reden of gewoon?
1: Nou ja, als je het gaat horen, dan hoor je wel van hoe lekker strak en funky dat in elkaar zit.
0: Ja.
1: En met name de bas van Gino Jansen.
0: Dat is...
1: Dat vind ik daar hou ik van.
0: En het slagwerk van Hannes erbij.
1: Ja, super strak.
0: Dus, precies, ja. Cadillac Assembly Line.

0: Animals,
1: de Cadillac Assembly Line van Musquet Live uit 1991. Als ik dan naar deze muziek luister, dan denk je van ja, Harry had altijd wat met blazers. Dat vond hij prachtig om blazers erbij te hebben. Hij had op de een of andere manier ook wel iets met die fluitmuziek. Vroeger was het Bas Munningsma. Nu doet in dit nummer deed Roy Couchel die deed dat. En ja, dit is de elektrische blues waar wij ooit in 1999 in Amerika naartoe zijn geweest. Van Clarksdale naar Chicago en Detroit. En jij bent ook naar Amerika geweest.
2: Ja, dat klopt. Ik ben in 2015 met 5 vrienden ook naar Amerika geweest.
1: En daar naar de blues?
2: Naar de blues, ja. Naar de wortels van de blues. En dat is echt magnifiek.
1: Wat heb je zoal bezocht?
2: Nou, we zijn begonnen in Nashville. Vanuit daar naar Memphis. Nou ja, dat is ook fantastisch. Beale Street, Elvis, Sun Studios. En vanuit daar zijn we naar beneden gegaan langs de Mississippi naar uiteraard Clarksdale.
1: Ja, tuurlijk. Kan niet missen.
2: Ja.
1: Ik wil niet zeggen daar begon het, maar daar is Muddy Waters en in een beetje zuidelijker nog B.B. King en noem ze allemaal maar op. Hè?
2: Ja, inderdaad. Je komt ook aanrijden. Je rijdt dwars door die katoenvelden heen. Je rijdt echt door de wortels van de blues, van de muziek gewoon. Ja. En vanuit daar zijn we doorgereden naar Indianola.
1: Ja,
2: waar B.B. King het museum heeft en waar hij ook ligt begraven. Ja, en dan ga je die geschiedenis daar ook bekijken en horen en zien. En ja, je voelt het echt daar.
1: Ja.
2: En vanuit daar zijn we doorgegaan naar New Orleans.
1: Ja, daar is weer een nieuw soort muziek ontstaan eigenlijk. Ja? Deels geworteld in de blues, maar ook met een hele prominente rol voor de blazers erbij.
2: Ja.
1: Hey, jij bent opgegroeid in een café eigenlijk, hè?
2: Ja.
1: Dat kun je wel zeggen, de Witte Paal.
2: Ja, mijn ouders hebben eerst het café al gehad aan de tunnel. En vanuit daar hebben ze de Witte Bal overgenomen.
1: Mm-hmm. De Witte Bal heeft een hele historie. Ooit begonnen door de broer van Jan Dekker. Dacht ik, hè? Lucky Dekker,
2: ja.
1: Daarna kwam degene die ooit chauffeur was bij Harry Musquet.
2: Klopt.
1: Bertus de Vrome.
2: Ja. Ja.
1: En daarna?
2: Daarna kwam Timmer erop.
1: Ja. En dat was een legendarisch figuur hiernaast.
2: Ja.
1: Heel veel betekent voor de blues hiernaast.
2: Absoluut. Voor de hele muziek wel hiernaast.
1: Ja, precies,
2: absoluut.
1: Ja. Nou, misschien dat je die ook wel een beetje eert in het volgende nummer. The Bar is a Beautiful Place van Ryan Adams. Ik weet niet waarom je het gekozen hebt, maar...
2: Ja, de tekst slaat gewoon helemaal op hem. Gewoon, over een persoon waar het eigenlijk niet goed mee gaat. En de rest eromheen ziet dat. En niet willen luisteren.
1: Ja, zo gaat het dan.
2: Ja.
1: Maar het was wel mooi, hè. The Bar is a Beautiful Place.
3: Hang my head down on Hollywood. See the way up and down, it's just stars. And I'm making my way down to Cherokee to get drunk in a bar.

0: Ryan Adams. The Bar is a Beautiful Place, op verzoek van mijn gasten vanmiddag Henk Erkelens van de cd Gold uit 2001. In een bar, in een café als de Witte Bal, daar zit ook de nodige tragiek altijd in, hè? Dat hoort ook een beetje bij een café, denk ik.
1: Ja, absoluut. En met name, dat is echt een dingetje wat de Witte Bal al bij zich draagt, hoor.
0: Ja, vertel eens.
1: Ja, wat daar allemaal gebeurd is en wat er allemaal... Ja, dat komt ook met name door Harry en zo. Dus die neemt ook wel zijn mensen mee. En ja, en dan de Geert Lohman en Rudy Leukveld. Alles liep daar vroeger. Aadje Doek. En ja, dat was echt zo'n...
0: Het was vaste... het bluescafé van Aarschot natuurlijk.
1: Ja, absoluut. Ja? Absoluut.
0: Ja. Ja. En het team is overleden, een jaar of drie, vier geleden?
1: Vier geleden,
0: 17
1: jaar waren hier.
0: Ja.
1: 4 jaar geleden.
0: Ja. En dan verandert het toch wat, denk ik, of niet?
1: Ja, zeker. Dat merk je ook wel qua programmering, wat hij op en top goed in was. En
0: ja. Ja.
1: Ja, dat was gewoon een gave van hem. Dat kunnen wij niet zo doen als hoe hij dat gedaan heeft.
0: Dat was uniek in.
1: Uniek. Dat kon je ook zien met Take Root later, met Johan. En,
0: ja. Dus met andere woorden, jij hebt ook heel veel live muziek gezien in de Witte Bal.
1: Ontzettend veel, ja.
0: Ja.
1: Ontzettend veel.
0: Zijn er bepaalde dingen die jou bijgebleven zijn, waarvan je zegt van goh...
1: Die komen straks nog wel voor.
0: Oh, die komen zo nog op het lijstje. Ja. Oh, oké.
1: Okay. Nou, ja, want ik ging ook met Tim en Johan Kleine van Take Root en zo.
0: Ik
1: ben een paar keer in Austin ook geweest, in Texas.
0: Oh.
1: Met South by Southwest Festival.
0: Het is jou helemaal met de paplepel ingegoten.
1: Ja.
0: Dat merk ik wel. Je speelt zelf ook, hè?
1: Ja, drums.
0: Ja.
1: Drums,
0: ja. Ja. Met een mooie foto op de achtergrond? Of,
1: Hoe bedoel je, een mooie foto op de achtergrond?
0: Ik dacht dat jij eens een keer een hele mooie grote foto van Harry had gekocht, of niet?
1: Ik heb dat is dezelfde foto die ook aan het museum hangt in Grollo.
0: Precies.
1: Die werd toen tentoongesteld ook in, tijdens de bluesdagen, geloof ik, in Assen, op het gemeentehuis. Ja, die zag ik. Ik denk, nou, kijk als dat haalbaar is. Dat was dus haalbaar, dus die heb ik gekocht toen. Ja. Ja,
0: hartstikke mooi. Mensen, u luistert naar Harry's Blues elke zondag tussen 6 en 7 op Radio Drenthe. En op donderdagavond tussen 10 en 11 ook op Radio Drenthe. Live opgenomen op de tentoonstelling Window of My Eyes, die verlengd is tot en met 5 juni. En ik zie, de belangstelling vandaag is ook weer groot. Ik zie allerlei bekende mensen. Frans Tubbe zag ik en zijn broer zag ik. En ook jonge mensen trouwens, vind ik ook wel erg leuk. Jouw volgende muziek is eigenlijk een beetje, nou ik wil niet zeggen de voortzetting van QB, maar wel, dat heeft er wel mee te maken.
1: Absoluut.
0: King of the World.
1: King of the World, fantastische band is dat geworden de afgelopen 3-4 jaar. En met name met Erwin. En ja, dat zijn 5 gewoon zulke goede muzikanten. En die hebben gewoon zo'n goede band gevormd. Die klikkers, dat hoor je er ook straalde vanaf.
0: Muzikant, kwaliteit.
1: Absoluut.
0: Eigen repertoire.
1: Ja.
0: Dus niet op de oude roem voortborduren van QB.
1: Nee, klopt.
0: Ik bedoel, want Erwin heeft al 25 jaar met Harry Musquet samengespeeld. Maar hij is een nieuwe weg ingeslagen.
1: Ja, en dat is heel goed gelukt, moet ik zeggen, hoor. Waanzinnig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nummer van de laatste cd die live opgenomen is in Paradiso. King of the World, Beating of My Heart.

0: beating like a drum. King of the world. The beat of my heart, zei ik aan het begin. Maar daar gaat het eigenlijk wel over. Hè? Over een hartslag die zomaar kan stoppen.
1: En dat is dus inderdaad gebeurd.
0: Henk Erkelens, ja.
1: Ja, mijn zus is in 2014 door een hersenbloeding overleden. Ja. 46-jarige leeftijd.
0: Heel plotseling, ja.
1: Heel plotseling.
0: Ja.
1: Ja, en toen kwam dit nummer voorbij en dat... Nou, dat was duidelijk voor mij.
0: Ja, precies, ja.
1: Die heb ik verbonden, zeg maar.
0: Ja, ja. Maar ja, dat is wel het mooie. Hè. Dat hoort ook bij muziek en zeker bij de blues waar het gevoel zo'n belangrijke rol in speelt.
1: Ja, klopt. Ja, en vooral met dit nummer ook. En dan het nummer ervoor, The Bar's Beautiful Place voor Tieme.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hey, de periode Musquet is voorbij. Harry is in 2011 overleden. Op wat voor manier leeft hij nog in jouw leven voort eigenlijk?
1: Ja, ik denk dat het gewoon een soort virus is. Het zit in je bloed en het gaat er gewoon nooit meer uit.
0: Ja, ja.
1: Ja, en ik bedoel, nou met de hele commotie hier, met de tentoonstelling en alles. Dus veel bezoekers ook bij mij op het werk die hier geweest zijn. En...
0: Dat merk je ook.
1: Ja, dat merk echt? Ik zeker, ja.
0: Oh, grappig is dat, ja.
1: Ja. Dus ja. Elke dag komt het wel een beetje...

0: Naar voren weer.
1: Ja, ja. Dus. Nou, dan ook helemaal terecht dat je een keer hier in de uitzending bent. Meer natuurlijk. Want de aanleiding was eigenlijk van dat jij een fototentoonstelling hebt gewonnen.
0: Ja, klopt. Ja? Ik zag op Facebook een wedstrijd over leg je bluesgevoel vast met een foto. En
1: ja.
0: Ja, net wat ik al zei, ik was in Amerika geweest en natuurlijk heel veel foto's genomen. Ik denk, laten we eens proberen.
1: Ja, om even de foto te schetsen. Ze hangen in het Warenhuis van de Veen hangen alle genomineerde foto's, zeg maar. En uiteraard de prijswinnaars. Jouw foto in mooi in het midden daarvan. Je zit op een... Is een schommelstoel of niet? Of
0: nee, ik zit gewoon op een stoel. Op een veranda.
1: Op een soort veranda.
0: Ja.
1: Maar, en je kijkt wat weg. En aan de ene kant is het wat donker, aan de andere kant is het wat lichter. Dat is wel een heel mooi gevoel dat je daar...
0: Ja, die is genomen in Indianola naast het museum van B.B. King.
1: En, oh, oké.
0: Okay. Nou, en Indianola is zo'n klein, gewoon 9 stadje, zeg maar.
1: Ja. Ja.
0: Ja, en dan ben je het museum door geweest en dan kijk je, dan ga je wat drinken en dan zit je daar en... Nou, dan komt alles even...
1: Dan laat je dat even op je inwerken, wat dat allemaal is natuurlijk. Ja. Ja.
0: En wat er dan gebeurd is in het verleden. En...
1: Ja. Ja.
0: Dat was echt wel een momentje, hoor, moet ik zeggen. Ja.
1: Nou, waarschijnlijk niet toevallig trouwens dat de volgende muziek ook van B.B. King is daar.
0: Nou, ik bedoel, dat is toch ook zo'n man, hè?
1: Ja, toch.
0: Dus, en als je daarom bent. En, je gaat het museum door, die geschiedenis met die katoenvelden en het rassende haat wat er dan geweest is.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, dat is wel heftig hoor, daar geweest. Dat heeft heel veel indruk op me gemaakt.
1: Ja, ja.
0: Je hoort het allemaal wel via televisie en media, maar als je daar dan komt en je voelt het en je proeft het.
1: Ja.
0: Ja, dan... Vandaar dat ik dit nummer ook gekozen heb.
1: B.B. King heeft enorm veel invloed gehad. Harry was ook een geweldige fan van hem, vooral als zanger ook. Als gitarist heeft hij natuurlijk veel invloed gehad. Dit is van een LP Dutch is Wild, van waar andere mensen ook met hem meezingen. Tracy Chapman, die hoor je op dit nummer. Maar het gaat om B.B. King, The Thrill is Gone.

0: Thrill Is Gone. B.B. King samen met Tracy Chapman uit 1997. Terug naar de tijd van vandaag. 2016, de tentoonstelling Window of My Eyes hier in het Drents Museum. Die nog doorloopt tot en met 5 juni. 29 april gaat de nieuwe tentoonstelling in het Kiwi and the Blizzards Museum in Grollo open. En die gaat over de muziek, over de liedjes van Harry Musquet. Over de live muziek, zeg maar. Die onder andere werd gespeeld in de Witte Paal. Henk Erkelens hier aan tafel is opgegroeid in de Witte Paal, zou ik bijna zeggen. Veel muziek op het podium van de Witte Paal zien staan. Want voordat Keerpunt er was in Spiekeboer, de Amer er was, nou, Van Slacht er was, was de Witte Paal er al. Hè?
1: Ja, gebeurde het toen al. Ja.
0: Daar begon het eigenlijk, ja. Ja, ja. En de volgende, ik weet niet of dat ermee te maken heeft, Ian Parker.
1: Nou, dat is ook zo'n dingetje van Tieme gewoon. Die haalt dan Ian Parker naar Nederland en die interesseert er dan in Assen. En nou, dan sta je gewoon met verbazing te kijken van hoe verzin je het? Hoe kom je hieraan? En
0: ja, heb ik me inderdaad vaak afgevraagd. Ik denk van, hoe haalt hij die mensen toch naar de Witte Paal?
1: Ja, absoluut. Hij kon gewoon iemand gaan volgen.
0: Ja, ja.
1: Als hij in het bandje A zat en de gitarist ging daar weg en die ging met bandje B verder, dan bleef Tieme hem volgen. En
0: oh, op zo'n manier.
1: En vandaar kreeg je dus van die specials gewoon naartoe. Hij bouwde er ook een soort vriendschap mee op. Hè? Dus het was niet eenmalig, maar het kwam ook altijd wel weer terug.
0: Maar dat is denk ik wel vaker de kwaliteit van dit soort wat kleine podia. Ja. Van de mensen die erbij betrokken zijn, van dat die met de artiesten ook heel close zijn vaak.
1: Ja, als er dan een band op tour was en ze hadden al in de Witte Paal gespeeld en er was dan een data vrij.
0: Ja.
1: Dan gingen ze liever spelen. En dan werd Tieme wel eens gebeld stiekem van...
0: Zo, heb je nou een plekje?
1: We zijn in de buurt.
0: Ja.
1: En dat is Ian Parker dus ook zo'n jongen van geworden.
0: Nou, laat hem laten horen. Ian Parker, Your Love Is My Home.

0: Ian Parker, Your Love is My Home van de CD Where I Belong uit 2007. Bijna de laatste muziek van Henk Erklens, de gast in deze uitzending. Henk Erklens van de Cafetaria in de Kleine Marktstraat, waar hij al 24 jaar zit, vlakbij Café de Witte Baal en eigenlijk ook vlakbij het Drents Museum. Wanneer je van het Drents Museum de binnenstad inloopt, dan, zeker naar de Nieuwe Kolk, dan kom je er langs.
1: Ja, het cultureel hart, hè, noemen ze het.
0: Het cultureel hart, ja. En daar vlakbij zit Warenhuis van de Veen, waar de fototentoonstelling is. Klopt. En waar jouw winnende foto ook bij aanwezig is. Ja. Henk, we gaan naar de laatste muziek in deze aflevering van Hard is Blue. Volgende week zijn we weer hier in het Drents Museum. Zo rond de klok van 2:30 met de opname. Techniek in handen van Ruben Esther van deze uitzending. Samenstelling en productie Albert Haar. Jouw laatste muziek is van die Imperial Crowns.
1: Ja, dat is ook weer zo'n intieme dingetje of zo maar te zeggen.
0: Nou, mooi.
1: Los Angeles, California.
0: Ja.
1: Ja, dat was echt een vriend van Jimmy Wood van Timmer geworden.
0: Ja.
1: Ook via de mail en... Maar ook weer, als ze in Nederland zijn, kwamen ze altijd bij Tieme op de koffie, om zo maar te zeggen.
0: Ja.
1: En en er staat in het najaar misschien nog iets leuks te gebeuren met deze band.
0: Dat ga je nog niet helemaal vertellen, maar er gebeurt een hele hoop in Drenthe dit jaar. In het kader van de blues, omdat Drenthe Bluesjaar 2016 is. Er komt nog een conferentie in het najaar bij Verslag in Borgen. Er komt een nieuw festival hier in Assen.
1: Ja, 8 oktober.
0: 8 oktober.
1: Nieuw blues.
0: Misschien dat het daar wel wat mee te maken heeft.
1: Ja.
0: Goed, we besluiten deze uitzending met muziek van The Imperial Crowns, Little Death. Met heel veel dank aan jouw aanwezigheid hier, Henk Erklens.
1: Graag gedaan.

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Susan Tedeschi uit Boston is de echtgenoot van gitarist Derek Trucks en samen hebben ze de Tedeschi Trucks Band. Maar in 1993 begon ze haar eigen band, de Susan Tedeschi Band, met drummer Tom Hambridge. En hij is nu de belangrijkste bluesproducer in Nashville. En met die band stond ze in het voorprogramma van de Rolling Stones, B.B. King, Buddy Guy, Bob Dylan en de Allman Brothers Band. En daar ontmoetten ze Derek Trucks. Susan Tedeschi, Till I Found You.

Susan Tedeschi en Till I Found You. Chris Stapleton, dat is een 40-jarige zanger uit Lexington in Kentucky. En hij was tot 2015 een anonieme artiest. Maar intussen is hij de grootste countryster van Amerika. En hij loopt vandaag als een rode draad door het programma. Chris Stapleton, Blue Side of the Mountain.

Chris Stapleton, Blue Side of the Mountain. Taj Mahal uit New York deed heel veel voor de promotie van de blues in Amerika. En tegenwoordig toert hij langs universiteiten om de nieuwe generatie kennis te laten maken met de blues. Het nummer is geschreven door Bob Dylan. Taj Mahal. It takes a lot to laugh. It takes a train to cry.

don't make it. Touch Mahal. It takes a lot to laugh, it takes a train to cry. In 2001 reisde Chris Stapleton vanuit Kentucky naar Nashville met één doel. Hij wilde beroemd worden en hij kreeg een contract als songwriter bij Seagale Music. En een paar jaar later had hij al 170 nummers geschreven, waaronder 6 nummer 1 hits in Amerika. Hij schreef onder meer nummers voor Kenny Chesney, George Strait, Luke Bryant, Adele, Brad Paisley, Dierks Bentley, Vince Gill, Peter Frampton en Sheryl Crow. Chris Stapleton, Midnight Train to Memphis.

Chris Stapleton, Midnight Train to Memphis. Joan Osborne, dat is een zangeres uit Kentucky. Een echte allrounder. Ze zingt pop, soul, blues, country, het maakt haar niet uit. Ze toerde onlangs nog door Amerika met de Funk Brothers. En dit is een cover van The Band. Joan Osborne, The Wait.

0: Joan Osborne, The Wait. Chris Stapleton was een zoon van een mijnwerker uit Kentucky en na Johnson Central High School ging hij studeren aan de Vanderbilt University, maar na een jaar nam hij al de benen richting Nashville, waar jaarlijks honderden ambitieuze muzikanten neerstrijken, hunkerend naar roem. Chris Stapleton, If It Hadn't Been For Love.
1: Never would have hitchhiked.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: America's Child van Shamikia Copeland is het album van deze week. En Shamikia Copeland komt uit Harlem, New York en is de dochter van bluesgitarist Johnny Copeland. Als meisje van 16 toerde ze al met haar vader mee als voorprogramma. En toen Johnny Copeland overleed, nam zij de band over. Shamikia Copeland, Promised Myself.

0: Shamikia Copeland, Promised Myself. Voordat Chris Stapleton aan een solo-carrière begon, maakte hij deel uit van twee bands in Nashville. De Steel Drivers, dat was een bluegrass band waarmee hij een paar albums maakte. En hij zat bij een southern rock band, de Johnson Brothers. En daar maakte hij één album mee. En met die band toerde hij als voorprogramma mee met de Zac Brown Band uit Atlanta. Chris Stapleton, To Be With You Again.
1: I can't.

Chris Stapleton, To Be With You Again. Bo Diddley komt uit Mississippi en hij zat op vioolles. En toen hoorde hij John Lee Hooker op de radio. En toen stapte hij meteen over naar gitaar. En in de jaren 60 beïnvloedde hij allerlei bands. De Rolling Stones, The Doors, Muddy Waters, The Animals, The Pretty Things en The Yardbirds. Die namen nummers van hem op. Bo Diddley, Before You Accuse Me.

Diddley Before You Accuse Me. In 2013 kreeg Chris Stapleton een contract bij Mercury Records als soloartiest en de eerste single flopte meteen hopeloos, maar hij mocht wel optreden in de Grand Ole Opry en dat is een droom voor iedere country artiest, terwijl Chris Stapleton helemaal niet als een country zanger klinkt. Chris Stapleton, Fire Away.

Chris Stapleton, Fire Away. Lumen Barton uit Texas was in de jaren 70 beroemd met de Triple Treat Review met gitarist W.C. Clark en Stevie Ray Vaughan. Later werd ze de zangeres bij Jimmy Vaughan. Lumen Barton, One Good Man.

Llewyn Barton, One Good Man. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Martin Vullen deed de techniek en Rinus Bouwmeester coördineerde de playlist. En in 2015 verscheen het debuutalbum van Chris Stapleton, Traveller. En hij produceerde het zelf samen met topproducer Dave Kopp. En hij ontving 3 prijzen. Het werd het album van het jaar. Hij werd gekozen tot zanger van het jaar en tot nieuwe artiest van het jaar. En zijn debuutalbum werd de nummer 1 hit in Amerika. Chris Stapleton, Tennessee Whiskey.

0: Louisiana tot de Drentse hei. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Een radioreisreportage op zoek naar de wortels van de blues.
2: In 21 afleveringen hebben Harry Musquet en Albert Haar verslag gedaan van hun muzikale zoektocht door het zuiden van de Verenigde Staten. In mei en juni van het vorig jaar reisden ze in 4 weken ongeveer 8000 kilometer op zoek naar de wortels van de blues. Houston, New Orleans, Clarksdale, Dallas, Austin, San Antonio en weer terug in Houston.
3: Nou ja, ik heb hier een fantastische tijd gehad en dat is echt niet te geloven. En ik denk dat John daar ook net zo over denkt. En ik zal deze reis niet, die vergeet ik niet weer. Ik bedoel, ik moet het verder in mijn hoofd een beetje sorteren straks, daar ik thuis ben. En dan kom ik ook wel tot een andere conclusie waarschijnlijk. Maar nee, het zal niet licht vergeten.
2: En dat was Harry Musquet bij het vertrek uit Houston, vlak voor de terugreis naar Nederland werd aanvaard. We zijn intussen bijna 9 maanden later en we praten in deze uitzending over de reacties op de reis, over de uitzendingen en over de vraag welke gevolgen de reis heeft gehad ten aanzien van hun kijk, die van Harry Musquet en Albert Haar op Amerika, de muziek in het algemeen en de blues in het bijzonder. Even één vraagje voordat we naar de eerste muziek gaan, mensen. Ik wou van jou weten, Harry, wat was nou, als jij terugkijkt, jouw belangrijkste ervaring daar in Amerika? Jouw belangrijkste emotie?
3: Nou, dat was de Mississippi Delta en alles wat ik van jongs af aan geleerd heb. En mensen die ik gehoord heb, ja, die lagen daar begraven. En daar had ik toch een behoorlijke affiniteit mee. Ik had, emotioneel was dat het stukje wat mij het meest geraakt heeft. Dat is dus... zal ik maar zeggen, dat land where the blues began.
2: Een hoogtepunt.
3: Ja, absoluut, ja.
2: Albert?
4: Ja, het was eigenlijk was het één groot hoogtepunt. Maar voor mij was het meest bijzondere eigenlijk wel dat hij 4 weken lang met twee muzikanten, met twee artiesten op pad bent, die nog niet eerder in Amerika geweest waren. En daar trek je dan 4 weken lang mee op. En dat is een ervaring op zichzelf.
2: Eerst even vooraf, Harry. Ik noem Harry Musquet en Albert Haar, maar jullie waren met je drieën, hè?
3: Ja, er was een derde persoon bij en het was John LaGrant, de oprichter van de bekende bluesgroep Living Blues vroeger en nu speelt in mijn band. En die is als privépersoon meegegaan en dat vond hij heel leuk, omdat hij dus eigenlijk ook meteen een pakket aangeboden kreeg, kant en klaar, want anders had ik die dingen allemaal zelf op moeten zoeken. En John die heeft het echt heel fantastisch gevonden, want die had alweer plannen. Ze geld er toeliet om er nog eens een keer naartoe te gaan.
2: Ja, ik kan me dat voorstellen, een medereiziger. Maar hij was ook niet meer dan medereiziger. Hij heeft niet als zodanig een rol gehad in de organisatie van de reis?
3: Nee. Die is helemaal door Albert, door Radio Drenthe gedaan.
2: Ja. Ik begon bij jou omdat het voor jou de eerste keer was, hè, dat jij in Amerika was. Heeft dat bezoek nou jouw kijk op het land veranderd?
3: Ja, toch wel.
2: Vertel.
3: Wat ik er eigenlijk nu van vind is dat ik... die Amerikanen, ik heb toch wel een zwak voor ze gekregen op een of andere manier. Ik zag dat gisteren ook nog eens een keer weer op de televisie. Zo'n man als Clinton die daar dan ondanks alles optimistisch tegen aangaat. Terwijl het er allemaal echt niet zo uitziet. Ik bedoel, dat heb ik wel van ze geleerd. Een beetje dat ook ondanks veel armoede de mensen toch... een soort van optimisme hebben die hier dan toch niet zo aantreft, vind ik.
2: Jij noemt het optimisme, anderen noemen het naïviteit.
3: Dat zou ook kunnen, ja, dat zou ook kunnen. Maar ja, aan de andere kant zou het ook kunnen dat wij dat, omdat we de oude cultuur hebben, dat verloren hebben. En zij dat nog hebben wat wij kwijt zijn.
2: Waar was jouw oorspronkelijke beeld van Amerika op gebaseerd, voordat je heen ging?
3: Nou, dat was natuurlijk gebaseerd op... grotendeels toch op de muziek, op jazzmuziek, op bluesmuziek, muziek waar dingen die je gelezen had. En dan vorm je een beeld en dat beeld dat klopte toch. Ja, en televisie uiteraard, want dat is hier in overvloed. Nou ja, het klopte wel vrij aardig, maar een aantal dingen die waren toch wel anders als ik gedacht had.
2: Zoals?
3: Nou, zoals... ja, zoals eigenlijk... je denkt dat je in het mekka van de blues komt. En dat is dus niet het geval.
2: Verklaar dat?
3: Nou, de blues is een Amerikaanse volksmuziek. En je denkt dan, als je in de Mississippi Delta komt, waar die muziek dus begonnen is, dat je daar ook dood mee gegooid wordt. Dat bleek dus helemaal niet zo te zijn. Nog op de radio. En nog op de televisie. En in kranten zag je er ook weinig van. En in publieke voorstellingen, dus muziekavonden of bluesavonden, ook niet echt. Dus wat dat betreft was het toch wel een beetje een tegenvaller, wil ik niet zeggen. Maar wel raar, ik bedoel.
2: Maar ook wel een beetje een teleurstelling, als ik dat zo goed hoor.
3: Ja, een beetje wel, ja. Want je denkt op een gegeven moment, nou, dat is het mekka van de blues. En dat was het dus in dit geval niet.
2: Albert?
4: Ja, het is denk ik een beetje het beeld wat dan aan de buitenkanten van zo'n land bestiet. Ik zat even te bedenken dat ongeveer dezelfde vergelijking is, dat de Amerikanen denken dat alle Nederlanders ongeveer op klompen loopt. En wanneer ze dan hier in Nederland komen, ja, dat absoluut niet het geval is.
3: Ja, ja, ja.
4: Dat is zo'n image wat er dan is. Naar buiten toe en hij door dan mee in aanraking komt, dan zie je dat de tiet in Nederland ten aanzien van de klomp en in Amerika ten aanzien van de blues, dat die deuren gaande is. En dat die blues, zoals wij dachten dat die door was, dat een voorbije tiet is. De blues is er nog wel, maar in een hele andere vorm vaak.
2: Je hebt eerder veel in Nederland veel contacten gehad met Amerika, met name door jouw werk bij de blues-estafette. Heb jij nou die mensen die je op hun thuisbasis nu hebt gezien op een andere manier leren kennen dan je ze hier vanuit Nederland kende? Is het beeld anders geworden?
3: Nou, nee. De enige twee mensen die ik daar ontmoet heb en die ik ook hier ontmoet heb op de Blues Estafette, dat waren Joe Hughes in Houston en George Porter Jr. van de Meters in New Orleans. Nou George die wou ons eigenlijk wel meer laten zien, maar die kon helaas niet, want die moest de studio in. En die wist ook helemaal niet dat wij er waren, overigens. Met Solomon Burke, een oude soulzanger. Dus die had maar heel kort tijd om een interview met ons te doen. Joe Hughes daarentegen, die had wat meer tijd. En die heeft ons daar dus wat wij eigenlijk hier ook zouden doen als hij bij mij was, dan zou ik hem hier ook de buurt laten zien. En ook dingen waar wij gespeeld hebben. Zo heeft hij ons dat daar ook laten zien. Bijvoorbeeld zijn huis. Met alle foto's waar hij op staat en met wie hij gespeeld heeft en zijn trofeeën, zal ik maar zeggen.
4: Ja. Wat mij, want ik ben ook een paar keer bij de Blues Estafette West en ook achter de scherm keken door zo en ook met mensen in prod. Het valt mij altijd op dat die bluesartiesten, die negerartiesten, dat die vaak heel mooi in het pak zit. Vaak met heel veel sieraden, drie ringen met de vingers, dat is maar weinig, golden kettens en dat soort zaken. Hij dan ziet uit welke achtergrond ze in Amerika komt, dan kan ik me dat des te beter voorstellen, dat die mensen, die komt uit een wereld van armoede, waar bijna niks is. En als ze dan zegt, zoals Booba Barnes, dat ze een club hebt in Amerika, dan denk ik dat dat een riante zaak is. Nou, we hebben dat gezien in Greenville, de voormalige club van Booba Barnes. Nou, dan is dat een soort pakhuis in een zeer vervallen staat. En die hoort dan ook van de mensen door zo dat wanneer ze iets bereikt, dat ze dat ook graag laten zien wilt. De middel van het mooie pak en de dure bril en de golden taan en de sieraden en dat soort dingen. En door heb ik wel veel meer begrip en inzicht voor gekregen. Eerst dacht ik, toen ik ze in Utrecht zag, goh, wat een aanstellers en wat een opscheppers en zo. Maar als je dat dan in relatie tot die achtergrond ziet, dan kijk je daar op een heel andere manier ding aan.
2: Ik wou het nog even met je hebben over die welvaart in Amerika. Mensen in ons land klagen vaak dat ze het slecht hebben. Dan hebben ze het over de arme kant van Nederland. Als je dat nou vergelijkt met de situatie, Harry, in Amerika, tenminste het deel waar jullie geweest zijn, wat waren in dat opzicht jullie ervaringen daar?
3: Nou, het is natuurlijk het is heel moeilijk om Amerika alleen met Nederland te vergelijken. Je zou het beter met Europa kunnen vergelijken. En er zijn hele grote delen die dan sterk doen denken aan Oost-Europa. Ik bedoel, zo arm is het daar op een gegeven moment. Maar ja, het is een maatschappij die eigenlijk tweedelig is. Hè. Je hebt veel mensen met veel geld Je hebt dan wel een soort van middenklasse, maar dat zal dan in die grote steden wel wezen. Maar op het platteland wat wij gezien hebben, waar ongeveer voor 80% de gekleurde bevolking zit, vooral in die zuidelijke staten, daar zijn de mensen toch wel heel arm. En als je dat met Nederland vergelijkt, dan zijn ze echt veel armer.

Lord have mercy. Lord have mercy if you please.

Please somebody help hold me. You know if I've been a bad man,

0: Lightning Hopkins. Right. Please help poor me. Albert Haar, in tegenstelling tot Harry Musquet, was deze reis naar het zuiden van Amerika voor jou niet de eerste keer dat jij in de Verenigde Staten was. Was jij toen die eerste keer ook op zoek naar de wortels van de blues?
1: Nee, ik had toen, dat is een jaar of 10, 12 geleden denk ik, dat ik door een maand rondtrekken heb. Ik had toen een hele andere insteek eigenlijk wat de muziek betreft. Het was dan toen vooral op zoek naar de wortels van de country muziek. Ooit begon de interesse bij mij bij Radio Luxemburg. En ik heb toen ook vooral het plattelandsgedeelte van Amerika bezocht. Ook het noordelijk gedeelte. Ook naar Oregon en Californië, naar Arizona. Dat zuidwestelijke gebied van Amerika. Ook toen wel door de Texas kom, ook wel in Louisiana West. Maar toen nog in vele mindere mate de zwarte muziek. Maar toen nog meer op zoek naar de blanke muziek.
0: Zijn dat nou twee gescheiden werelden, de blues en de country muziek? Van oorsprong zijn ze beide toch een vorm van plattelandsmuziek.
1: Ja, ik denk dat beide uit teruggaat naar de twintiger jaren. Harry, dan denk je van beide kunt zingen. Zowel de blues als de folk en de country. Dat volksmuziek was van het platteland.
2: Het is volksmuziek.
1: Maar de weken bent wel uit elkaar gewoon.
2: Ja. Ik geloof dat blues. Je zou blues eigenlijk kunnen vergelijken met bijvoorbeeld in Europa de fado en de rebetika in Griekenland. Dus fado is ook afgeleid van fatum en dat is dan noodlor. En in de blues zit natuurlijk ook een heleboel sfeer van. Van mensen die het slecht gaat en Can't Pay the Rent, Woman's Gone en eigenlijk al vreselijk veel dingen die in dat al niet zo rijke leven van die mensen natuurlijk nog eens extra hard aankomt. En wat dat betreft is de country music, daar zitten ook wel van die thema's in, maar toch minder als in de blues bijvoorbeeld.
1: Ja, in die twintiger jaren, ik denk dat toen het verschil nog niet zo heel groot was. Ja, toen uiteraard al wel, dat de slavernij, dat voor het zwarte deel van de bevolking verbonden was. Maar toen had je ook nog een grote armoedeperiode, met name zo eind 20 jaren, begin 30 jaren, de depression, ook onder de blanke bevolking. Ja. Je ziet hoe dat in die tijd de mensen gaan reizen, met de trein meegaat en al dat soort zaken, Boomer Story en dat soort dingen. Maar ik heb het idee dat je na de oorlog een heel duidelijk verschil hebt gekregen dat de blanke kant van de muziek, dat is de country geworden. Dat is ook heeft een gigantische omvang gekregen in Amerika. En de zwarte kant van de muziek, de blues, ja, dat is toch meer, wat Harry zegt, ook in de sfeer van het noodlot, deels ook een stukje verzet doorbij. Je bent wel twee werelden geworden.
2: Ja, een beetje obscuurdere muziek. En ook veel muziek in de kantlijn gewoon. Muziek die zichzelf helemaal niet kon profileren eigenlijk. Omdat het niet in handen was van de mensen met geld. En die hebben op een gegeven moment zijn die een andere richting ingeslagen. Wat Charlie Campbell ook al zei, die jongen van de radio. Dus die zijn heel anders gaan programmeren. En ja, die hebben natuurlijk een andere muziek gedraaid. Kijk, je kunt net zo goed blues draaien en als je dat vaak draait, ga je er ook een boel mensen naar luisteren.
0: Hmm. Hebben jullie er een verklaring voor, waardoor het komt dat die country muziek zich wel heeft kunnen ontwikkelen in de blanke wereld en de bluesmuziek veel minder?
1: Ik denk dat het een kwestie is van macht en van geld.
2: Ja, absoluut.
1: Ik denk dat daar heel sterk op terug te voeren is. De macht in Amerika, uit door rondreis, dan zie je dat, die is in handen van de blanken. En de zwarte mensen die zich aanpast aan de blanken. Je ziet ook in de suburbs, in de uitleg van de grote steden. Daar zie je, daar woont de middelklas mensen. En daar zie je de blanken wonen. En daar zie je ook de zwarten wonen. Maar dat zijn zwarten die niet meer herinnerd wilt worden aan hun achtergrond van het platteland. Aan hun achtergrond van de armoede bijvoorbeeld. Die zich heel sterk identificeert met het succes van de blanke bevolking.
2: Ja, of met het succes van hun eigen toppers, zoals bijvoorbeeld de jeugd zich die wil niets eigenlijk meer horen van bluesmuziek, omdat ze dat, dan worden ze herinnerd aan, aan de situatie waar ze misschien wel in zitten en daar willen ze juist uit. Ze willen liever Michael Jackson wezen of Prince of zo, of iemand die het gemaakt heeft, of wat je ook in de sport heeft, want ze zijn heel sterk natuurlijk in sport, daar kun je dan geld in verdienen en in de muziek. En dat is voor hun een soort van escape.
0: Country en blues, twee volstrekt gescheiden werelden.
2: Maar toch heeft het muzikaal wel iets met elkaar te doen.

0: This Old Farm. Mooi melodieus nummer van Paul David Wells. We praten met Albert Haar en Harry Musquet over hun muzikale zoektocht door het zuiden van de Verenigde Staten. Vorig jaar zomer, op zoek naar de wortels van de blues. Ik wou nog even met jullie terug naar stad en platteland. In ons land hebben we van Amerika vaak de indruk dat Amerika vooral een stedelijke samenleving is. New York, Chicago, Los Angeles, Dallas, ga zo maar door. Is dat zo? Hoe ligt die verhouding tussen stad en platteland, Harry?
1: Nou ja, als je die steden bij elkaar doet, dan blijft er natuurlijk nog een heel verschrikkelijk groot land over. En als zodanig is er natuurlijk ook veel meer platteland als stad. En ja.
0: Maar ik bedoel het niet zozeer qua omvang. Want qua inwonertal kun je natuurlijk zeggen, die grote steden slokken enorm veel mensen op.
1: Ja.
0: En dat platteland is veel groter. Maar als je het nou hebt over het beeld wat je hebt van wat wij hier hebben van Amerika, en je kijkt naar de werkelijkheid, zeg je dan dat beeld komt overeen met wat wij van de steden zien? Of zeg je, nee, dat is dan toch meer het platteland?
1: Ja, voor mij is het Amerika toch meer het platteland en minder de steden.
0: Albert?
2: Ja, zeker.
0: Jij knikt.
2: Zeker. Heel duidelijk. Je ziet dat de stad in Amerika heeft een hele wezenlijke functie. Het is de smeltkroes van culturen. Of dat nou in New Orleans is, in Houston is of in Dallas is. Het is het gebied waar het geld verdiend wordt vandaag en de dag. Het is het zakencentrum. Maar het leven van de mensen, dat voltrekt zich op het platteland. Ik heb ook het idee dat op hun vrije tijd, ja, het meest ook, ja, allemaal naar het platteland toetrekt. Ja. Als je op zondag in de stad komt, kun je een knol afschieten, is er absoluut niks te doen. Maar dan is iedereen weg. En de afstand tussen de steden is ook gigantisch. Je kunt uren rijden in Amerika dat je geen stad tegenkomt. En als je in een staat komt als Mississippi bijvoorbeeld, ja, daar heb je eigenlijk maar één grote stad, Jackson. Nou, en verder voor de rest, met allemaal de plaatsen als vergelijkbaar met Hogeveen, met Meppel, met Assen bijvoorbeeld.
0: Ja, en een beetje kleurloos dan ook.
1: Ja, en de steden zien er ook allemaal vrijwel hetzelfde uit. Hè. Je hebt de city limit. Als je binnenkomt, dan zoals Dallas, dat is natuurlijk. Je ziet die downtown, zie je dus helemaal in de verte. Maar het zijn allemaal beltways achter elkaar. En de mensen gaan steeds verder de stad uit, als het ware.
2: Ja.
1: En het schuift steeds meer op het land in. De meeste mensen willen daar niet meer wonen, omdat sociale situatie daar niet anders is.
2: En het grote verschil is, er is land genoeg in Amerika. Dus de steen die dijt vreselijk uit. Niet zoals hier, dat er beperkte ruimte is. Meppel die een stuk van Staphorst wil hebben omdat ze niet meer bouwen kunt. En dat ze hier de lucht in moet met de woningbouw. Maar de woningbouw in flitvorm, dat ken je in de zuidelijke staten helemaal niet. Mensen worden allemaal gelijkvloers.
1: Ja.
0: Terug naar de reis zelf. Hoe goed kenden jullie elkaar, heb ik me even afgevraagd, voordat jullie aan de reis begonnen. Ik kan me zo voorstellen, een hele ervaring om 4 weken lang met 3 verschillende kerels met elkaar op te trekken. 2 muzikanten en een radiomaker. Albert?
2: Ja, dat was voor mij, behalve dan het in Amerika wezen, de meest aparte ervaring eigenlijk op zich. Want ik kende Harry van het programma wat wij al 2 jaar samen maakten, maar we kennen elkaar verder eigenlijk niet.
0: Niet persoonlijk?
1: Nou ja, van het Trense boek enzovoort.
2: Ja, goed, maar niet in de zin dat hij vriend bent van elkaar, dat hij bij elkaar over de vloer komt of wat dan ook, of dat hij elkaar geregeld treft.
0: Jullie kennen elkaar zakelijk?
2: Ja. Oké, okay, maar nou, er is nou wat meer worden natuurlijk, ja, door al het optrekken. Maar
0: ja, want dat vroeg ik me af.
2: Ja.
0: Verandert daar dan toch iets in die verhouding?
2: Ja. Maar die komt wel, dat heb ik wel ervaren. Ik bedoel, ik ben een radiomaker, een geregelde baan, een huiselijke achtergrond. Je gaat 4 weken op pad met 2 muzikanten, met 2 artiesten. En ik had mij vooraf wel realiseerd dat ik denk van ja, donder, je gaat wel met apart volk op pad. En apart volk in de goede betekenis van het woord. Maar het bent toch mensen die gewend bent om haar eigen gang te gaan. Dat past denk ik ook bij de aard van de artiest. Enige eigenzinnigheid en dat soort dingen. Ja, dat verwacht je wel. En ja, dat is ook inderdaad zo.
0: Waar bleek dat uit? Noem eens een voorbeeld.
2: Ja, hoe moet het nou aangeven? Harry zit P, dus.
1: Ik had bijvoorbeeld wel Je moet je wel inschikken gewoon. We hadden natuurlijk ook een programma te maken. Dus er was een schedule.
0: Het was een zakenreis, hè?
1: Nou, nee. Dat
2: wel, maar af en toe merkte je toch wel... Je zit met z'n drieën in die auto. Je trekt met z'n drieën op. Je eet samen en al dat soort zaken. Nou waren wij, denk ik, alle drie binnen week qua persoonlijkheid. Persoonlijke raam rekende ik er een bij. Toch een beetje Einzelgängers. Wat individualistisch instelt. Maar er waren tien bij dat Harry zei van... Jongens... Ik moet mee in terugtrekken. Ik moet even aan de kant wezen. Ik wil even op mezelf wezen.
0: Want daar wou ik naartoe, Harry. Er zijn, dat weten we uit de uitzendingen. Een paar momenten geweest dat jij terugtrok tijdens de reis. Ik herinner me Bertin Rouge. Toen Albert en John op pad zijn geweest naar de gevangenis. In Tunica was dat
1: weer. Ja, ja, ja, ja, ja.
0: En later nog een keer in Austin. Wat was dat nou?
1: Nou, ik daar in Bertin Rouge was ik gewoon moe. En daar wou ik gewoon even op het bed gaan liggen en even bijkomen.
0: Zoiets van, jullie gaan maar, ik...
1: Ja, ik bedoel, je moet ook... Het is ook niet allemaal het heilige moeten, voor mijn gevoel. Je moet ook een beetje losheid in hebben. En kijk, voor John was het natuurlijk ook al ontzettend moeilijk. Want dat was vreselijk voor die meneer of voor die man om daar 's morgens om 9 uur zijn bed uit te komen, weet je wel. Kijk, een van de redenen dat ik in de muziek ben gegaan, en waarschijnlijk ook van die van John... is dat we nooit vroeg op hoeven.
2: En dat heeft me trouwens... dat heeft me hooglijk verbaasd, moet ik zeggen.
1: Ja.
2: Dat Harry Durgans een van de eersten was... die 's morgens, we hadden zo'n afspraak... we wilden om 10 uur 's morgens... dan willen we aan het eten wezen. Want anders dan is er zo'n deel van de dag weg. Dat Harry Durgans een van de eersten was... die 's morgens om 9 uur zich meldde van... jongens, het wordt tijd.
0: Heimwee gehad, Harry?
1: Nee, daar heb ik nog zoveel last van.

0: Johnny Copeland, Flying High. Ja, in reisverslagen is een standaardvraag altijd... Hebben jullie ook nog wat bijzonders meegemaakt? Er vallen natuurlijk, als je zo een aantal weken met drie kerels op stap gaat... vallen er bijzondere dingen voor. Vertel eens wat. Brand is los, Harry.
1: Nou, ik had verwacht dat het allemaal veel minder smooth zou gaan, laten we dat maar zeggen. Het enige wat dan eigenlijk een beetje vreemd was, wat ons overkomen is... dat de auto op slot was en daar op een gegeven moment niet meer in konden.
0: Nou, omdat? Waarom kon je er niet meer in?
1: Ja, de sleuteltje zat er... ze vergeten eruit te halen.
0: De sleutel zat in de auto, auto op slot.
2: Ja, daar sta je dan.
1: En dat is natuurlijk een andere omgeving als hier. Hier kun je dat dan nog wel even regelen. Zo.
0: Hoe heb je dat opgelost?
2: Bij de regenwacht of zo. Maar ja, we stonden bij Delta Blues Radio, bij Charlie Kendall. Gelukkig was hij door wel. We stonden in wat Butendorp een zaterdagmorgen. Zo'n auto waarin alles elektrisch en automatisch schiet. Harry drukt het knopje in dat de deur op slot schiet. We stapt uit. Ik dacht de sleutels erin zitten, want ik denk misschien gauw zo even fut. Deur valt dichter. Ja, daar staat aan. Ja, god, wat moet er met aan? En nou, Charlie Kendall die belt zijn familielid op. Nee, die belt eerst de politie op.
1: Ja, dat was
2: ik belde eerst de politie
1: was een vriend van hem.
2: Ja. Komt zo'n grote Amerikaanse politieauto, die komt er aanrien. Stapt twee van die grote smeres en die stapt eruit. Oh, de auto op slot. De kofferbak los. U die kofferbak, daar haalt ze een meter staal ongeveer met een handvat eraan. En doormit begon ze in dat glas bij die deuren begon ze te trekken en te rukken en te doen. Om dat ding los te krijgen. Maar ja, dat wel met geen mogelijkheid, want het was centrale vergrendeling en dat lukte niet. Nou, toen de schoonvader of de vader van Charlie Kendall erbij. Of een buurman, weet ik veel wat. In ieder geval een garagehouder. Nou, die komt erbij met zo'n pick-up truck. Die komt die door aanrien. Ik zat al te praten. Ik denk van, middendagje, wat moet het dan morgen gaan kosten? Al dat volk erbij en zo. Ja, goed. Trend zijn dan let ik een beetje op de centen van het spul. En die uiteindelijk, ja, die kreeg hem dan toch lus. Met vullen, wrikken en morrelen. En zaken lus. Later deed Ine deur het wel niet meer. Maar dan zullen ze bij de verhuurbedrijf later wel achter en komen weer. We hebben geen last van dat. Hij was weer lus in ieder geval. Ja.
0: Was dat de dag dat jullie, om dit weer allemaal in te halen, die verloren tijd, de bekeuring hebben gehad voor te snel rijden?
2: Nee, dat was later.
1: Dat was in Austin. En toen Albert die had net zo'n verklikkertje gekocht. Want die kun je daar kopen.
2: Hè? Bijna iedereen. Iedereen heeft bijna een radardetector op het dashboard staan. Door, zo, hè? Die mag niet erg hard rijden door. En de politie stiet overal om de hoek van de weg. En achter een auto, of een huis en een bosje. Hebben ze met zo'n radarpistool. Kunnen ze zo
0: oh ja, en die begint ja. te janken. Ja. Als die,
2: ja, nou, dat is een ding je op het dashboard hebt. Huppakee, dan weet je dat. Maar op een gegeven moment, antenne van de middag, een beetje horst, een grote snelweg, een mooie auto.
1: Jij wou afslaan, ja, jij wou in de auto voorbij en wij moesten daar af. We zagen op laatst met die afslag naar het Motel 6, of nee, de DSM was daar.
0: Albert Reed?
1: Ja, Albert Reed, ja. En die moest even snel die man voorbij, maar net op dat moment komt er weer zo'n vent in de berm en ja...
2: De Highway Patrol met zo'n mooie Harley Davidson. Kom achter ons rijden. Logisch allemaal aan flikken. Sirene aan stoppen. Ja, te hard. Te hard.
0: Hoeveel te hard en hoeveel betaald?
2: Nou, hoeveel te hard weet ik niet meer. 20 kilometer of zo. Dat is niet eens zo gek veel.
0: Wat kostte het?
2: Niks betaald. Want we moesten ter plekke weer de bekeuring invullen. Wat mij trouwens wel opvalt, en dat is dan ook typisch Amerika, dat op dat bekeuringsformulier dat toch nog wel aangegeven moet worden van welke ras hij bent in Amerika.
1: Ja, yeah, Caucasian or...
2: Ja, hij van het blanke of van het zwarte ras bent.
0: Ja, ja.
2: Ja, we hebben net eens ingevuld. Die man zegt, wees sturen we dat wel thuis. Want het was op de lesterdag nou weer, dat vult gewoon nog de ino lesterdag. Ik heb er nooit meer wat van gehoord.
0: Er was ook geen geld meer, begrijp ik, om cash
2: te betalen. Nee, dat hoeft trouwens niet.
0: Dat hoeft niet.
2: Nee, ik moest die bekeuring ondertekenen met adres en al dat soort dingen erbij.
1: Gewoon niet weer doen, hè?
2: Identificatie. En hij zegt van, hij hem niet betaald, zeg je nog ding mee. Je kunt rustig naar Nederland teruggaan. Hij hem niet betaald, hij die bekeuring in Nederland kreeg, collader Amerika nooit weer in. Maar ja, goed, ding is nooit komen, dus...
0: Er is ook nog een bezoek geweest aan een ziekenhuis, heb ik me laten vertellen.
1: Ja, ik ben daar in Austin geweest en ik voelde me op een gegeven moment niet goed. Ik heb het wel eens eerder gehad, een soort van in een warm land. En ik dacht op een gegeven moment, ik moet toch even laten checken. Dus ik heb dat daar 2 uur doorgebracht. En die mensen die hebben me helemaal even snel doorgelicht en bleek eigenlijk niks aan de hand te zijn.
0: Hoe hoog waren de temperaturen daar?
1: Ja, het was daar verschrikkelijk heet.
2: 34 graden, 37
1: graden. En een hele hoge... Een luchtvochtigheid van soms wel 100. Dus ik denk niet dat het echt een land is voor mij om te wonen.

0: Sunset on Louisiana, Zachary Richard. Harry, ben jij door deze reis naar het zuiden van de Verenigde Staten ook meer gaan verdiepen in de bluesmuziek?
1: Ja, ik ben er weer helemaal bij. Ik ben er nu weer helemaal bij, want ik...
0: Heb je een kick gehad?
1: Ja, ik kan wel zeggen dat ik die muziek toch op een gegeven moment weer heb leren... Ja, ik heb hem een beetje hergewaardeerd eigenlijk. Ja, ik...
2: Ook een beetje terug naar de pure vorm, denk ik.
1: Ja, maar ook wetend dat ik er anders tegenaan kijk en dat het toch een beetje anders in elkaar zit als toen ik begon. Want toen dacht ik van, ik weet er alles van, maar dan wist ik eigenlijk niets. Dus. En daardoor ben ik weer gaan lezen, dus natuurlijk ook. Er is een boekje aangekomen van Martin Schouten, dat heet het Museum van de Blues. Die zegt dan van, ja, het is eigenlijk niks meer. Maar het is natuurlijk niet zo, want het is een muziek die overal op de wereld wordt gespeeld, alleen in een andere vorm. Niet meer in die vorm zoals daar vroeger in de Delta werd gespeeld. En twee Amerikaanse boeken. Een van de godfather van de Amerikaanse volksmuziek, Alan Lomax Jr. Een boek dat eigenlijk zeer de moeite waard is. The Land Where the Blues Began. Eigenlijk over de sociale achtergrond van de blues in de Mississippi Delta. En een prachtig boek, geïllustreerd boek. Nothing But the Blues. Samengesteld door, ik ben zijn naam even kwijt. Doet er niet toe. Met prachtige bijdragen van onder andere Jim O'Neill, de oprichter van Living Blues.
0: Zijn dat recente boeken?
1: Zijn heel recente boeken, ja. Eind 93 uitgekomen.
0: Is dat gebruikelijk dat er zoveel in korte tijd over de blues verschijnt?
1: In Nederland zeker niet, nee.
0: Nee, dacht ik.
1: In Amerika heb ik daar niet zoveel kijk over.
2: Het heeft denk ik ook te maken dat bluesmuziek is meer... En dat merk ik in die boeken heel duidelijk. Bluesmuziek is meer dan alleen maar muziek. Het vertegenwoordigt ook een cultuur, een samenleving. Dat vond ik ook het leuke in die boeken, met name die van Alan Lomax, die ook de achtergrond van de blues beschreef. De religie van de samenleving, de economische kant van de samenleving, de sociale kant van de samenleving. Van hoe mensen verkeerden in die tijd en welke functie de bluesmuziek doorin had. He, want dat waren natuurlijk die bluesmuzikanten nu die tijd, dat waren toch een soort outcast. Mensen die vaak een beetje tegen de draad ingingen. Iets waar je in Harry ook heel vaak toch wel herkent in het verleden en ook vandaag de dag wel. Eén gang wilden gaan. Ook wel eens tegen de draad in, dat soort zaken.
1: Ook vaak uit moeilijke gezinnen dus.
2: Ja, vaak een achtergrond die gebreuken is, waar van alles in misgegaan is. En dan de bluesmuziek vindt als een uiting door. Ja, om dat naar buiten te brengen.
0: Een paar afrondende vragen tot slot, mensen. Zou jij weer willen?
1: Ja, ik zou er best nog eens een keer weer naartoe willen. En dan, maar dan heel, heel gericht op de Mississippi Delta. En dan gewoon een paar mensen, zoals Jim O'Neill of Burnside. Echt naar die oude Duke joints, waar we nou eigenlijk ook niet alle tijd voor hadden om daar eens wat langer te blijven. En precies... te zien hoe het nou nog verder in elkaar steken.
0: Nou, wie weet komt dat nog eens. Er is ook sprake geweest van filmopname. Loopt dat nog?
1: Ik heb daar niets meer van gehoord. Maar als Willem... Want dan gaat het over Willem van der Linden, die al eerder een film heeft gemaakt. Dat was de legende. Als die er onverwachts nog eens een keer naartoe gaat, dan zal ik mij zeker beschikbaar voor hem stellen.
0: Ja. Harry Musquet was dat. Met hem en met Albert Haar spraken we het afgelopen uur over de reis op zoek naar de wortels van de blues naar het zuiden van de Verenigde Staten. Bedankt.
3: Volgende week in Harry's Blues.
2: Dan pakken we gewoon weer het stramien op van voor de reis naar Amerika. Nee, CD's op het gebied van de blues. Volgende week zondag. Tot dan.
1: Erg wat bedankt.

Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.

De Harry Musquet Band bestond slechts 1 jaar en dat leverde ook maar 1 album op met gitarist Bernard Reinke, pianist Martin van Dijk, basgitarist Laurens Leeuw en drummer Jan Groenink. Het is een compositie van Harry Musquet, de Harry Musquet Band, Solid Sender.

De Harry Musquet Band, Solid Sender. Luther Allison nam zijn akoestische album Hand Me Down My Moonshine op in de Living Room Studios in Los Angeles. En dat deed hij met zijn zoon Bernard Allison op slidegitaar. Luther Allison, You're the One.

Grote Allison, You're the One. Shemekia Copeland uit Harlem in New York toerde jaren met de band van haar vader, bluesgitarist Johnny Copeland. En ze debuteerde al als teenager in de Cotton Club in New York. En intussen heeft ze 2 Double C Handy Awards in haar bezit. En dat is de grootste bluesprijs van Amerika. Shemekia Copeland, Turn the Heat Up.

Shamikia Copeland Turn the Heat Up. Michael Burks, dat was een bluesgitarist uit Arkansas. Hij runde een eigen juke joint in Arkansas, waar hij met zijn band de gasten begeleidde, zoals Johnny Taylor, Ovie Wright en James Cotton. Hij overleed op het vliegveld van Atlanta na een tour door Europa. Dit komt van zijn album Make It Rain. Michael Burks, Got Away With Women.

Michael Burks got away with women. Marcia Ball, dat is een begenadigd pianiste uit New Orleans. Ze was een fan van Irma Thomas en in 1970 vertrok ze naar Austin. En tegenwoordig is ze een populaire live act in de bluesclubs langs de Gulf Coast in Texas. Dit komt van het album Presumed Innocent. Marcia Ball, Luella.

Marcia Ball, Luella. Chicago bracht legendarische mondharmonica-spelers voort. Little Walter, James Cotton, Charlie Musselwhite, Billy Branch, Kerry Bell en Junior Wells, die lang een duo vormden met gitarist Buddy Guy. Dit komt van het album Harp Attack. Junior Wells, Keep Your Hands Out of My Pockets.

0: Mississippi Delta door de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond mensen en welkom bij Harry's Blues. Everything is Broken. Dat ken je misschien van Bob Dylan van de CD Oh Mercy uit 1989. Maar er zijn nog heel veel andere versies en ik draai er door nog tweeën van. Verder muziek van James Steinle, een man uit Texas, maar met de roots in Duitsland. Reverend Peyton Big Damn Band, dat is een nieuwe CD die ervan komt. En van een meidenband uit New York, genaamd Jane Lee Hooker, Jericho.

Het bekende Bijbelse verhaal van Jericho, van er me heen lopen en dan de muur die vanzelf al gaat vallen. Jane Lee Hooker, een vrouwenband, een meidenband uit New York, die dus helemaal niks te maken heeft met John Lee Hooker, de bluesman uit Mississippi. Skylar Rogers, de bluesvrouw uit Chicago, al vaker gedraaid in dit programma in Harry's Blues. Nog een nummer van die cd Firebrother, maar een wat rustiger nummer. Thankful.

kan het niet vaak genoeg zingen. Prachtige cd, Fire Breather van Skylar Rogers. En dit was Thankful. Reverend Peyton's Big Damn Band. Hij die meestal bij zijn keer live gezien hebt, dan vergeet hij ze nooit weer. Hartstikke leuk trio. Man, vrouw, echtgenoot van Reverend Peyton. En volgens mij familie van hem, Bracy Peyton. Met zijn drieën wist hij altijd een uitstekend programma neer te zetten. Alleen nog ja, door alle ziekte van de afziekte, maar door de pandemie van de afgelopen tijd kwam er niet veel van terecht. Het verhaal van de nieuwe cd die af zit te komen, Songs for Hard Times, is dan ook van dat het ook de ziekte was die zijn band trof. Zijn fellow bandgenoot, zeg maar. Zijn vader kreeg kanker. De plek waar ze woonde, hij woonde een beetje afgelegen in een hut, zeg maar, of in een cabin, doorval de stroom uit. En daar zat hij, wekenlang zat hij door zonder stroom. En dat betekent dat hij de nieuwe cd, de teksten daarvoor, de arrangementen daarvoor, dat hij die bekeerslochten maakt heeft. Nou, als dat geen blues is, dan weet ik het niet. Reverend Peyton, Big Damn Band met Ways and Means.

Ja, dat is wel het handelsmerk van de Reverend Peyton Big Damn Band. Namelijk de slidegitaar. Heel veel hurry dat erop. Van de nee-cd die naar Hutemut komt. Dance Songs for Hard Times. Ja, slechte titel, nee. Een beetje vertier wel nodig. Mick Colassa, dat is een man die uit Michigan komt, maar die alweer heel wat tijd in Mississippi woont. Vandoor dat zijn eerste cd ook als titel had Mississippi. Een combinatie van Michigan en Mississippi. Een nee cd is van hem uitgekomen, If You Can't Be Good, Mick Colassa, met een nummer van Howlin' Wolf, Who's Been Talking?

Mikolaza is dat van de cd If You Can Be Good, het nummer van Howlin' Wolf Who's Been Talking. Die Mikolaza die is trouwens ook heel actief in de Blues Foundation in Mississippi in Amerika. Stichting die zich bezighoudt met het, de verzorging van dat de blues, dat die ook onder jongere generaties, dat die door levend blijft. Beetje vergelijkbaar wat in Nederland ook wel gebeurt met de Dutch Blues Challenge. Ook daar zit een stichting achter die ervoor zorgt dat mensen uit Nederland dat die zich kunt verdiepen in de blues. En iemand die dat gedaan heeft, dat is Robert Duif. Singer-songwriter die uit Limburg, uit Heerlen, 1974 geboren. En die kreeg ook de kans om naar Memphis toe te gaan, om door zich te verdiepen in de bluesmuziek en zich daarin te verbeteren. Hij bracht al een keer een cd uit, de cd Going Home. Dat was een live opname. En nu komt hij met een nieuwe cd en daarvan het titelstuk. Robert Duif met Dangerous Mood.

Blues van eigen bodem, Robert Duyf van zijn nieuwe cd Dangerous Mood. En je kunt horen dat de invloed van John Lee Hooker, dat die hier heel nadrukkelijk aanwezig is. Het is Blues, de Lustrinoor. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. En in dit geval is het Everything is Broken van Bob Dylan. Uitgekomen in 1989 op de cd Oh Mercy. Dat was niet de originele titel van 1989. Want toen heette het nog Broken Days. Maar later heb je dat ummezet. Daniel Lanois, de producer van de cd, die schreef er ook over dat Dylan vaak heel lang bezig was met het schrijven van de nummers en ook met de titels van de nummers. Maar het werd uiteindelijk Everything is Broken. De eerste versie die komt uit 2019. Van Sheryl Crow samen met Jason Isbell van de cd Threads.

De eerste versie van Everything is Broken van Sheryl Crow samen met Jason Isbell van de cd Threads. Uitstekende cd trouwens, met heel veel andere artiesten samenwerkt. Duetten met Chris Stapleton bijvoorbeeld, maar ook met Bonnie Raitt en met Mavis Staples en met Eric Clapton, met Sting. Dan noemen ze allemaal maar op. Ik geloof dat er wel 17 nummers op staat op Threads, de cd van Sheryl Crow uit 2019. Het origineel van Bob Dylan, Everything is Broken, dat dateert uit 1989, een productie van Daniel Lanois. En dan weer wel, dan is het altijd toch wel een beetje een bijzondere productie. Van de cd Oh Mercy, Bob Dylan.

Het origineel van Everything is Broken van Dylan uit 1989. Nog een derde versie en dan zie ik u altijd weer een versie die, ja, die weer wat nees toevoegt, die op een andere interpretatie van het nummer, zeg maar. En die vind ik in een nummer van Robert Lee Burnside uit 2002 van de CD All Blues Up. Uitgebracht op het Fat Possum label van Matthew Johnson. Een label wat echt midden in Mississippi kwam. Matthew Johnson was een student van de Universiteit van Oxford van Mississippi. En hij vond dat de blues op een nieuwe manier opgenomen zou moeten worden. En dat deed hij met iemand die dat al jarenlang gedaan had. Namelijk Robert Lee Burnside. Was in die tijd al vaak in Nederland geweest. Had opgetreden in de Amer onder andere. En Robert Lee Burnside, die zag ik in 2000, denk ik, optreden in een juke joint in de buurt van Oxford, toen ik met Daniel Lewis door was. Toen was hij al, hij is in 2004 overleden, toen was hij al niet al te best meer, moet ik zeggen. Maar zijn optreden maakte geweldige indruk. Robert Lee Burnside met zijn versie van Everything is Broken.

a deep breath, feel like you're choking. Everything is broken.

broken too. People been in broken rules.

Drie versies van Everything is Broken. En de laatste was van Robert Lee Burnside. Geweldig gitaarwerk trouwens van die man. Uit 2002 van de cd All Blues Up. Het origineel van Bob Dylan uit 1989 van de LP Oh Mercy. En van Sheryl Crow samen met Jason Isbell van de cd Threads uit 2019. Nou, Newark van een man die van oorsprong, wiens familie in ieder geval van oorsprong uit Duitsland komt, James Steinle. Cold German Mornings is de titel van de nieuwe cd die net uitgekomen is. Het is een man die in 2018 debuteerde met South Texas Homecoming. En in 2020, vorig jaar, kwam de cd What I Came Here For. En er zit al een beetje de verwijzing in van naar de achtergrond van deze man, van deze singer-songwriter. In Texas. En in Texas woonden vroeger veel Duitse immigranten. In San Antonio bijvoorbeeld, aan het eind van de 19e eeuw, daar was de helft van de inwoners die waren door Duits. En allerlei plaatsnamen die verwezen door, ook nog wel naar Fredericksburg, Luckenbach en New Braunfels bijvoorbeeld. Had hij misschien niet, die waren er ooit op een zondagmorgen. En dan hoorde hij door gewoon Duits praten. Nou, James Steinle, een echte Texaan, maar met Duitse roots. En dat hoorde hij in zijn muziek ook wel. Niet in het volgende nummer, dat heeft wel de titel die door nog verwees. Maar op andere nummers door zingt hij ook nog gewoon Duits in. Op een puur Amerikaanse cd. James Steinle met Cold German Mornings.

Het titelstuk van de cd Cold German Mornings van James Steinle, de man uit Texas met een Duitse achtergrond. Van Texas naar Louisiana is maar een kleine stap. De staat ligt vlak bij elkaar in het zuiden van Amerika. Larry Garner is geboren in New Orleans, maar opgegroeid en muzikaal heeft zich ontwikkeld in Baton Rouge. De stad van onder andere Lonesome Sundown, van Tabby Thomas, van, nou ja, neem ze allemaal maar op. Dit is een cd uit 2012, de cd Blues for Sale, en daarvan If You Come to Louisiana.

Larry Garner, de bluesman uit Louisiana. De bluesman uit Baton Rouge, moet je eigenlijk zeggen. Blues for Sale, dat was de cd uit 2012. En If You Come to Louisiana. Nou, daar moet je zeker een keer naartoe gaan, want dat is een prachtige staat met heel veel muziek. De volgende is Jimmy Smith. En ik kan me nog herinneren dat Harry Musquet, dat hij door een geweldige fan van was van deze cd die toen het uitkwam in 2001. Dotcom Blues van de bekende, de wereldberoemde organist Jimmy Smith. Een nummer van Frank Zappa van de Mothers of Invention. En zong door Dr. John, Only in it for the money.

Ja, geweldige cd. Dotcom Blues uit 2001 van Jimmy Smith. Een cd waar heel veel bekende mensen naar metwerken. Chris Stainton op piano, Etta James wat ze met B.B. King, Taj Mahal, Cap Mo, nou noem ze allemaal maar op. Only In It For The Money. Een compositie trouwens, moet ik wel een beetje zeggen, van Dr. John, hè, van Mac Rabeneck. Ik was in de war met de titel van een LP van The Mothers of Invention nu 1968. En die heet We're Only In It For The Money. Het is blues, bijna aflopen, nog één nummer. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haan. Techniek in de hand van Laurens Braams. En dat laatste nummer dat is van de Duke Robbelaar Band. Duke Robbelaar, een gitarist die ja, bij heel veel de dingen gespeeld heeft. Dit is zijn eigen band uit 2011. De cd Lowdown and Tore Up, Train Fare Home.

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Zanger Bobby Hart was verbonden aan de Candy Store Profits. En dat was het voorprogramma in Amerika voor de Monkees. Maar de Monkees hadden een eigen tv-serie en die waren dus razend populair. En daarom schreef Bobby Hart een nummer voor die band. De Monkees, Valerie.

Monkees, Valerie. Het nummer werd opgenomen door de Sex Pistols, Johnny Thunders, The Monkees en Paul Revere en The Raiders. Dit is een cover van de Engelse band The Flies uit Londen. I'm Not Your Stepping Stone.

Five, I'm Not Your Stepping Stone. De Stendals, dat was een populaire Amerikaanse band. En Gary Leeds was enige jaren de drummer van die band. En die heette later Gary Walker. En toen was hij de drummer van de succesvolle Walker Brothers. Dit komt van het vierde album, The Hot Ones, van de Stendals. Last Train to Clarksville.

Understand Else, Last Train to Clarksville. The I-Cats, dat waren de achtergrondzangeressen van Ike en Tina Turner. Vernetta Fields, Robbie Montgomery en Jesse Smith. En heel af en toe mochten ze een plaatje maken. The I-Cats, He's Gonna Be Fine, Fine, Fine.

The Iketz is gonna be fine, fine, fine. Del Shannon nam het nummer op nadat hij vanuit Michigan naar Californië verhuisde voor het album This Is My Bag. Del Shannon, She

Del Shannon, She. Jay and the Americans, dat was een hele populaire band uit New York rond zanger Jay Black en de heren van Steely Dan in de begeleidingsband. Ze hadden twee hele grote hits, Cara Mia en dit mooie nummer, Come a Little Bit Closer.

Jay and the Americans, come a little bit closer. 1965 was een topjaar voor de songwriters Bobby Hart en Tommy Boyce. Op een bepaald moment stonden ze met 5 verschillende artiesten in de Amerikaanse hitparade. Met Teddy Randesso, Linda Carr, Gail Harris en Trini Lopez. Maar ook dit was een grote hit. Little Anthony and the Imperials, Hurt So Bad.

Little Anthony and the Imperials Hurt So Bad. De Sapphires uit Philadelphia coverden een nummer van de Dixie Cups en de single van de Dixie Cups werd geen hit en daar slaagden de Sapphires wel in. Thank you for loving me.

Sapphires, Thank You For Loving Me. De Engelse hitformatie Herman's Hermits wilde het nummer opnemen, maar het Amerikaanse trio Dino, Daisy en Billy was Herman Hermits voor. En Daisy, een van die drie, is de zoon van filmster Lucille Ball. Dino, Daisy en Billy, If You're Thinking What I'm Thinking.

Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het. Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst.

Eli Paperboy Reed said she would. Ginger and the Snaps, dat is het duo de Honies. Dat zijn de zusjes Marilyn en Diana Rovell en een nicht Ginger Blake. En ze begonnen met z'n drieën als achtergrondzangeressen bij Jan en Dean. Ginger and the Snaps, 7 Days in September.

Ginger and the Snaps, 7 Days in September. Het nummer was eigenlijk geschreven voor Del Shannon, maar Jerry Lewis, en dat is de zoon van komiek Jerry Lewis, nam het op voor zijn album Everybody Loves a Clown. Gary Lewis and the Playboys. I Gotta Find Cupid.

Gary Lewis en de Playboys, I Gotta Find Cupid. Bobby Hart nam, net voordat hij zich als songwriter in New York vestigde, nog snel in Los Angeles een single op met Darlene Love en The Blossoms als achtergrondzangeressen. De single flopte hopeloos, maar Bobby Hart heeft heel zijn hart erin gelegd. Too Many Teardrops. MUZIEK

Bobby Hart, Too Many Teardrops. De 19-jarige Tommy Boyce wilde zijn vader een plezier doen en daarom schreef hij een nummer voor de favoriete zanger van zijn vader. Hij stuurde het nummertje naar New Orleans en even later stond het op een fonkelnieuwe EP, Fats Domino, Be My Guest.

That's Domino, Be My Guest. Chubby Checker uit Philadelphia was louter succesvol met twistnummers en dat vond hij heel frustrerend. Hij nam regelmatig andere nummers op, maar die flopten structureel. Chubby Checker, Lazy Elsie Molly.

Joey Checker, Lazy Elsie Molly. Paul Revere en de Raiders, dat was in de jaren 60 een topband in Amerika, totdat zanger Mark Lindsay solo ging. Let Me was de grootste hit van de band en dit komt van het album Just Like Us. Paul Revere en de Raiders, Action.

Paul Revere en The Raiders, Action. Het was de derde single die de Righteous Brothers maakten met producer Phil Spector. Maar de A-kant werd volledig overvleugeld door de B-kant. Dat was het door Bobby Hatfield solo gezongen Unchained Melody. Dat werd een gigantische hit in Amerika, waardoor de A-kant helemaal wegviel. Maar dit zijn Bill Medley en Bobby Hatfield samen met de A-kant, The Righteous Brothers. Hung on You.

The Righteous Brothers, Hung on You. Het komt van het album Now That Everything's Been Said van de band The City. En het was een onbekende band, maar het was de band van Charlie Larkey. En laat Charlie Larkey nou de nieuwe relatie zijn van songwriter Carole King. Dusty Springfield die hoorde dat en die nam het op met een toen onbekende producer, maar later zou die wereldberoemd worden, namelijk Tom Dowd. Dusty Springfield. That Old Sweet Roll.

Dusty Springfield, That Old Sweet Roll. Het volgende nummer was al opgenomen door Judy Henske en de formatie Trash, maar het werd alsnog gecoverd door een West Coast band onder leiding van Larry Murray, en die kwam uit de New Christy Minstrels. The Hearts and Flowers, Road to Nowhere.

The Hearts and Flowers, Road to Nowhere. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Karel Post deed de techniek en Rinus Bouwmeester coördineerde de playlist.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraar, welkom bij Harry's Blues. Misschien ken je nog wel het nummer Don't Bring Me Down van de Electric Light Orchestra. Don't Bring Me Down. Don't Bring Me Down. Nou, drie uitvoeringen straks in drie keer is scheepsgericht. Verder muziek van Charles Wesley Godwin, Bob Stroger, man van 900 tussenaal, Caroline Wonderland en van de nieuwe CD van King of the World. Maar ook nog muziek van Charlie Marie en Tyler en de Train Robbers. Maar we beginnen met Musquet 1991. Going

Maskeer zien beste, hè? Maskeer zien beste als hij live is. Dat was in lust en zijn leven. Hij zag er altijd ding op om op te moeten treden. Maar als hij er één keer stun, dan, ja, dan was dat de magie van Harry Maskeer. U neemt die 191 van de CD live. Maskeer. We gaan naar Big Head Todd and the Monsters. Dat is een band uit Amerika die in de 80e jaren in Europa toerde en zich door eigenlijk ontwikkeld heeft door het eerste album opnemen in Londen. Maar het is wel degelijk een band uit Amerika die ondertussen gewoon doorgegaan is, bijna 30 jaar lang. En door is nou een nieuwe single van u te komen van Big Head Todd and the Monsters, The All True Man.

0: True Man.
1: Precies, All True Man, Big Head, Todd and the Monsters. Muziek die duidelijk op de blues geïnspireerd is. Klopt toen wel trouwens, want begin van deze eeuw heb ze ook een cd uitgebracht, Rocksteady, waar ook nummers op staat van Howlin' Wolf bijvoorbeeld. Later ook van Robert Johnson, Charlie Musselwhite, naar Cedric Burnside, neem ze maar op. Best een hele leuke band eigenlijk, Big Head, Todd and the Monsters. We blijven in de sfeer van de bands. De Band of Gringos, dat is een groep die komt uit San Diego. Het zuiden van Californië, tegen Mexico aan. Vandaar die naam waarschijnlijk ook. Gringo, dat is een Mexicaanse benaming voor een cowboy volgens mij. De Band of Gringos, een driemansband. I'll play the blues for you.

De band of gringo's van de Beach Area in San Diego, daar speelt ze heel veel. En bent u het zuiden van Californië dus. We blijven een beetje in dezelfde sfeer, want Tyler and the Train Robbers, dat is ook een band uit Amerika. En dat, ja, die zit wat meer de country kant op. Dat is toch anders dan de vorige, de Band of Gringos. Van hun nieuwe CD Non-Typical Find, de Tyler and the Train Robbers met Staring Down the North.

Een nummer van de derde cd van Tyrer en de Train Robbers, de cd Non-Typical Find. Een cd die trouwens geproduceerd is door Cody Brown van Reckless Kerry. Dit is een familieband, de Tyrer en de Train Robbers. Want Tyrer stiet voor Tyrer Ketchum. Er zijn twee broers erin en de schoonvader van een van die broers erin. Dus het is echt een family band. We gaan naar Nashville, naar de traditie van de zangeressen. De Dolly Partons, de Bobby Gentry's, Lynn Anderson en Tammy Wynette, dat soort mensen. Een nieuwe in de rij, dat is Charlie Marie, een jonge dame. En dit is de debuut-cd van haar, de debuut-cd Ramble On. En daarvan de Soul Train.

The Soul Train van Charlie Murray van de CD Ramble On. Nou, laten we nog maar wat rondreizen. Het is wel heel erg Nashville trouwens. Maar ook dat hoor je in Harry's Blues. Elke zondag tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Andere koek kreeg straks, maar we blijven in eerste instantie nog een klein beetje in de Nashville-sfeer. The Shootouts, dat is een leuk bandje die twee cd's gemaakt hebt. Quick Draw, dat was de eerste. Bullseye in vorig jaar uitgekom. En die heeft nu een single uitgebracht en dat bracht mij een beetje op het spoor van deze drie versies van de nummer Don't Bring Me Down. Het origineel is van de Electric Light Orchestra van Jeff Lynne, maar je hoort eerst de uitvoering van The Shootouts.

Ja, 40 jaar, meer dan 40 jaar na datum giet het nummer van de Electric Light Orchestra giet dan over de oceaan, giet naar Nashville toe en komt door bij The Shootouts. En die maakt er een single van, met eigenlijk een beetje een mix van, het is duidelijk Nashville, maar er zit ook wat Texas Swing bij en er zit wat Bakersfield Bravado zit erbij. De muziek zeg maar van Buck Owens en Dwight Yoakam en dat soort dingen. Nou, dat was de versie uit 2022, een single zit erbij. De muziek zeg maar van Buck Owens en Dwight Yoakam en dat soort dingen. Nou, dat was de versie uit 2022.

vrij snel uit. En dit is van de... dit is een CD uit, of een album uit 1979. Het album Discovery. En het laatste nummer daarop, dat was nummer 9. En dat was Don't Bring Me Down.

En dan gewoon de deuren dicht. Dat was het bekende geluidje waarom met dit nummer eindigde u 1979 van de Electric Light Orchestra, de band van Javelin. Het origineel van Don't Bring Me Down. Nou, nog een derde versie. Er zijn wel meerdere versies van gemaakt. Maar ik kies voor de versie van Blackstone Cherry. Dat is een band uit Amerika. Dit is uw 2020 van de CD The Human Condition. En dan zit je wat meer in de sfeer van, nou, van Aerosmith, zeg maar, van dat soort muziek. Don't Bring Me Down.

Don't Bring Me Down. En dat was de versie van Black Stone Cherry. Drie versies dus van de muziek uit Engeland, uit Birmingham, van de Electric Light Orchestra, 1979. En dan twee versies die uit Amerika komt. Eigenlijk beide uit Nashville, maar de ene duidelijk de country kant van de Shootouts. En de andere toch wat meer in de hard rock sfeer van Black Stone Cherry. Don't Bring Me Down was dat. Nou, tijd voor wat rustige muziek. We gaan de barring in, de Appalachians in West Virginia, die omgeving zeg maar. Dat is meer de folkmuziek, meer de muziek van de verhalenvertellers, de storytellers. En Charles Wesley Godwin is door een voorbeeld van. Dit is zijn tweede cd, How the Mighty Fall, en daarvan het nummer Lying Low.

Charles Wesley Godwin van de cd How the Mighty Fall, Lying Low. En dan, ja, die Appalachians, dat is een gebied waar in het verleden heel veel Ieren en Italianen naartoe getrokken bent. En de sfeer van die muziek daar zo, dat is toch heel duidelijk bliem hangen. Mountain music neemt ze dat toch ook wel. En de banjo en de viool speelt daar een belangrijke rol in. En vandoor die eerste sound, denk ik, die ook in dit nummer duidelijk te horen was van Charles Wesley Godwin. Hele andere muziek is van Bob Stroger, een man die al 90 jaar is. Een zwarte zanger uit Amerika die onder andere de warst heeft met Otis Russ, met Ellie Tale, Carrie Bell, Snooky Pryor, Sunny Land Slim, nou neem ze allemaal maar op. En die 90 jaar heeft heel veel gedaan en hij is nog steeds bezig. Hij heeft een nieuw album gemaakt samen met een band uit Brazilië, de Headcutters. Dat album dat heet That's My Name en hij zingt over... Talk to me mama.

Talk to Me Mama van Bob Stroker. Of zoals hij zelf zegt, you can call me Bob Stroker, but my real name is The Blues. Man van 90 jaar, nee, cd, That's My Name. Iemand die een stuk jonger is, dat is Carolyn Wonderland. Geboren als Carolyn Bradford in Houston in 1972. Een Texaanse dus, een hele goede gitarist. Die in 2018 innenlijst weer in de band van John Mayall. In de Blues Breakers, zo eigenlijk kunnen zeggen. Daar heeft ze denk ik een jaar of drie bij gespeeld. Want Mayall die is er nou met de stop met de optredens. Op de laatste cd van Mayall, daar speelde ze ook op met. Dit is van haar eigen solo cd, Tempting Fate, van 2021. En daarvan het nummer Honeybee.

Ja, ze beheerst verschillende stijlen. Dat is duidelijk te merken. Er zit blues in, er zit rock in, er zit zydeco in. Maar het is uitstekende muziek van Carol in Wonderland van haar laatste cd, Tempting Faith. We hebben toe aan ons laatste nummer in deze aflevering van Hardy's Blues. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in de hand van Laurens Braams. En het laatste nummer dat is van King of the World. En gelukkig mag de man van King of the World die mag ook weer op tournee. Ze zullen in Aam wezen eigenlijk, maar dat ging nog niet duur. Dat wordt 26 juni, dan speelt ze in Aam. Maar als je wilt zien, dan kun je ook naar Drachten toe. In Duna in Drachten, dat treedt ze op 1 april op. En dan speelt ze werk van Diner CD van de CD Royal 10. En dan met bestuurder bij King of the World met Alice of a Child.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Doug Sam uit San Antonio zat samen met Freddy Vender in de Texas Tornadoes. En de organist van die band, dat was Augie Myers. En die was in 1965 ook al van de partij, toen Doug Sam zijn eerste grote hit scoorde. The Sir Douglas Quintet, She's About a Mover.

De Sir Douglas Quintet, She's About a Mover. De Love and Spoonful begon ooit als huisorkest in het Night Owl Café in Greenwich Village in New York. Maar gitarist John Sebastian bleek een unieke songwriter te zijn. En dat leverde de band meteen een top 10 hit op. De Love and Spoonful, Do You Believe in Magic?

The Love and Spoonful, Do You Believe in Magic? De Bobby Fuller uit El Paso, Texas, coverde een nummer van de Crickets en het werd een top 10 hit in Amerika. Maar op 18 juli 1966 werd zanger Bobby Fuller dood aangetroffen op de achterbank van zijn auto op een parkeerterrein in Hollywood. Hij was zwaar mishandeld en de moordenaar is nooit gevonden. De Bobby Fuller, I Fought

de Bobby Fuller voor I Fought the Law. Brenton Wood, dat was een soulzanger uit Louisiana. Hij was zanger bij Little Freddy en de Rockets en bij de Cartays. Maar hij was niet al te succesvol en hij beschouwde zijn carrière min of meer als mislukt. En hij werkte alweer in een aluminiumfabriek. Maar producer Hall Wynne wilde het nog één keer met hem proberen. En dat leverde een top 10 hit in Amerika op. Brenton Wood, Gimme a Little Sign.

Brenton Wood, Gimme Little Sign. Bob Lind kwam uit Denver, Colorado, en hij werkte in het koffiehuis Circuit. Maar een radiostation uit Florida begon de B-kant van zijn single Cheryl's Going Home te draaien. En uiteindelijk nam heel Amerika dat over en het werd een top 5 hit. Bob Lind, Elusive Butterfly.

Bob Lind, Elusive Butterfly. Producer Hash Brown uit New York had een 16-jarige zoon, Michael. En deze Michael die had een bandje. En dat bandje dat mocht iedere avond oefenen in de studio van vader Hash Brown. En zoon Lief schreef een nummertje en die vader dacht, kom op, laat eens die jongens een leuke avond bezorgen. En hij heeft dat nummer opgenomen met het bandje. En het werd meteen een top 5 hit in Amerika. The Left Bank, Walk Away Renee.

0: The Left Bank, Walk Away Renee. Roy Head uit Crystal City, Texas, was de zoon van een Indiaanse moeder uit Oklahoma. En hij groeide op met de zwarte muziek omdat hij louter zwarte vrienden had. En hij schopte het tot de tweede plaats in de Amerikaanse hitparade, want hij had de pech dat Yesterday van de Beatles op nummer 1 stond. Roy Head, Treat Her Right.
1: Ha ha.

Roy Head, Treat Her Right. Maatschappijkritische teksten en protestsongs waren heel populair in de jaren 60. P.F. Sloan, dat was een creatieve songwriter van popsongs. Maar geïnspireerd door Bob Dylan schreef hij ook een protestsong. En het werd een nummer 1 hit voor de onbekende zanger uit Oklahoma. Barry McGuire, Eve of Destruction.

Barry McGuire, Eve of Destruction. The Seeds, dat was een band uit Los Angeles met zanger Sky Saxon uit Salt Lake City. En hij was al eens mislukt als soloartiest onder de naam Richie March. Maar nadat de Beatles en de Rolling Stones Amerika veroverden, greep hij opnieuw zijn kans. Als The Seeds, Pushing Too Hard.

The Seeds, Pushing Too Hard. De Bokstops, dat is eigenlijk nooit een band geweest. Dit was een groep uit Memphis, maar het was eigenlijk alleen zanger Alex Shilton omringd door studiomuzikanten. En ze scoorden meteen een wereldhit met The Ladder. En dat nummer werd geschreven door Wayne Carson Thompson. En deze songwriter schreef ook deze hit voor de Bokstops, Soul Deep.

0: Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen.
2: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
3: Texas van Rodney Crowell is het album van deze week. En Rodney Crowell heeft de sterrenstatus in Amerika, dus het mag wat kosten. Hij gebruikte voor dit album 24 verschillende muzikanten, plus als gasten Lyle Lovett, Randy Rogers, Vince Gill, Steve Earle, Lee Ann Womack, Willie Nelson, Billy Gibbons, Ronnie Dunn en Ringo Starr. Dus ik denk dat er een hele forse rekening op de deurmat is gevallen voor Rodney Crowell. Deep in the heart of uncertain Texas.

0: Rodney Crowell, Deep in the Heart of Uncertain Texas. The Young Rascals, dat was een band uit New York. De band van zangertoetsenist Felix Cavalier. En ze coverden een nummer van The Olympics. En daardoor begonnen ze heel spectaculair met een door producer Tom Dowd geproduceerde nummer 1 hit in Amerika. The Young Rascals, Good Lovin'.
1: 1, 2...

The Young Rascals, Good Lovin'. The Syndicate of Sound, dat was een band uit San Jose, Californië. Dat is de band van zanger Don Baskin.

En de Syndicate of Sound won een talentenjacht. En de eerste prijs was een single opnemen. En dat werd een eigen compositie van zanger Don Baskin. Op 10 januari 1966 werd het nummer opgenomen in de Golden State Recorder Studio in San Francisco. En het werd een top 10 hit in Amerika. The Syndicate of Sound, Little Girl.

The Syndicate of Sound, Little Girl. De Righteous Brothers uit Los Angeles, dat waren Bill Medley en Bobby Hatfield. En die twee werden groot dankzij de populaire tv-show Shindig. Ze namen een nummer op van Barry Mann en Cynthia Whale, het songwriters-echtpaar uit New York. En de producer was Phil Spector en die was hot in die jaren. En het werd een nummer 1 hit in Amerika. The Righteous Brothers, You've Lost That Love and Feeling. Yeah.

The Righteous Brothers, You've Lost That Lovin' Feeling. Jerry Jeff Walker komt eigenlijk uit New York. Daar was hij de zanger van The Shines en van de Pizzarinos. Later ging hij als singer-songwriter naar New Orleans en hij reisde na enige tijd ook weer verder via Memphis naar Texas. Maar in Memphis nam hij nog eventjes op een goede dag een eigen nummer op. En dat nummer dat eindigde als 77 in de Amerikaanse hitparade. En dat is natuurlijk niet zo spectaculair. Maar het zou later gecoverd worden door de Nitty Gritty Dirt Band. En toen werd het een top 10 hit in Amerika. Het gaat over een straatdanser die optrad in kroegen voor wat drank. Jerry Jeff Walker, dit is het origineel. Mr. Bojangles.

Jerry Jeff Walker, Mr. Bojangles. The Castaways, dat was een band uit Richfield in Minnesota. De band stond onder leiding van zanger, toetsenist en componist Jim Donna. En ze waren het voorprogramma van Sonny and Cher. En deze twee hadden goede contacten in de tv-wereld, want plotseling mochten de Castaways optreden in Shindig, in Where the Action Is en in het populaire programma It's a Bikini World. En het resultaat was een hele grote hit in Amerika, maar het bleef wel de enige hit voor de Castaways. Liar, liar.

Castaways, Liar, Liar. John Fred en his Playboy Band kwamen uit Baton Rouge in Louisiana. En John Fred, dat was een voormalige honkbalheld van de Detroit Tigers die een bandje was begonnen. En hij schreef een nummer als antwoord op de Beatles-hit Lucy in the Sky with Diamonds. En het werd een nummer 1 hit in Amerika. John Fred en his Playboy Band, Judy in the Skies.

John Fred en his Playboy Band, Judy in Disguise. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Jeroen Mulder deed de techniek en Freek Medendorp coördineerde de playlist. The New Beats, dat was de band van de broers Dean en Mark Mattis uit Louisiana. Ze kwamen uit de begeleidingsband van Dale Watson. En Dale Watson had een grote hit in Amerika met Suzy Q. En ze begonnen een nieuwe band met zanger Larry Henley, die ontzettend hoog kon zingen. En het werd een nummer 2 op de Amerikaanse hitparade. Het werd net geen nummer 1 hit. The New Beats, Bread and Butter.

0: House in Louisiana. Tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. The Way Up North. Van de katoenvelden naar de grote stad.
2: Yeah. Welkom, luisteraars. Welkom bij de 10e aflevering van onze bluesreis van het noorden van Mississippi naar Chicago, Detroit en New York. En we zijn vandaag in Memphis nog steeds. Bij een museum.
3: Ja, en het is
2: of een hotel. Wat is het?
3: Ja, het was een hotel. Het is nu een museum. En we praten dan over het Civil Rights Museum. Het museum voor de burgerrechten in Amerika. En motel was eigenlijk het motel waar Martin Luther King, een man die voor de burgerrechten vocht heb, door de scheuren is.
2: Ik denk dat veel mensen door nog een heel duidelijk beeld van hebt in die eind 60 jaar, begin 70 jaar, dat de zwarte massa in Amerika eigenlijk dat die in opstand kwam. Want dat was het eigenlijk wel. Het zat bijna op het randje, denk ik, van een burgeroorlog zo ongeveer.
3: Ja, en terecht vind ik ook. Ik bedoel, hoe die mensen daar behandeld werden. Dat was toch ronduit vrij mensonterend, liet mij.
2: Een warme namiddag, niet zo heel ver van Beale Street vandaan, het uitgaanscentrum van Memphis. Binnen wij door bij dat Steengebouw, waar tegenwoordig een museum in zit.
4: Dit is het Lorraine Motel. En origineel was het Windsor Hotel. In 1924 is het gebouwd en later een van de weinige plaatsen voor hotels voor zwarte mensen. Waaronder al entertainers als Cab Calloway, Aretha Franklin, Count Basie, B.B. King, Nat King Cole logeerd hebt.
2: En in 1968 was er ook een bekende.
4: Ja, yeah, en in 42 is het overgegaan in andere handen. En dan werd het Lorraine genoemd. En in 68 was Martin Luther King hier te gast en werd buiten de kamer waar hij logeerde, was kamer 306. Op 4 april 1968 werd hij hier vermoord en werd een symbool voor het Civil Rights Movement.
2: Ik ben nog Noordwest hier, hè?
4: Ik ben hier Noordwest, nee. Ik weet wel dat Martin Luther King vermoord is, maar verder weet ik van de Civil Rights thing in Amerika niet zoveel af. Ja, ik heb wel boeken van linkse mensen gelezen. Soul on Ice van Eldridge Cleaver bijvoorbeeld. En Een ander land van James Baldwin en zo. Maar verder heb ik niet. Je moet toch meer op met blues. En het was toch ook al een soort van civil right.
2: Nee, maar in die zin heeft het natuurlijk toch wel alles met de blues te maken.
4: Ja, dat heeft er wel mee te maken. Maar ja, blues was toch veel minder politiek geënt.
2: Maar nam bluesmuzikanten in die tijd, namen die ook geen stelling in of zo?
4: Nee, die konden nog niet eens stelling innemen over een label op de plantage. Want zoals...
2: Nee, maar hij het dan hebt over de 60 jaren bijvoorbeeld.
4: Nee, werd er helemaal niet over gerept. Huh. Nee. Ja, de enige die er wat aan deed was J.B. Lanwar eigenlijk. Met zijn Eisenhower blues, de Korea blues en dat soort dingen. Maar verder waren er weinig mensen in de blueswereld die hadden nog veel te druk bij zichzelf om een beetje een goed leven te krijgen. En daar werd toch veel meer over gezongen, over die ellende. Dan over, daar waren ze nog helemaal niet aan toe. Hmm. Zeker niet hier in de Delta en zo. Daarom is King is toch ook een van de eerste geweest die mensen het zuiden meer rechten wou geven. Ging toch vooral meer om het zuiden, om de zwarte zuiderling, denk ik.
2: Nee, maar dan denk ik, dan zou ik me ook voor kunnen stellen dat die zwarte zuiderling een beetje de voorhoede doorvan, dat die door ook actief aan deelname.
4: Ik kan het niet vinden in de blues. Ja. Nee.
2: Jan Laden nog wel en Richie Havens, die was er wel actief in, maar dat is geen blues meer.
4: Nee.

0: J.B. Lenoir, de man van Monticelli in Mississippi. Overleden in 1967, geboren in 1929 met de Eisenhower Blues. Dat was inderdaad iene die als, in de blues-encyclopedie wordt ook gezegd, de meeste bluesnummers gaat toch vaak over zaken die met de liefde en relaties en zo te maken hebben. Alle ups en downs van dien.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar J.B. Lenoir die schreef ook andere dingen.
1: Ja, Korean blues had hij ook nog geschreven.
0: Ja, ook zo. Ja. Deep in Depth blues en Everybody Wants to Know.
1: Het schijnt ook dat hij niet Utrecht mocht komen. En is een geloof Frans label was die hem geholpen heeft om een plaat te maken.
0: Dat kunnen we wel eens zeggen, want dit is ook een folk. Dit is op het Frans label.
1: Ja, precies. Ja,
0: dat klopt
1: ja,
0: wel.
1: Ja. Ja, ja, ja,
0: het, is, het origineel is wel op Chess Utrecht trouwens.
1: Maar hij was dan alweer, voor de negen was hij alweer te kritisch. Dus,
0: Denk het ook, ja. Ja, denk het ook.
2: Prohibit items. Camera's, camcorders, radio, food, beverages,
3: children. Oh ja, ja, ja.
2: Packages.
3: Oh, oké, okay. Nou. Dan zullen we eens even. We reserve the right to examine all packages and bags.
2: Ja, zeker.
3: Aha. Prohibited items, cameras, camcorders, radios, food, beverages, chewing gum. The management, National Civil Rights Museum.
2: Ze wilden natuurlijk in eigen hand houden als alle items.
3: Dat weet ik niet. We zullen dat eens even proberen op te lossen. Hallo. I hope so. Is there a possibility to make a radio recording and filming in here for public Dutch radio?
4: Do you have prior permission?
3: No, not yet.
4: Let me see if I can get someone.
3: Ik denk dat hier wel wat overeenkomst is met het herinneringscentrum Kamp Westerbork.
4: Oké, someone's gonna come talk to you. Just yeah? Have a seat right out there.
3: Oké.
4: Okay. Mm-hmm. Okay, I'm sure it's fine. I'll give this to her. I'll give this to her. She's already given you the bag. Yeah. I'm sure she gave you permission, but okay. I'll give this to her.
3: Okay. We can go and work.
4: Yeah, I'll give this to
3: her. We kunnen het werk.
1: Ja, ik ben er zelf niet zo niet zo bij betrokken geweest. Ik zeg al dat ik een paar boeken gelezen heb in die tijd, maar verder was ik er niet zo mee bezig eigenlijk. In Nederland had je toen Provo en zo en wij waren bezig met het hippiedom en zo en we waren helemaal niet bezig met dit gebeurde hier niet. Dus ik kan er wel wat over zeggen, maar ik heb er niet echt over nagedacht.
3: Nee, maar gek is dat eigenlijk. Dat geldt voor mezelf net zo. Als je achteraf kijkt, dan waren wij in die 60 jaar bezig met onze eigen luxe probleempjes.
1: Ja, weet ik niet. Wij waren ook aan het vrijmaken van een andere generatie. Eigenlijk. En hun zijn dus bezig met hun rechten te verkrijgen. En dat is het. Dat is natuurlijk dat is daar een veel groter context. Ik bedoel, vergeleken wat wij dan deden, was het eigenlijk maar onzin. Dat ik er nou over nadenk.
3: Laten we eens in Wieden lopen.
2: Ik denk dat we daar aan beginnen.
3: Oh, die kan wel. Ja, dat is goed. Echt Amerikaans dit allemaal, hè?
1: Ja, hier wordt
3: allemaal op films.
1: Ja, maar hier wordt ook de neger weer als een beetje als een inferieur iemand neergezet op al deze platen. Ik denk dat toch een soort van protest waar men dat ook een beetje belachelijk gemaakt vaak in die. Kijk, daar is hij weer bijvoorbeeld weer de schurk, die een blanke, hè? Daar is hij dus een soort van clown.
3: Louis Jordan.
1: Ja, wat Miles Davis altijd op Louis Armstrong tegen had. Van, dat hij altijd maar grijnsde en zo. En altijd maar deed wat de blanken van hem wilden. En zo. Terwijl hij een fantastische trompetist vond. Hier wordt het neger ook een beetje zo neergezet. Als zijnde, half idioot.
3: Misschien dat door ook wel, door hem de negers ook hun helden ook altijd heel erg bejubelden. En met Joe Louis begonnen dat al, was dat al een voorbeeld. Het was een van de mogelijkheden, vooral in de sport natuurlijk, om de boom uit te laten springen.
1: Sport, muziek en andere.
3: Ja, ik denk met name sport en muziek.
1: Ja, dat. Of als dominee. Dan kon je ook nog naar het komen. Dat wou mijn rivales tenminste. Hij zei: I didn't fit like as a preacher. En voor baseball, I was too bad. So I became a musician.
3: Ja, nou, wij wel een dominee voor de Zwarten, hè?
1: Jawel, maar dat was dan toch een hele goede. In die gemeenschap natuurlijk een niet geringe baan.

0: Amen.
1: Nou, de Eisenhower Blues was dit eigenlijk de Kennedy Blues. Dit was van John Lee Granderson, A Man for the Nation. En hij in dat Civil Rights Museum komt, dan zie je ook dat de waardering ook voor de rol van de Kennedys nogal. Die hebt op het gebied van de burgerrechten, hebt hij een aantal hele positieve dingen gedaan in die periode.
2: Ja.
1: En dat is goed, denk ik, dat in zo'n museum, dat ook tot uitdrukking komt. Een heel museum wordt ingericht om er door aandacht aan te besteden. Hele goede zaak. Dat is wat ze in Amerika trouwens toch kunnen. Dat bleek in de vorige uitzending met
2: Mud Island
1: ook al. Ja. Dat ze het educatieve aspect om iets over te brengen aan burgers, dat ze dat door middel van de inrichting van zo'n museum raken goed kunnen.
2: Ook visueel komt het vaak heel goed duur.
1: Ja. Laten we eens even weer rondkijken in het Civil Rights Museum.
3: Ik kan eigenlijk ook niet zoveel antwoorden geven op wat ik hier allemaal zie. Ik kan alleen antwoord geven op dat het volgens mij wel terecht is geweest. Maar zeker terecht. Ik bedoel dat in het zuiden mensen als de Ku Klux Klan en dat soort dingen, dat is natuurlijk volledig uit de boze.
1: Jim Crow. Weet je wat het is, Jim Crow?
3: Ja.
1: Was ook weer zo'n figuur uit de minstrelshow, hè? Van ene die zich zwart schilderde.
3: Ja, het is natuurlijk allemaal verlengstuk van bluesmuziek, ellende.
1: Ja, of de basis van bluesmuziek.
3: Ja, maar dit is toch allemaal alweer later. Dit is eind 60 jaar, 70 jaar. En toen was een groot gedeelte van de blues waar wij het hier over gehad hebben, dat was al op zijn retour.
1: Ja, civil rights, dat speelt natuurlijk al veel langer, hè?
3: Ja.
1: Martin Luther King, die is in 68 doodscheurden. En dan kreeg je dat als een soort... dat is dan het punt waar alle aandacht op komt.
3: World War II, dat konden ze wel gebruiken. Dat is kanonnenvlees, denk ik. Het is hier allemaal mooi opgeschreven, maar... ik kan er eigenlijk niet zoveel over zeggen, omdat ik er niet echt veel van weet.
1: Interesseert het u?
3: Het interesseert me wel, maar ik denk niet dat ik het er nog een keer bij kan hebben. Want ik heb zoveel interesses, dat als ik hier nou eens een keer aan moet beginnen, dan dat is weer één wat nu niks meer van terecht zou komen, denk ik. Dus
1: ik koop wel boeken over de historie van de bluesmuziek, zeg maar. Maar over de hele discriminatieachtergrond en dergelijke. Dat wil je er niet meer bij doen.
3: Ik denk als je die boeken over de blues leest, dat je genoeg weet wat er aan de hand was. Want dan weet je toch heel goed wat het gevolg daarvan geweest moet hebben, weet je wel. En ik denk dat het te sterk mee te maken heeft. Maar hoe dat dan allemaal gegaan is en wie daar allemaal... Kijk, ik weet wel wie Murray Waters was, maar ik weet wie Martin Luther King was. En ik weet wie Malcolm X was en nog een paar van die mensen. Ik weet wat ze ongeveer gedaan hebben. Maar al die andere mensen in die beweging en hoe dat allemaal verlopen is, dat weet ik gewoon niet. Dat kan ik ook niet... Die blueshistorie, die weet ik nog wel zo'n beetje. En ik weet ook wel iets van Mozart en nog van andere mensen. Maar, en een aantal, een heleboel andere dingen. Maar hier weet ik... daar ben ik niet echt thuis in.
1: Misschien interesseert u het individuele verzet. Ook wel veel meer als het toch een beetje georganiseerde verzet.
3: Ja, dat kan ook wel zo wezen. Daar heb ik niet over nadenken.
1: Ik ben natuurlijk nogal een beetje een individualist.
3: Ja, maar ik vind het wel een sympathieke beweging, laten we het zo zeggen. Ik moet het ook wel sympathiek vinden, want anders dan deugt het andere natuurlijk niet.
1: Nee, maar je zult ook nooit deel uitmaken van een beweging, bedoel ik.
3: Nee, ik heb ook
1: dat
3: nooit...
1: Dat ben je veel te veel Einzelgänger voor.
3: Ik heb ook nooit deel uitgemaakt van Provo of zoiets. Hmm. Of wij hebben ook nooit meegedaan aan de Flower Power. Dat is ook helemaal aan mij voorbij gegaan. Daar vond ik eigenlijk ook helemaal niks aan. Er waren wij veel te veel... wat moet je zeggen? Wij waren meer beatniks of zoiets. Gewoon een beetje... Ja, wij hoort meer, mijn generatie hoort meer bij de... Hoewel dat... Ook dat ze wel vrijheidsliefde mensen waren. Meer bij de afdeling Jack Kerouac, Gregory Corso. Allen Ginsberg en zo, dat soort mensen. Die naar een ander soort van vrijheid zochten.
0: Ja, maar dan zit hij toch ook wat meer in de bijna in de wat anarchistische sfeer van geen leiding en al dat soort gedoe erbij.
3: Ja.
0: En dat hij hierbij natuurlijk bij dit verzet, heel nadrukkelijk wel.
3: Dit moest wel georganiseerd worden, want dat kan je gewoon niet, dat kan je individueel nooit doen. Hmm. Ik bedoel, een eenling die heeft niks in de melk te brokkelen. Maar hier gaat het over massa's mensen dus. En het is natuurlijk wel. Het is een goede beweging geweest. Ik vraag me trouwens af wat er van overbleven is.

this morning, my Jesus rode on. Oh, Lord, have

0: Robert Pete Williams, man die voldoende ervaring heeft met het in onvrijheid deurbrengen van zijn tijd.
1: Ja, ja, ja, die heb ook redelijk vaak, die heb ook gezeten.
0: Ja, ja.
1: En bovendien, dit was in de gevangenis opgenomen.
0: Dit is opgenomen in de Angola State Prison, dacht ik, ja?
1: Ja, ja, ja. De heer Oystritz, die... Oyster, Harry Oyster.
0: Harry Oyster, ja.
1: Ja, die heeft het opgenomen, ja. Op de R. Hooley label.
0: 1959.
1: Ja.
0: Buten, die
1: kunt... Het zijn twee cd's, volume 1 of volume 2.
0: Ja.
1: Voor de echte lustra's, jongens, van de blues. Robert Pete Williams is voor mij één van de allergrootste.
0: Hele goeie. We gaan weer naar het museum, het Civil Rights Museum in Memphis. De strijd van de zwarte bevolking voor gelijkberechtiging door zo.
2: Wat me trouwens wel opvalt dat hier toch vrij veel blanke bezoekers zitten, hè?
1: Ja, dat vond ik in tegenstelling tot de Sun Studios, vond ik dat hier veel mensen komen die dat toch gedeelte van de Amerikaan dat wel wil, dat toch een hele verschrikkelijke daad vond. En dat niet alle Amerikanen super rechts bent natuurlijk, dat blikt daar dan toch ook alweer uit.
2: De Freedom Bus, nou dat kan beter maar niet in zitten toen.
1: Ja, die is helemaal uitbrand en bekogeld en daar hebben ze volgens mij molotov cocktails in gehoord. Het zou wel over die rellen in Chicago gaan, denk ik, of niet?
2: Ik kan het zo niet eens zien. Het gekke is dat later in de muziek vaak de blanken er nogal over gezongen hebben.
1: Ja, New York en zo, ja, Crosby, Stills en Nash. Stills. Ja, een heleboel mensen hebben daarover gezongen, ja.
2: Er bent nogal wat vermoord in Amerika.
1: Ja, maar dit is een rival country, hè. Ik bedoel, dat is toch een beetje het... dat is een beetje het cultuurloze van dit land, vind ik. Als het dan al cultuur is, dan is dat een onderdeel van die cultuur. Vind ik een slechte zaak.
2: Ja, dat iedereen met wapens loopt.
1: Ja, vind ik een hele slechte zaak. Als je dat niet kunt opbrengen om dat op een gegeven moment af te schaffen, dan als angst zo'n slechte raadgever is, dat je de geweren op na moet houden, vind ik dat je verkeerd bezig bent.
2: Birmingham, daar is ook een liedje over gemaakt. Ja? Zei Birmingham, daar is ook nog een liedje over gemaakt.
1: Birmingham.
2: Ja, niet van Randy Newman, maar ik weet niet van wie anders.
1: Ja, dit is de cel waar Martin Luther King... Die is gearresteerd in 63. En hij was placed in isolation, in isolatiecel dus. En Robert Kennedy die heeft ervoor gezorgd dat hij vrij kwam.
2: En die is later zelf doorgeschoten.
1: Ja. Ja. Ja, inderdaad, ja.
2: Misschien als je die foto's doorziet.
1: Ja.
2: Het lijkt wel alsof er een oorlog voert wordt, alsof er een belegering aan de gang is.
1: Het lijkt wel wat op Oost-Duitsland of zoiets. Of die Chinezen op het Rode Plein, hè, die zo'n opstand neerslaan.
2: En dan net over 30 jaar geleden, Harry.
1: Ja.
2: Hier in Mississippi.
1: Ja, ja. Kijk, dit vind ik natuurlijk, dit is wel mooi. Dit beeld, de United States Marshal Service. Dus dat betekent dat... Dat de sheriffs en dergelijke sinds 1789 niks met de wet gedaan hebben. Zich niks aantrokken van de orders van de officieren van justitie. De grondwet van de Verenigde Staten gewoon ignored. Hè? En gewoon niet deed wat ze eigenlijk moesten doen. Dat is dus een heel slechte zaak geweest. Ja, het is eigenlijk een beetje hetzelfde als die planters die op een gegeven moment niet wilden dat in Clarksdale een high school voor zwarten kwam. En maar zorgden dat het in Cleveland kwam, omdat je die zwarten beter dom kon houden. Hmm. Zo hebben deze mensen gewoon de wet gewoon genegeerd. En, nou ja, ook eigenlijk allemaal uit een soort van angst. ik denk ook een soort van angst van, ja, dit moeten wij niet. Het zal verkeerd kunnen aflopen met die mensen erbij en ja, het is toch vaak een slechte raadgever.
2: We gaan hem bomen kijken. We gaan hem kijken bij de kamer van Kingen, dan, dan doet wij het ertoe.
1: Staking van de vuilnismensen, onlangs nog in Amsterdam trouwens, maar nou hier in de 60e jaren en dan zie je de National Guard daar met getrokken bajonet voor staan. Dat leek me ook een bikkelharde confrontatie. De mensen hebben allemaal een bord in de hand van ik ben een man. Wij zijn mens. We willen goed betaald worden. Met volste recht natuurlijk. Ja, dan krijg je de National Guard tegenover je.
2: Dat was de reden ook dat Martin Luther King hier kwam, hè? Om hun te ondersteunen.
1: Ja.
2: Loop met hem naar binnen toe daar zo. Even rustig praten.
1: Nou, we zijn nu in de kamer waar Dr. King vermoord is. We hebben ook hier niet filmen uit respect. En ja, dat is toch een historische plek. Het bed ligt nog net zoals hij eruit kwam is. Hele entourage. En ja, daar word je toch niet echt vrolijk van.

0: Dit is ook muziek van een echte original.
1: Ja. Fred Mississippi, Fred McDowell.
0: Ja.
1: En Fred die komt ook alweer uit op het R. Hooley label van Dr. Harry Oyster. Ja, beetje, ook een beetje tussen de blues en de gospel in.
0: Ja, ja, dat is ook het grappige op deze cd ook. Good Morning Little Schoolgirl, daar zie je ook. De eerste deel, de eerste 11 nummers, dat is blues. En dan krijg je een stuk of 11, 12 church songs.
1: Ja, het is toch wel heel, ze hinken dat toch wel vaak op twee benen.
0: Ja, maar Martin Luther King was dat natuurlijk ook zo. En de dominee Ebenezer, zijn opvolger. Ze zaten ook een beetje in tussen de kerk en de straat.
1: Ja,
0: zeg maar.
1: Je hoort het heel vaak terug. Ik bedoel ook in de muziek van bijvoorbeeld Ray Charles. Dat is ook jazz en blues. En dan toch ook weer een beetje gospel en zo.
0: Ja, ja, ja.
1: En toch konden ze er ook niet, ze wilden er niet, maar ze konden er ook niet helemaal last van komen.
0: Blijkbaar niet, nee. Hey. Jan had het zo straks over Jack Kerouac en over Corso en over William Burroughs.
1: Ja, Ginsberg en al die mensen.
0: Ja, ja, meer de looners.
1: Ja.
0: De mensen die niet in de massabeweging opgingen, maar die voor zichzelf bezig waren. Nou, we zijn in St. Louis geweest en een van de grote kerkhoven daar, zo, dat is het Belle Fountain.
1: Ja.
0: Belle Fountain kerkhof was dat, hè?
1: Ja, en dus het zijn eigenlijk twee kerkhoven naast elkaar. We konden dat toen helemaal niet, op een of andere manier, we wisten niet hoe we daarbij.
0: We zaten met sporen en zo en
1: ja.
0: Heel gezuik en een heel gedoe. Maar uiteindelijk, we kwamen wel terecht op het kerkhof waar als William Burroughs begraven lag. Alleen nog, ja, dan moest je zo'n graf nog wel vinden.
1: Wij zoeken hier naar het graf van William S. Burroughs, die schreef u de Beat Generation. En wij zijn hier op het Bellefontaine Kerkhof Memorial. En op de splitsing van Lake Avenue en Vale. Dan met volgens boekje met daar liggen William S. Burroughs, the inventor of the mechanical adding machine.
0: De honden zijn zo'n granieten ding.
1: De precursor of the computer. Another Burroughs is also buried here. The Beat Generation writer William S. Burroughs, who died in 1997. His unmarked grave is to the right as you face the obelisk.
0: Nou, zo die kant is oplopen.
1: Dan zal je hier kunnen liggen.
0: Maar wat is een granieten... Ik denk dat die met die ronde ballen erop is.
1: Nee, de obelisk is zo heen.
0: Oh, misschien is er die wel.
1: Ja. En dan heb je daar ook nog een obelisk.
0: Sorry? Ja,
1: oké.
0: We are leaving.
1: Are you familiar with this? Do you know where the writer William S. Burroughs is situated?
2: Obelisk right there.
1: Yeah, that's the one of the computer, but the writer.
2: He's there also.
1: He's there also.
2: And his father.
1: I thank you very much indeed.
2: Yeah, some people were here the other day wanted to see that, but they were in such a big hurry that the director wouldn't let them.
1: Okay, we'll be gone at 5. Was zijn vader. En die meneer vertelde ons hier dat. Dat is eigenlijk die meneer Burroughs was. Ja, dat is eigenlijk de uitvinder van een adding machine, maar ook de voorloper van de computer heeft die meneer gevonden, die meneer William S. Burroughs. En hij ligt hier, de schrijver, die ligt hier ook vlakbij. Nou ja.
0: Als het goed is, ligt hij er rechts van, hè?
1: Ja.
0: Ik
1: geef
2: je de exact location if
1: je
2: wish.
1: Ja,
2: ik kan het zien, right here. New grass, right there.
1: Uh-huh.
2: Oh.
0: This?
2: Yeah, right here.
0: It's totally unmarked.
2: Yeah.
1: It's totally unmarked.
2: He
1: died two years ago.
2: Adopted son said that he was going to buy markers for the whole thing.
1: Yeah.
2: It was a year ago and nothing yet. Are you familiar with Burroughs very much?
1: Yeah.

0: I know something about him,
1: You know about the killing of a guy named David Kammerer in New York?
0: Yeah, yeah.
1: David Kammerer is out here.
0: Yeah, he's also here, yeah. I know he was a friend of writers as Allen Ginsberg and Jack Kerouac.
1: Well, Kerouac was involved where he was put in jail, but his father wouldn't bail him out, the way I read it.
0: Uh-huh.
1: But his girlfriend's father would, with one condition, that they get married.
2: But why is he buried in St. Louis?
1: Who's that? Kammerer?
0: Burroughs.
2: Burroughs. Because Burroughs, of his father, his family?
1: His grandfather was from St. Louis. His grandfather died very young. And his father is St. Louis. And he's got a brother that's buried here in another area. So he was just a St. Louis. He grew up in St. Louis.
0: And but
1: the school he went to is from St. Louis.
0: His grandfather or his father, he was a very...
1: He invented the adding machine.
0: Yeah, and also something which was before the computer, I think.
1: Yeah, well, his company was sold to IBM.
0: So great story, yeah.
1: But he had some money, a little bit.
0: Okay. Thank you very much indeed for telling us something about it.
2: Maar het is inderdaad gewoon die plek. Je kunt het inderdaad nog zien, hè?
0: Ja, hij is dus 2 jaar geleden overleden. En dit is zijn grootvader die hier ligt, niet zijn vader. En zijn vader die is... ja, de voorloper van, die addingmachine en voorloper van de computer die, en die zaak die ze hadden, die Burroughs, die is verkocht aan IBM. Hm. Dus zo zie je maar weer.
2: Hij kwam wel uit een wealthy family, rijke familie.
0: Ja.
2: En dan toch, totaal...
0: Ja, hij was natuurlijk wel een beetje het zwarte schaap van de familie. Hè, en die mij vertelde ook dat hij nog in een soort van moordaffaire betrokken is geweest. In New York, waar Kerouac naar voren heeft moeten getuigen dat hij niet is, heeft moeten zitten en zo.
2: Ja, het kan een wonderlijk aflopen met mensen.
0: Ja, helemaal niks te zien. Maar je kunt toch zien dat het niet zo lang geleden is, dat 2 jaar geleden is, dat hij hier begraven is. Ja, toch ook een boel mensen beïnvloed. Vooral als de luisteraars daar nog belang bij hebt, dan zou ik eens een keer een boekje lezen. Dat heet Van Kerouac geschreven door Kerouac geschreven. En waar ook mede over Burroughs gaat. En dat heet Tristesse. Als je het kunt krijgen, want het is een novelle, het is een dun boekje. En het is een prachtig verhaal over Kerouac die een soort van platonische liefde heeft met een hoertje in Mexico City. En Burroughs die is op hetzelfde moment ook daar. En die leeft daar ook ergens. En Kerouac giet dan vaak bij hem op bezoek. En er wordt nogal wat afdronken en afslikt. Dus
2: Gek hè, dat is een beetje een losers generation. Terwijl ze wel van goede komaf waren.
0: Nou, Kerouac was niet van zo'n rijke komaf. Dat was gewoon een Frans-Canadees was dat. Of een Amerikaanse Canadees, een zogenaamde Canuck. En die waren toch van heel eenvoudige afkomst. Burroughs dan niet, maar Kerouac wel. Nou, dat was wat we erover wilden vertellen hier. We staan hier op het kerkhof, kan ik nog even wat over vertellen. Mensen, dat is natuurlijk iets heel anders dan bij ons. Het is net zoals alles in Amerika, het is ontzettend groot. En wat mij dan opvalt, is dat er praktisch nergens bloemen bij staan. Je hebt toevallig 1 hier tegenover ons, maar verder helemaal niks. En je kunt ook gewoon met de auto's kun je over het kerkhof heen. En al die laan, of waar die mensen dan aan liggen, die hebt ook weer naam. En dat is, dat is een gigantisch uitgebreid complex. Die kunnen er wel op verdwalen. Dat binnen Oezekerk ook. Die bent daar lucifersdeurtjes bij, zou ik maar zeggen.
2: Het is verder wel mooi aanlegd en goed onderhouden en zo.
0: Het is heel goed onderhouden. Dat doet die mensen waarschijnlijk ook niet zelf. Ik denk dat er veel betaald wordt of hoe dat dan precies zit. Maar, en ook de steen en de... Dit zijn allemaal obelisken hier en grote huizen en het lijkt wel soms een Griekse begraafplaats met een soort van tempelachtige ding. Grote tombes.
2: Maar ook hele gewone kleine steentjes.
0: Ook hele kleine steentjes. En ook helemaal niks, zoals hier William S. Burroughs, de schrijver van onder andere The Naked Lunch en Junkie.

0: Vrijheid en onvrijheid, een klein beetje het thema van deze uitzending met de Civil Rights Museum, met William Burroughs. Dit was trouwens muziek van Led Belly.
1: Ja, ja.
0: De zwarte zanger.
1: Die ook niet altijd vrij geweest, ook nog even zien.
0: Die heeft ook gezeten, ja. Ja.
1: Ellen Lomax, die hebben toen de Rude gehaald eigenlijk.
0: In het boek van Muddy Waters, The Mojo Man, daar komt ook heel wat... Er komt heel wat geweld in voor, hè?
1: Ja, dat waren harde, moeilijke tijden.
0: Rough times.
1: Ja, en ik denk ook dat die mensen het niet al te gemakkelijk hadden. Maar er werd ook nogal het enige er werd ook nogal redelijk veel dronken. En ze kwamen natuurlijk met veel verveelde mensen in aanraking. En als je dan ziet dat Henry Strong een keer in moest vallen. Een hele jonge mondharmonica speler. Maar die op een gegeven moment met zijn vriendin, notabene, met zijn vriendin, een ruzie kreeg om bijna niks. En dat zien vriendin hem wou dreigen met een mes, maar door een onverwachte beweging hem toevallig in de borst stoten. Ja. En deze man eigenlijk haast in de armen in de auto van Muddy Waters overleden is.
0: Dat was in Muddy's in Cadillac, geloof ik.
1: Ja, kun je nagaan wat er gebeurd is.
0: Dat was een gek op. Ja. James Cotton, ook dat staat in het boek van James Cotton, die in een bar zit op ergens in Chicago. Komt een man, die komt van de straat binnenlopen, die kijkt hem aan en die bevalt hem blijkbaar niet. En James Cotton, die kreeg 5 kogels in de hoed.
1: Ja, dat is...
0: Ze waren zelf ook trouwens, Muddy met zijn muzikant nog niet zo.
1: Nou ja, dat is natuurlijk ook wel logisch. Ik bedoel, die mensen waren bij nacht en ont, die zaten in die auto's. En het was natuurlijk wel zo, zoals Robert Johnson, die is dus ook vergiftigd. En als jij geld beurde, dan waren er altijd wel een paar gekken die genoeg ophouden, die dat geld wel van jou wilden nemen. Ja. Dus in feite moesten die mensen zichzelf ook wel een beetje verdedigen. En vandaar dat ze ook vaak vuurwapens hadden. Hè?
0: Maar die hadden wat drieën, las ik in het boek. Ja. Eén in de buzen en één onder de stoel in de auto en één in de kofferbak of zo, geloof ik.
1: Ja.
0: En het kwam ook geregeld, maar het kwam ook verder. Er wordt hier trouwens zeer kleurrijk in beschreven dat ze, als de discussies hoog oplopen, van dat ze dan ook niet nodig hebben om elkaar een revolver of vuurwapen te
1: zetten. Ja, ze hadden allemaal een revolver, maar zodoende gebeurde er ook niks, omdat ze allemaal één hadden. Dat is elkaar in evenwicht.
0: Dat houdt elkaar een klein beetje in evenwicht. Dat is ook zo, ja.
1: Het verhaal van Little Walter natuurlijk, die in een street brawl, een soort van in de straat met één ruzie kreeg. En
0: shooting dice, ze waren naar Fort West en hij had geld te winnen.
1: Ja, en ik kreeg van die andere een klap met een load people op mijn kop en dat zal hem eigenlijk niks markeren, maar de andere dag was puur met Little Walter.
0: Het is een mooie, even naar Sprinig in nemen, in slaap vallen, dan komt weer goed, maar hij was dood aan de morgen.

0: Yeah, and I never be satisfied. I just can't keep up. Yeah, my baby, she quit me. Seemed like mama was dead. I got real wood, yeah, and she drove it to my head. I be troubled, I be always. Yeah, and I never be satisfied. I just can't keep up crying.
1: I'll be troubled van Muddy Waters. In het boek zit ook het verhaal over een van de gitaristen van Muddy, hè?
2: Ja, een van zijn solo-gitaristen, Pat Hare. En dat was sowieso al een moeilijke jongen.
1: En die schoot... Zo'n opvliegend standje was dat volgens
2: mij. Ja, net als Lil Walter. Waar ja, Maar die schoot zijn vriendin...
1: die kreeg een ruzie met, die scheurde eerst op het raam.
2: Ja, en toen later scheurde je neer. En toen kwam de politie, en toen schoot hij ook nog op de politie. Het is gelukkig ook nog een politieagent doorschoten.
1: Ja, zeker. Er kwamen twee politie's kwamen hem ophalen, zeg maar.
2: Ja.
1: En hij is gewoon schieten. De eerste die even doodschudden en de tweede, dat is dan niet lukt blijkbaar. En hij is oppakt. En, en later is hij nog een keer, dat stiet er ook in, is hij nog een keer toen hij in de gevangenis zat, muggen erin muurt. En muggen nog een keer naar het concert van Muddy toe. Maar toen had hij al, ik geloof dat hij kanker had of zo.
2: Ja, ja.
1: En toen heb ik me heel kort meer geleefd.
2: Dat was een hele moeilijke man, Pat Hare. Goeie gitarist overigens.
1: Ja, ja, goed, dat kan op zich natuurlijk best samenkomen.
2: Ja, ja, ja.
1: Nou, wat ik dan ook nog, wat ik ook een beetje het uitlokken vind. Je had een club in Chicago, The Flame. En daar kun je soms in, betaal je $2.
2: Ja, en je kunt net zoveel drinken,
1: hij
2: wil.
1: Hij vredering. Nou, dan lok je het geweldig als je doet.
2: Ja, ja, ja.
1: Veel geweld dus... alhoewel dat absoluut niet op een gewelddadige manier beschreven wordt in dat prachtige boek van Sandra B. Toes, Muddy Waters, The Mojo Man.

0: Opname in 1975. Born with Nothing van de LP The Muddy Waters. Woodstock album met Garth Hudson.
1: Ja, Garth Hudson van de band op accordeon.
0: Ja, en Levin Helm op slagwerk.
1: Ja, de man uit Marvel, Arkansas.
2: Volgende week in Harry's Blues.
0: Een van de bekendste wegen in Amerika, Noord, Route 66, is volgens mij Highway 61.
1: Ja, dat is also zonder enige twijfel.
0: Dat is de grote weg die vanuit het zuiden, doorheen die trouwens volgt naar Highway 51, maar die New Orleans verbindt met Chicago. Hè?
1: Ja, het gaat helemaal van boven naar beneden.
0: Ja, en dat stukje in de delta, dat is dan voor ons eigenlijk het meest bekende. Ja,
1: dat is waar iedereen over zongen heeft.
0: Ja, dat stuk van Clarksdale naar Memphis, zeg maar.
1: Ja, en waar de geheimzinnige crossroads op bent.
0: Ja. Nou, we zijn over die Highway 61 gewoon eigenlijk een beetje ter afsluiting van onze periode in de Mississippi Delta en Memphis. Voordat wij de grote sprong, de way up north maakt naar St. Louis en naar Chicago. Dat volgende week in de nieuwe aflevering van Harry's Blues. Die van vandaag die weer maakt door Harry Musquet en Albert Haar. Techniek in handen van Rego Meijer. En met dank aan de Stichting Stimuleringsfonds Nederlands Culturele Omroepproducties en aan VPRO Radio. Wat ons betreft, graag tot volgende week.

0: Mississippi Delta door de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Cats Lost, dat was het laatste album van QE and the Blizzards. Het werd geproduceerd door Daniel Lohuis en de hoesfoto's zijn gemaakt door Anton Corbijn. En er staan 11 composities op die alle 11 geschreven werden door Harry Musquet en Daniel Lohuis. QE and the Blizzards, Deadlines.
3: Takes a lot of courage

QB and the Blizzards, Deadlines. Drummer Everett James en basgitarist Scott Simons uit Seattle gingen op zoek naar een geschikte zanger voor een nieuwe band. En die nieuwe zanger dat werd Tony Harper. Gitarist Joe Blinds kwam over van de band Big Nasty. En de nieuwe band Bump Kitchen was een feit. Bump Kitchen. Still got you.

Bump Kitchen, Still Got You. John Mail vond een paar belastingaanslagen in zijn brievenbus en zijn vrouw Maggie Mail, die een eigen bluesband had, schreef er een nummer over. Want bluesartiesten kunnen overal blues van maken. John Mail, I Can't Complain.

John Mayall, I Can't Complain. Nicole, dat is zangeres Nicole Furnier uit San Francisco. En ze toerde vaak als gastzangeres met John Lee Hooker. Ze werd 2 keer gekozen tot Blues Woman of the Year in Californië. En dit komt van haar album From the Beginning, Nicole, Just One Night.

Nicole, Just One Night. Etta James uit Los Angeles begon bij de Johnny Otis Show. En later als soloartiest stond ze onder contract bij Chess Records. En daar schreef Willie Dixon veel materiaal voor haar. Begin jaren 90, ze stond intussen onder contract bij Island Records, begon ze haar eigen materiaal te schrijven. Etta James, The Blues Don't Care.

Etta James, The Blues Don't Care. Alice Stewart uit Washington begon in de jaren 60 als folkzangeres. In de jaren 70 startte ze haar eigen band en toen schoof ze op richting de blues. Ze schrijft altijd haar eigen nummers en dit komt van het album Can't Find No Heaven. Alice Stewart, Blues in the Bottle.

Stewart, Blues in the Bottle. Gary Moore uit Belfast presteerde het onmogelijke. De laatste blueshit was Little Red Rooster voor de Rolling Stones. En dat gebeurde begin jaren 60. En het duurde tot 1990 voordat er weer een bluesnummer in de hitlijsten stond. En dat presteerde Gary Moore. Still Got the Blues.

Gary Moore, Still Got the Blues. Jimmy Miller, dat is een ervaren gitarist uit Californië. Hij was jarenlang de frontman van de rockband Moby Grape. En daarna wilde hij alleen nog zijn eigen nummers opnemen. Dit komt van zijn soloalbum Running the Train. Jerry Miller, One-Sided Love Affair.

Jerry Miller, One-Sided Love Affair. The Nothing Hillbillies, dat was een band van Mark Knopfler samen met gitarist Brandon Crooker en de Amerikaanse steelgitarist Paul Franklin. The Nothing Hillbillies, Blues Stay Away From Me.

The Notting Hillbillies, Blues Stay Away From Me. De Hudson Blues Band, dat is de begeleidingsband van blueslegende Jody Williams uit Chicago. Maar onder leiding van gitarist David Hudson maakt de band ook zelfstandig albums. Dit komt van het album Every Dog Has Its Day. De Hudson Blues Band, I Don't Go For That.

Hudson Blues Band, I Don't Go For That. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet, een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Smoking Gun, dat is een top bluesband uit Seattle. En de band speelt met twee dominante gitaristen, waardoor het af en toe een beetje op de Allman Brothers Band lijkt. Dit komt van het album Bad Luck Blues. Smoking Gun. Nothing good to say.

Drenthe op rtvdrenthe.nl. Mooi luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Mooi dat je weer luistert. Een uur lang goede muziek. Muziek van onder andere Shaw Davis en de Black Ties. Het nummer Rock Me Baby. Dat ken je vast en zeker ook wel van B.B. King. En nog een uitvoering van Otis Redding ook nog. Verder muziek van David Lindley van de Band of Heathens. Van de Immediate Family. A.G. Plug en Connor Selby. We hebben het over de Aardse Bluesdagen. Maar we beginnen met John Mayall van zijn laatste CD. One Special Lady.

het laatste kunstje van John Mayall. Althans, de laatste cd die hij uitbrengt. The Sun is Shining Down, want na 88 jaar, 60 jaar op de bühne, denk ik misschien, nou wel meer, stopt hij ermee. One Special Lady, dat was het nummer. Het einde van deze maand dan is er, bent er weer de Assen Blues Dagen. Dat is een groot festijn in Assen van vrijdag, zaterdag en zondag. Overal blues in winkels, in cafés, in de musea, noemt allemaal maar op. En een van de gasten daarbij is Connor Selby. Connor Selby is een Engelse bluesman. Al wat langer bezig. Uitstekende gitarist. Luister maar eens naar het nummer Show Me a Sign.

Connor Selby van zijn titeloze debuut-cd. Connor Selby, het nummer Show Me A Sign. Man die is te gast bij de Asser Bluesdagen. 24, 26 en 27 maart. Jonge vent trouwens nog. Ik geloof dat hij 22, 23 jaar is. Een veelbelovend talent kunnen we zien. Nou, iemand die ook optreedt tijdens de Asser Bluesdagen, dat is A.G. Plug uit Grollo. Alexandra Jolanda Plug. Ernstig ziek geweest, slokdarmkanker gehad, maar toch gelukkig weer helemaal ervan hersteld. En ook weer helemaal terug met een nieuwe cd, de cd Killer King. Heeft ze ook al gelijk de Dutch Blues Award voor gekregen. Cd die geproduceerd is door haar gitarist Kai Smits en haar partner Klaas Kuit. En van die cd het nummer The Shape I'm In.

Ja, ik denk heel persoonlijk. Edgy Plug, the shape I'm in, de situatie waarin ik verkeer. En gelukkig voor u is die situatie een stuk beter dan het een pakweg een dikke jaren geleden was. Van de nieuwe cd was dat, de cd Killer King. Zeer de maar de weer. We gaan naar Johnny Beaufort. Dat is weer wat anders zou kunnen zingen. Een Amerikaan uit Texas van Cine CD. Just a Little Pick Me Up. En daarvan het nummer Central Standard Time.

Johnny Beaufort, Central Standard Time van de CD Just a Little Pick Me Up. Er zit een mooie orgeltje in trouwens, in dit nummer van Johnny Beaufort. Een van de bekendste highways in Amerika, dat is Highway 61, die van Chicago naar New Orleans loop, van noorden naar het zuiden, zeg maar. En die ook door Mississippi komt, dus heel bekend uit de blueswereld. Highway 61 Revisited, bekend van Bob Dylan. Maar de uitvoering van Watermelon Slim, dat is 61 Highway Blues. Watermelon Slim, dat is een nickname, een artiestennaam van William P. Homans III. Ja, dat zegt al iets. Hij de derde bent in een geslacht. Hij komt uit Boston. Zijn vader was door een bekende burgerrechtenadvocaat. Maar hij is de muziek ingegaan. Ondanks het feit dat hij wel gestudeerd heeft, is hij de muziek ingegaan. En dat is niet verkeerd, want hij heeft mooie dingen gemaakt. Dit is uw 2019 van de CD Church of the Blues, de 61 Highway Blues.

Watermelon Slim, ja, daar ben je hem stiller van. 61 Highway Blues was dat van zijn cd Church of the Blues uit 2019. Je hoort het op Harry's Blues, elke zondag tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Het signaal voor 3 uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. In dit geval een nummer van B.B. King uit 1951, denk ik. Ja, toen was het trouwens van Little Son Jackson. Toen heette het nog Rockin' and Rollin'. Maar het is omgezet in 1964 door B.B. King. En toen heette het Rock Me Baby. Toch gauw 3 uitvoeringen van draaien. En de eerste, en dat was de aanleiding, dat is van de band Shaw Davis and the Black Ties van de cd Red Sun Rebellion. Rock Me Baby.

Ja, de oorsprong die ligt in de blues, maar de uitvoering die is meer hard rock of heavy metal. Net waar je de nummer wilt. Shaw Davis en de Black Ties met hun versie van Rock Me Baby. Het origineel, dat was uit 1951 van Lil Sun Jackson. In 1956 merkte Muddy Waters er een versie op. Die noemde het gewoon Rock Me. Maar de standaard die is eigenlijk gezet door B.B. King. En dat was wat later, dat was in 1964. Ja, B.B. King, de man, de king. Zien uitvoering van Rock Me Baby.

B.B. King, Rugby Baby uit 1964. Het origineel van de drie nummers die wij draaien. De derde versie is weer een totaal andere versie. De eerste was een hard rock versie, het origineel. En de uitvoering van Otis Redding, dat kan bijna niet anders. Dat is onvervalste soul. De man die niet ouder worden is, geloof dat hij maar 26 jaar worden is. Heel bekend worden met Sitting on the Dock of the Bay. Maar dit is zijn versie van Rock Me Baby uit 1964.

Otis Redding en de Bar Keys. Dat was in de begeleidingsband, de Bar Keys. En helaas op 8 december 1967... toen verongelukte het vliegtuig worden in Otis Redding. En de Bar Keys zaten en ze kwamen daarbij allemaal om het leven. 2 dagen nadat ze het grote succes Sitting on the Dock of the Bay opgenomen hadden. 3 versies waren dat van Rock Me Baby, het origineel uit 1964 van B.B. King. Otis Redding uit 1965. En de aanleiding was een nummer van de Nee-CD van Shaw Davis en de Black Ties, de CD Red Sun Rebellion. We gaan naar Texas, we gaan naar Rich O'Toole. Dat is een singer-songwriter uit Texas die in Nashville vaker opneemt en door een heel leuk liedje over gemaakt heeft. Het eerste couplet dat schiet als volgt. You got a Gibson and a stylish hat. You're covering Childers, Alex Childers, een countryzanger. But you're singing flat. All your buddies, they lie to you. And they tell you, you sound like something new. Ze dikt allemaal op elkaar met andere woorden. Rich O'Toole met Low Hanging Fruit.

Zeggen nog in B, I'm not hating on Nashville, I love Nashville. Nou, dit liedje, dat giet toch een beetje anders eigenlijk. Het is een beetje aanklachting van dat al die mensen in Nashville, dat die allemaal hetzelfde zo ongeveer doet. Low hanging fruit, dus wat makkelijk voor de hand ligt, dat doet ze. En door succes met hem. Rich O'Toole was dat. Carl Park, kom ook uit Texas. De tweede Texas, ook Amerikana. Het is geen nee CD die u gebracht heeft, want dat is alweer een tikje terug. 2004 is hij gedebuteerd met de CD Big Time. En hij heeft nu een single u gebracht. Meestal is dat een voorloper van een nee CD, maar die is er nog niet. Carl Park met What's Your Drinking Song?

Best leuke muziek van deze Kyle Park. What's your drinking song? We gaan naar de Immediate Family. Dat klinkt niet zo heel erg bekend, maar de mensen die door aan meedoet, bent wel heel erg bekend. Voor de liefhebbers in ieder geval.

wel. Want Danny Kortsma is erbij. Gitarist, onder andere van Bonnie Raitt. Waddy Wachtel, die speelde erbij. Leland Sklar, die speelde erbij op bas. Russ Kungel op drums. Dus dan heb je al een heel aantal bekendheid bij elkaar. En die onder de neenaam The Immediate Family speelt ze samen. En het nummer wat ze doet, dat is Divorced.

Ja, muziek maken, dat kunt deze man wel. The Immediate Family met het nummer Divorced. En iemand die door eigenlijk ook geweldig goed bezig past, dat is David Lindley. Een geweldige gitarist, slidegitarist met name. In 1944 is hij geboren. Man die vele werkte met bijvoorbeeld Jackson Browne, Bonnie Raitt, Warren Chiffon, Curtis Mayfield, dat soort mensen. En het was ook Jackson Browne die zijn LP produceerde, El Rayo X. Productie van Jackson Browne en door op het oude nummer, heel bekend nummer, The Mercury Blues.

Een hommage aan de auto-industrie in Amerika van David Lindley, de Mercury Blues van de LP El Rayo XU 1983. Het nummer is geschreven in 1948 van de Casey Douglas en heeft heel veel uitvoeringen kent, onder andere van Kenneth Heat, van Meatloaf en ook nog van Dwight Jokum. We binden aan het eind van deze aflevering van Hardy's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar, techniek in handen van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer wat bekender worden is door de Rolling Stones, maar vandaag in de uitvoering van The Band of Heathens, The Tumbling Dice.

0: 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Het nummer werd op 12 april 1954 opgenomen in New York. En er kwam geen bandlid aan te pas. De begeleidingsband bestond geheel uit studiomuzikanten. Het werd een wereldhit en er verschenen later nog covers van Freddie Cannon, Pat Boone, The Isley Brothers, Chubby Checker, Carl Perkins en The Platters. Bill Haley en His Comets, Rock Around the Clock.
2: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

Bill Haley en his Comets, Rock Around the Clock. Son Seals werd in 1942 geboren in de binnenlanden van Arkansas. En vader Jim Seals exploiteerde daar een kroeg waar Son Seals vanaf zijn 13e wekelijks optrad. En vandaag loopt hij als een rode draad door het programma. Son Seals, I Believe.

Sun Seals, I Believe. Chuck Berry werd schatrijk van de Engelse bands die zijn nummers coverden. Dit nummer werd bijvoorbeeld gecoverd door de Beatles, Pat Wayne and the Beachcombers, Shakin' Stevens, Electric Light Orchestra, Uriah Heep, Duffy Power, Jerry and the Pacemakers, Chess and Dave, George Harrison, Iron Maiden, Downliner Sect, Status Quo, Ten Years After, Cliff Richard en de Rolling Stones. Casa. Chuck Berry, Roll Over Beethoven.

Chuck Berry, Rollover Beethoven. Son Seals was een natuurtalent. Op jeugdige leeftijd speelde hij gitaar, basgitaar, piano en drums. En op 13-jarige leeftijd contracteerde blueszanger Robert Nighthawk hem al als drummer voor zijn band. En vanaf dat moment was hij beroepsmuzikant. 2 jaar later werd Son Seals de gitarist van de band van Robert Nighthawk. Son Seals, Telephone Angel.

Son Seals, Telephone Angel. Het is een opname uit 1956 en het nummer stond maar liefst 19 weken nummer 1 in de Amerikaanse hitparade en daarna verschenen er covers van allerlei beroemde artiesten zoals Elvis Presley, Eddie Cochran, The Kinks, The Beatles, Jerry Lee Lewis, The Swinging Blue Jeans, Tom Jones en Fleetwood Mac. Little Richard, Long Tall Sally. Gonna tell Aunt Mary about Uncle John. He claimed he has a

Little Richard, Long Tall Sally. Op zijn 16e begon Son Seals een band met zijn zwager Little Walter Jefferson. En even later was hij al het huisorkest in de chique T99 Club, waar de beter gesitueerden vertoefden. En daar moest hij met zijn band grote bluesartiesten begeleiden. Albert King, Rufus Thomas, Bobby Bland, Junior Parker en Roscoe Gordon. Son Seals, On My Knees.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: The Very Best of Betty Swan is het album van deze week. En Betty Swan komt uit Louisiana, waar ze opgroeide in een gezin met 14 kinderen. In 1963 vertrok ze naar Los Angeles en een jaar later verscheen daar haar debuutsingle. In 1968 reisde ze door naar Georgia, waar ze een contract tekende bij Capitol Records. En dat leverde haar eerste hit op, Don't Touch Me. Deze mooie compositie van John D. Loudermilk deed helemaal niets. Betty Swan, Then You Can Tell Me Goodbye.

Betty's Fun, Then You Can Tell Me Goodbye. Bij de T99 Club traden ook regelmatig country-artiesten op die begeleid werden door Son Seals. En countryzanger Jimmy Grubb was zo enthousiast over Son Seals dat hij hem regelmatig inhuurde als drummer en gitarist zodra hij ging toeren. Son Seals, Going Back Home.

Some Seals, Going Back Home. Eddie Cochran uit Minnesota werd slechts 21 jaar. Hij kwam om het leven bij een verkeersongeluk in Engeland, maar hij was wel een fenomeen. Na zijn dood werd hij gecoverd door de Rolling Stones, Bruce Springsteen, Van Halen, Rod Stewart, The Who, The Beatles, Led Zeppelin en Jimi Hendrix. Eddie Cochran, Summertime Blues.

Eric Cochran, Summertime Blues. Son Seals was 19 jaar toen hij zijn eerste eigen band begon. Son Seals en The Upsetters. En de band werd meteen het huisorkest in de Rebel Club. En daar werd hij ontdekt door een nachtclub-eigenaar uit Little Rock. En in Little Rock kon hij het dubbele verdienen. Son Seals, Don't Pick Me For Your Fool.

Rick Nelson, Hello Mary Lou. In 1971 verhuisde Son Seals naar Chicago, de hoofdstad van de blues in Amerika. En Bruce Iglauer, de eigenaar van het blueslabel Alligator Records, contracteerde hem meteen nadat hij Son Seals aan het werk zag in de Flamingo Club. Son Seals, Going Home.

0: name it, boy. All the girls down there got the meat on their bones. I may even go back to Little Rock, Arkansas. I know the girls over there got the meat on their bones. Y'all come on, take it back right there. That's good.
1: Son Seals, Going Home. Het was een rockabilly nummer van Gene Vincent en Capitol Records was net op zoek naar een concurrent voor Elvis Presley. En dat lukte, want er werden meer dan 2 miljoen singles verkocht van dit nummer. En er verschenen ook nog covers van The Everly Brothers, Cliff Richard, The Beatles, John Lennon, Paul McCartney en Queen. Gene Vincent, Bebop Ballula.

Gene Vincent, Bebop Lula. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen en deze uitzending kwam tot stand dankzij de medewerking van Laurens Braams en Freek Medendorp. Alligator Records scouten authentieke bluestalenten uit de zuidelijke staten van Amerika. Jimmy Dawkins, Little Beaver, Luther Allison, Philip Walker, Little Freddie King. Dus Son Seals was een logische keus. Son Seals, Friday Again.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Hoi luisteraar, welkom bij Harry's Blues. Weer verrassende muziek in deze aflevering. Bijvoorbeeld van The Temptations, Papa Was a Rolling Stone. Ja, dat is niet echt de blues, maar er is een hele leuke versie van gemaakt van The Band of Heathens samen met Ray Wiley Hubbard. Nou, dan krijg je een mooie versie. Muziek van Taj Mahal, van de Rosaline, Robert Finley. Maar we begonnen met Kai Strauss. Hij was te gast bij Hofstede, gast in het House of the Blues.

Guest in the House of the Blues over Kai Strauss, man uit Duitsland. Een bluesgitarist uit Duitsland. En echt wel een hele goeie. Dit komt van de cd In My Prime uit 2020. En Kai Strauss was een van degenen die in de serie van de Sunday Blues bij Hofstede speelt. 3 april, dan komt er trouwens een hele goeie. Komt Sadi Shore, uitstekende blueszangeres uit Amerika. Fantastic Negrito, een geweldige zanger uit Californië die een hele mooi nummer uitgebracht heeft. Ja, wat helemaal giet eigenlijk over de klimaatontwikkeling en alle verkeerde wat daarmee gebeurt. En de opbrengst daarvan heeft hij ook doneerd aan de brandweermeesten in Californië, want die hebben er heel wat mee te stellen. Fantastic Negrito met Rolling Through California.

echte, lekkere muziek. Of het nou Californië is of niet, maar Fantastic Negrito, dat is de zanger van dit stuk. Rolling Through California. En nou, klop dit nummer, want het komt ten goede aan de brandweermeesten in Californië. Nathaniel Rateliff, dat is een man uit Missouri, uit een beetje nou, noorden zeg maar, van de Verenigde Staten. Een man die ja, thuis met muziek opgegroeid is. Zijn vader die zat ook in de muziek. En hij speelde gitaar en hij wilde eigenlijk ook wel graag gewoon drum. Nou, dat heeft hij geleerd op aan de hand van Led Zeppelin nummer 4. De midden speelde met nummers als When the Levee Breaks en Misty Mountain Hop. Maar tegenwoordig speelde hij meestal gitaar. 2007 kwam zijn eerste cd uit. En zijn laatste cd die is van 2021, 40 jaar. The Future, Nathaniel Rateliff met Face Down in the Moment.

Nathaniel Radcliffe van de CD The Future, Face Down in the Moment. Ja, soms komt muziek op een hele aparte manier tot stand eigenlijk. Want Den Auerbach, dat is de man van de Black Keys, die produceert ook nog wel geregeld wat materiaal. Die kreeg een video toegestuurd van een straatmuzikant. Een zwarte man die gewoon met de gitaar op straat speelde. En die dacht van verrek, zeg maar, die kerel die heffen had, dat is wel wat bijzonders. En die heeft hem toen in eerste instantie met hem samenwerkt voor een beetje de murder ballads, de moordliederen, zeg maar. En dacht van, maar er zit eigenlijk wel meer in. En heeft samen met hem een cd gemaakt, de cd Sharecropper's Son. En daar zit eigenlijk het hele verhaal in van Robert Findlay, Sharecropper's Son. Sharecropper, dat is iemand die vroeger op een plantage woonde. Huzie had, een klein stukje grond had. Allemaal eigendom van de eigenaar van de plantage. En die mocht dan door zwinders wat verbouwen. En als hij wat nodig had voor die verbouwen, dan moest hij dan weer kopen bij zijn boers. En dan, nou ja, dan bleef het in de kringloop, zeg maar. En Robert Findlay, dat is zo'n sharecropper's son. Een echte man, een bluesman uit Mississippi. Mooie nummers die hij zingt. Die gaat allemaal eigenlijk over zijn leven, zijn jeugd op die plantage, op het platteland van Mississippi. Volgende nummer ook, Country Child.

Robert Finley, Country Child van de CD The Sharecropper's Son. I'm a country boy, Louisiana raised. Hij is dus in Louisiana geboren, blijkbaar. Nou, we blijven een beetje in de sfeer van bekende namen met een wat onbekendere artiest. Of ja, onbekendere, Larry McRae. De naam zei mij niet zoveel, maar het feit dat hij een CD maakte samen met Joe Bonamassa, ja, dan popte er weer wat bij je op. En dat geldt voor de CD Blues Without You van Larry McRae. Joe Bonamassa, die werkte er met. Warren Haynes, die werkte er aan met. Van Covered Mule. Joanna Connor, Reese Winans. Dus heel veel artiesten werkte er aan met. Nou, dan moet Larry McRae ook wel goed wezen. En dat is het eigenlijk ook wel. Arkansas.

Larry McRae, Blues Without You. Dat is de nieuwe cd die nog uit moet komen trouwens. Maar dit is een voorproefje ervan. Arkansas. Je hoort dit soort muziek elke week in Harry's Blues. Op zondagavond tussen 6 en 7. En op donderdagavond tussen 10 en 11. En je hoort ook altijd drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. En soms is er een aanleiding voor, een andere keer niet. Deze keer wel, want er kwam een nummer uit van The Band of Heathens. Dat is een... Ja, een leuke band uit Austin. Een beetje muzikant die bij allerlei bands speelt en die dan samen de Band of Heathens vormt. In 2008 kwamen ze uit met de eerste cd en die werd geproduceerd door Ray Wiley Hubbard. En dat is een hele bijzondere man in Texas. Die ooit het onsterfelijke lied gemaakt heeft, Up Against the Wall, Redneck Mother. Voor de liefhebbers, die kent het. Maar dit ging over het nummer Papa Was a Rolling Stone. En we begonnen met de uitvoering van The Band of Heathens.

Band of Heden samen met Ray Wiley Hubbard, met Papa Was a Rolling Stone, van de CD, de nieuwe CD, die nog uitkomt trouwens, Remote Transmissions Volume 1. En als je denkt dat je nou het origineel kreeg, want dat is gebruikelijk, het tweede nummer, dat is het origineel, van Papa Was a Rolling Stone, nummer van de Temptations, denk je dan. Maar dat is helemaal niet waar, want het origineel is van een groep, een trio, die heet The Undisputed Truth, in 1972 uitgebracht. En het grappige is van die groep, de Undisputed Truth, die bracht vaak hetzelfde werk uit wat de Temptations ook uitbracht. En dat had dan alles weer te maken van dat ze allemaal dezelfde producer hadden, Norman Whitfield. Dat was een van de grote man bij Motown Records in Detroit. En daar komt het origineel dus vandaan, uit 1972 van de LP The Law of the Land, The Undisputed Truth met Papa Was a Rolling Stone.

Ik kan wel een beetje horen dat deze band dat die ook vaker de achtergrondkoortjes verzorgde bij allerlei mensen, bij Otis Redding en neem ze allemaal maar op. Die Undisputed Truth, dat is dus het origineel van Papa Was a Rolling Stone. En dan uiteraard nog de versie van The Temptations, ook uitgebracht in 1972, ook door, geproduceerd door Norman Whitfield. En die Norman Whitfield die had er wel van om wat met elektronische grapjes te gaan doen. En soms maak je ook hele lange nummers. Volgens mij is hier ook een hele lange versie van de Temptations. Band die ooit begund is in 1960 eigenlijk al. Ze waren de grote hitsellers, zo kunnen zeggen, van Motown. De Temptations. Im King, wie zaten er ook alweer in? Een ander, Eddie Kendricks, dat was de grote band van The Temptations. Hier ben ze met haar versie, de meest bekende versie van Papa Was a Rolling Stone.

Ja, dit was dus de korte versie van Papa Was a Rolling Stone. De radio edit. Want er is ook een langere versie. Een van 7 en een van 12 minuten maar liefst. Allemaal Papa Was a Rolling Stone. De aanleiding was de nieuwe cd van de Band of Heathens. Remote Transmissions Volume 1. Het origineel van de Undisputed Truth. En de versie van de Temptations. De meest bekende versie. We gaan naar een cd. Een beetje een tribute cd zou je kunnen zeggen. Want Taj Mahal en Ray Cooder die hebben een cd uitgebracht die helemaal gewijd is aan de muziek van Sonny Terry en Brownie McGee. Twee country blues mensen die denk ik al in de 60e jaren naar Nederland kwamen met die bekende packet die toen hier optrad. De American Blues en Folk Revue, dacht ik dat die heette. Harry Muskee en Willie Middelaar, zo, die bent daar toen een tijd naartoe geweest. Die hebben een bulde inspiratie opgedaan. En die hebt ongetwijfeld ook Ray Cooder en Taj Mahal beïnvloed. Twee mensen die al van jonge jaren af eigenlijk al bevriend zijn met elkaar. Al meer dan 60 jaar. Ze zit ook 60 jaar in de muziek zo ongeveer. En die hebben dus die cd uitgebracht. Get On Board heet die. Met allemaal liedjes van Sonny Terry en Brownie McGee. En wat grappig is, op drums speelt Joachim Cooder. De zoon van Ray Cooder. Maar hij draait dus om die twee man. Taj Mahal en Ray Cooder. Hooray, hooray.

Hooray, hooray. Taj Mahal en Ry Cooder met een nummer uit 1953 al van Sonny Terry en Brownie McGee. Dat was toen echt een two-man's band. Eén op de gitaar en de ander op de mondharmonica met zang erbij. Nou, die cd Get On Board van Taj Mahal en Ry Cooder, die geeft dat op een prachtige manier weer. Marshall Lawrence, dat is een Canadese muzikant, singer, songwriter, man die veel instrumenten speelt. Hij noemt zichzelf ook wel de Doctor of the Blues. En dat komt omdat hij afgestudeerd is als psycholoog. Hij debuteerde in 2003 met Where's the Party? En hij heeft nu een cd uitgebracht die een beetje de stevige blues weergeeft. De blues zoals die in de 70 en 80 jaren door de Engelse beatgroep gespeeld werd. Marshall Lawrence van de cd Feeling Fine, Going Down to Memphis.

Marshall Lawrence, Going Down to Memphis van de CD Feeling Fine. We besluiten met een nummer van The Rosaline. En dat is een band van Colin Halliburton. Een groep uit de buurt van Nashville, zeg maar. Die al jaren 14e bezig bent. En dat is toch wat andere muziek dan van Marshall Lawrence. Giet meer om de mooie melodie. Het is een beetje wat Tom Waits zei. I like beautiful melodies telling me terrible stories. Nou, dat is het verhaal van de Rosaline, want zo heet die band. De titel van de cd is Good and Grief. Nou, dan het geluk en het verdriet ligt heel dichter bij elkaar. En dat is ook in het leven van deze Colin Halliburton in het geval. Harris Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van Laurens Braams. En het laatste stuk is van The Rosaline, The Ghostwriter. MUZIEK

0: the Swamps in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: De gebroeders Dean en Mark Mattis, twee voormalige leden van de begeleidingsband van Dale Hawkins, begonnen een nieuwe band. En dat deden ze samen met zanger Larry Henley, een man met een extreem hoge stem. En even later stonden ze op plaats 2 in de Amerikaanse hitparade. The New Beats, Bread and Butter.

New Beats, Bread and Butter. Jen Barry en Dean Torrance uit Californië vormden het duo Jen en Dean. En in 1963 hadden ze een nummer 1 hit in Amerika met Surf City. En een jaar later was het weer raak, al was het toen een top 5 hit in Amerika. Jen en Dean, The Little Old Lady from Pasadena. It's the

Jen and Dean, The Little Old Lady from Pasadena. De Zombies uit het Engelse St. Albans waren al uit elkaar en Rod Argent runde een pianowinkel terwijl Colin Blunstone een lullig kantoorbaantje had bij een verzekeringsmaatschappij, toen de band plotseling een wereldhit had en de Zombies op plaats 3 in de Amerikaanse hitparade stonden met Time of the Season.

The Zombies, Time of the Season. Junior Walker was saxofonist in een danceband, maar vanaf 1965 scoorde hij in de lopende band hits voor Motown Records, het label van zijn zwager Berry Gordy. Junior Walker en de All-Stars, Roadrunner.

Junior Walker en The All Stars, Roadrunner. The Rose Garden, dat was een band uit Los Angeles met zangeres Diana DeRose. En ze nam een nummer opgeschreven door Kenny O'Dell. En deze Kenny O'Dell die schreef even daarvoor Behind Closed Door, een nummer 1 hit voor Charlie Rich. Het was overigens de enige hit voor deze band. En de hoogste positie op de Amerikaanse hitparade was plaats 7. The Rose Garden, Next Plane to London.

The Rose Garden, Next Plane to London. Billy Joe Royal, dat was een zanger uit Atlanta. En Joe South, die ook uit Atlanta kwam, die schreef speciaal een nummer voor hem, omdat hij het zo leuk vond dat de stem van Billy Joe Royal heel erg op die van Gene Pitney leek. En dat had hij heel goed gehoord. Het werd dan ook een top 10 hit in Amerika. Billy Joe Royal, Down in the Boondocks.

Billy Joe Royal, Down in the Boondocks. In 1966 werd het nummer voor het eerst opgenomen door Smokey Robinson. Hij bracht het niet op single uit, het stond op zijn album Special Location. Later namen de Isley Brothers het op en Gladys Knight had er een nummer 1 hit mee in Amerika. En toen nam Marvin Gaye het ook nog een keer op en dat werd opnieuw een nummer 1 hit in Amerika. Marvin Gaye, I Heard It Through the Grapevine.

Marvin Gaye, I Heard It Through the Grapevine. Wilson Pickett uit Alabama had al een hit op zijn naam staan als zanger van de Falcons, I Found Love. Maar hij ging naar Memphis omdat hij een solo-carrière wilde starten. En daar mocht hij opnemen met Booker T en de MG's en de blazerssectie van de Makis. En dat was het begin van een hele serie hits. Dit was de eerste en die eindigde op de 21ste plaats van de Amerikaanse hitparade. Wilson Pickett in the Midnight Hour.

Wilson Pickett in The Midnight Hour. Songwriter Curtis Mayfield maakte deel uit van The Impressions, een band met leadzanger Jerry Butler. Maar Curtis Mayfield die schreef alle hits. En dit was de 7e hit van de band. En de hoogste notering op de Amerikaanse hitparade was nummer 14. The Impressions, People Get Ready.

0: Muziek voor volwassenen. Radio Drenthe. Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Peacetown van Jimmy LaFave is het album van deze week. En Jimmy LaFave was altijd een fan van Bob Dylan. Op ieder album van hem stond wel een cover van Bob Dylan. En ook op Peacetown. Het nummer zult u ongetwijfeld kennen, want het was ooit lang geleden al een keer een hit voor de Birds. Jimmy LaFave, My Back Pages.

Jimmy LaFave, My Back Pages. The Music Explosion, dat was een band uit Ohio met zanger Jamie Lyons. En ze coverden een nummer van de Engelse band The Little Darlings. Later zou de Music Explosions overigens verder gaan als de Ohio Express. Maar deze cover werd een grote hit in Amerika. Hij stond zelfs op nummer 2 in de Amerikaanse hitparade. The Music Explosion, Little Bit of Soul.

The Music Explosion, A Little Bit of Soul. The Music Machine, dat was een hele andere band, want dat was de band van zanger en componist Sean Bonniwell. En dat was eigenlijk een folkgroep, maar geïnspireerd door het succes van de Beatles besloten ze maar een beatgroep te worden. En ze hadden meteen een hit in de top 20 in Amerika, The Music Machine, Talk Talk.

The Music Machine, Talk Talk. De Knickerbockers, dat was een band uit New Jersey. En die band die kon perfect de Engelse beatbands naspelen. De Beatles of de Zombies, je hoorde het gewoon niet dat het de Knickerbockers waren. En in die tijd ontstond er zelfs een gerucht dat het eigenlijk de Beatles waren. Maar dat was een misvatting. Het werd een top 20 hit in Amerika, de Knickerbockers, live.

De Knickerbockers en Lies. De Hondells namen een nummer op van Brian Wilson en Mike Love van de Beach Boys. Maar de Hondells die bestonden helemaal niet. Dat was een groepje studiomuzikanten. De beroemde drummer Hal Blaine, gitarist-zanger Glenn Campbell en Chuck Gerrard. En die had nog een tijdje gespeeld bij de Kestels. Ze scoorden er wel een top 10 hit mee. De Hondells, Little Honda.

De Hondells en Little Honda. Danny Lane was in de jaren 60 de gitarist en zanger van de Engelse Moody Blues. Later werkte hij samen met Paul McCartney 10 jaar lang bij Wings. En tegenwoordig woont hij in Amerika en heeft hij daar zijn Danny Lane band. En bij de Moody Blues was natuurlijk Go Now zijn ultieme hit. Maar dit is een prachtig, toch vergeten nummer van de Moody Blues met Danny Lane. Boulevard de la Madeleine.

Buffalo Springfield, for what it's worth. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braamst deed de techniek en Jan Damme coördineerde de playlist. The Guess Who, dat was een band uit Canada die hits scoorde in Amerika. En dat was vrij uniek, dat kwam zelden voor. En daardoor hadden de heren ook meteen een mening over Amerikaanse vrouwen. The Guess Who, American Woman.

0: Mississippi Delta door de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Bij een bijzondere aflevering van Harry's Blues, want het is eigenlijk precies 10 jaar geleden dat Harry Musquet overleden is. En in 2011, op 5 juli 2011, maakten wij de laatste opname van Harry's Blues. Die zullen u te zullen worden in september, maar toen was Harry al dermate ziek dat dat niet gebeurd is, want dat zal een beetje een rare indruk wekken. Dus vandoor een opname uit 2011 van 5 juli. En die wordt allemaal keurig netjes tot jullie gebracht, die uitzending uit 2011 door Miralda Smit, de technicus die er nou zit. En volgende week dan ben wij er gewoon weer.
2: Dit is Harry's Blues. A good man feeling bad. Met Harry Musquet en Albert Haar.
3: Altijd in de buurt. Radio Drenthe.
1: Hele goede avond, luisteraars. En welkom bij Harry's Blues. Aan de weg van Grollo naar Schollo. Er staat zo'n beetje, nou, driekwart denk ik, in de buurt van Schollo. Er staat een gebouw, een paar schuren liet wel. En daar was het de afgelopen week een, nou, ik wil niet zeggen een drokte van je welste, maar er was wel het een en het ander te doen. Net als, net als 3 jaar terug, hè. Want toen wilden we het opnemen.
4: Ja, wij hebben toen als Cube in the Business besloten om bij Harry Struijer, want die zit hier, in het wijnlokaal de basistracks op te nemen met een mobiel van Cats Lost. En dat was heel plezierig om te doen. En daarom hebben wij vanavond als gast uitgenodigd Harry Struijer. En Harry Struijer is de oudere broer van Egbert Struijer. En de familie Struijer, of althans Egbert en Harry, die ken ik al heel erg lang.
1: Komt u de buurt van Schonebeek, Harry, of niet?
5: Ja, ik kom uit Schonebeek.
1: Dus je kunt zeggen Struijer of Struijer?
5: Wat je maar wil.
1: Oh. Er zit ongetwijfeld een beetje Duitse invloed in.
5: Ja, vroeger was het Oomlaut.
1: Ja, ja, ja, ja. Maar goed, je woont in Nederland, dus het is Harry Struijer. En die heeft daar een mooi wijnlokaal.
4: Ja, maar Harry die had niet alleen een wijnlokaal. Die had, kijk, Harry is een man van vele gezichten. Hij is niet alleen nog maar wijnkoper. Maar hij heeft ook gloedsveel verstand van antiek. Daarnaast hebben we ook een van de duurste en beste installaties voor in huis op Hive. Dus dat meer als Hi-Fi. Dus zoiets van het einde van alles. En hij heeft ook tijdenlang klassieke cd's recenseerd. En ja, hij is bovendien zelf ook een hele goede meubelmaker. Dus ja, een man van vele gezichten.
1: Een handwerksman.
4: Ja. En ook iemand die volgens mij niet onder een baas wilde werken.
5: Nee, dat heb ik nooit gedaan. Ik heb van al mijn hobby's mijn beroep gemaakt.
4: Ja, die Struijer en Egbert hebben datzelfde gedaan. Ik ben toch ook original, zo zeg ik altijd maar.
1: Nou, daar horen we straks ook vast en zeker originele muziek van deze original van Harry Struijer hier aan tafel bij Harry's Blues. Maar we hebben nog meer.
4: Ik draai ook nog wat van Alison Krauss en Union Station. Die hebben een nieuwe cd. En als ik me niet vergis, is Daniel Lewis daar onlangs West. En die moet ze live zien hebben in Calgary. Ja, wat moet je daarvan zeggen? Alison Krauss, die heb ik weet niet hoeveel Grammys won. En deze cd, de Paper Airplane, is ook weer geweldig goed. En er wordt Bob Dean ook heel goed op song door Dan Tyshinsky. Dus het is niet alleen Alison Krauss die daar zingt.
1: Welke muziek beginnen we met de?
4: Waar ik met beginnen wil, ja. We wilden de keuze eerst aan Harry laten.
1: Mag ook.
4: Dan wilden wij draaien, Harry, volgens mij.
5: Solitary Man van Johnny Cash.
1: En waarom die, Harry?
5: Ja, omdat...
1: Het is een stuk van Neil Diamond, hè?
5: Het is een nummer van Neil Diamond en het komt van een cd met allemaal covers. En het is een van mijn favoriete cd's die ik vooral ook vaak in de auto draai.
1: Oké. Solitary Man.

0: A solitary man. Nou, dat is Harry niet, want hij vermaakt zich daar donders daar zo halfwegs geloof. Harry, even over jouw vak. Jij had ook een meubelfabriek. Hoe ben je? Heb je daar een opleiding voor gehad eigenlijk?
1: Nee. Maar als ik wat in de kop heb en ik wil iets maken, dan ga dat gewoon door.
0: Ja.
1: En dat deed mijn broer ook altijd.
0: Ja. En dat liep op een gegeven moment goed, maar jij kon op een gegeven moment niet helemaal meer tegen die staftoestand en...
1: En personeel. Ik kon niet alleen nog zware tafels maken.
0: Nee,
1: en,
0: maar dat waren tafels die volgens mij nooit weer afgingen.
1: Nee. Maar ik heb nog een groot probleem. Als ik iets kan maken en ik heb het onder de knie, dan heb ik de lol eraf en dan ben ik weer wat nice.
0: Ja, want zo ben jij natuurlijk ook een beetje in de antiek wereld terechtgekomen. Ik ben laatst met je op stap geweest, want ik vond het eigenlijk ook wel nodig om waar antiek in is. Want van de een komt de ander natuurlijk. En dan ben jij ook heel erg bedreven. Want jij bent ook met klokken bezig. En met allemaal precies klappen. En ze moeten ook allemaal gelijk lopen. En het is allemaal... En je hebt zelf een soort van was. Hè? Jij zelf een beetje componeert. En dat vind ik ook al zo bijzonder. Dat is toch wel heel fantastisch. Want als je daar kijkt in het wijnlokaal, dan zie je allemaal hele mooie dingen.
1: Ja, maar ja, ik wil het perfect hebben. En anders kijk ik niet naar bedden, want dan slaap ik niet. Het moet zo en niet anders.
0: Ja, want als de klok niet helemaal gelijk loopt... Dan,
1: dat is niet best.
0: Nee. En als je met een klok bezig bent, dan kun je op een gegeven moment... gewoon net zo lang duren tot...
1: Ja, stoppen kan ik ook niet.
0: Een ander punt dat van jou, dat ben ik ook nooit helemaal achtergekomen waar je dat nog niet eens weg had. Dat die fantastische muziekinstallaties die je allemaal hebt. Want wat heb je er wel niet staan? Die draaitafel alleen nog al, dat is al een hele bijzonderheid.
1: Ja, dat komt ook. Ik wil graag de muziek zo horen zoals die is. En dat is een heel groot probleem met de meeste installaties. Dus ik ben ermee begonnen en steeds een stukje verder. En ik heb ook het probleem, als er 1% beter kan, dan hoor ik alleen nog die 1% die er niet is en die andere 99%, ja. Dus ik wil het perfect hebben en dat gaat net zo lang door tot ik dat heb.
0: En maar die draaitafel van jou, dat is een fantastisch stukje. Wat is er voor het merk eigenlijk?
1: Ja, dat is ook een Duits merk. En Boermeester, dat zijn de versterkers. Dat is eigenlijk het beste merk ter wereld. En die had wat vrienden. En die hebben a cappella ook. Met een Ionen tweeter. Ja, dat is een heel verhaal allemaal. Maar je weet, Harry, hoe het klinkt.
0: Ja, het klinkt enorm fantastisch. Goed, wij gaan even naar de muziek. Wij willen even wat draaien van hardcore... Bluegrass. Ik ben nogal een fan van Alison Krauss en neef Louis ook. En dat vinden wij, de nieuwe CD is uit Paper Airplane. En dit giet allemaal over de Dust Bowl. En Albert weet wel wat het is. Dat is de streek in het midden.
2: Oklahoma, ja.
0: Oklahoma, waar de wind blaast en de krop heel vaak verloren gaat. Yeah,
2: Woody Guthrie.
0: Nou, Alison Krauss en Union Station. We are all Dust Bowl children.

0: The Dust Bowl Children, Alison Krauss en Union Station van de CD Paper Airplane. En die is nog niet zo lang geleden uitgekomen. Ja, Harry, hoe ben je eigenlijk aan die Wien gekomen? Ik bedoel maar, ja, hoe kon je er weer af? Ik wist eigenlijk tot 10 jaar geleden helemaal niet dat jij erin zat.
1: Nou ja, kijk, ik praat ook pas over iets als ik alles ervan af weet. En ik ben in de Wien gekomen door, toen ik 20 was, toen was ik al nieuwsgierig. Toen ging ik naar hele speciale restaurants en dan dronk ik al een hele speciale wien. Maar daar praat ik nooit over, want toen hebben we nog antiekhandel en ja, wien en antiek. En als je dure wien drinkt, dat moet je niet verder vertellen, want dan denken ze dat je antiek zo duur wordt. Ja. Dus dat heb ik voor mezelf gehouden, maar ik heb daar jaren mijn aandacht aan besteed.
0: En hoe wil jij je informatie eigenlijk voor?
1: Lezen.
0: Dus je hebt een hele wienbibliotheek, ja, zou ik maar zeggen.
1: En wat interessant was, dat ging ik kopen. Dat bestelde ik ergens.
0: Ja, en deed dat alleen nog? Of,
1: nee, ik probeer het ook met kameraden voor te interesseren. Maar het is echt begonnen. De handel is begonnen eigenlijk. Wij gingen altijd naar Frankrijk en Duitsland en Engeland antiek te halen. En op een gegeven moment waren we in Frankrijk en er was niks te koop. Aan antiek. Toen zei ik tegen mijn kameraad, weet je wat we doen? We gaan naar de hoofdstad van Bourgogne. En dan kopen we voor al ons handelsgeld kopen we hele lekkere Bourgogne wijn. En die gaan we in Nederland verkopen. Nou, dat hebben we gedaan. Maar dat is mijn grootste financiële fiasco geworden wat ik ooit had heb. Want hier waren ze daar niet aan toe, aan die dure wijn. Dus we hebben de helft zelf opdronken en de andere helft verkocht. Maar daar is het wel mee begonnen.
0: Daar is het mee begonnen. En je, op een gegeven moment heb je erin verdiept dat jij op een gegeven moment zelf die mensen ook kent, hè, die wienboeren en zo, daar ben je ook op afgegaan.
1: Ja, dat is de enige manier bij de bron houden.
2: Want hoe herken je een goede wien dan?
1: Ja, ten eerste moet jij weten wat de boer doet. Geen kunstmest, geen rotzooi, geen insecticide. Hij moet heel eerlijk werken. En dan moet ook blijken dat een kunstenaar is. Maar over het algemeen is het wel bekend door recensenten waar de betere wijnen zijn. En daar ga je in, als ze hoge punten krijgen. En dan ga je dat vergelijken allemaal. Maar daar ben je 20, 30 jaar mee bezig.
0: Hmm. Ja, daar gaat natuurlijk ongelooflijk veel werk in zitten.
1: Ja.
0: Ik bedoel, ik heb het allemaal eens bekeken. En jij hebt daar natuurlijk een assortiment staan van kom maar op natuurlijk. Wij verschuilen ons daar wel eens in. En dan weet je als niet... Dan weet je als niet wat je allemaal ziet, wat voor wienen allemaal. Maar wel allemaal. Je bent wel gespecialiseerd in een bepaalde streek. En dat is wat jou betreft wel grotendeels de Bourgogne.
1: Bourgogne, Rhône. Ik ben niet geïnteresseerd in Bordeaux wijn. Ja, ik heb ze wel. Maar dat is wijn. Wijn is gemaakt om te drinken. En niet om te speculeren. En dat doen ze met Bordeaux wijn. Ik bedoel, je koopt een kistje wijn voor 400 en meneer Parker uit Amerika zegt, geef die wijn 94 punten en het kost het kistje ineens 7.500. Er is niks veranderd. Nee, ja. Daar hou ik niet van.
2: Meneer Parker is een recensent?
1: Een hele beroemde recensent.
2: Okay.
1: Die wijnboeren kan maken en breken.
2: Zo, ja.
0: Ja, ik koop altijd, als ik dat koop, koop ik altijd Italiaan. Harry die zegt altijd, ja, een Italiaan die...
1: Nee, daar kom je wel langzaam vanaf, dat weet je wel.
0: Maar ja, die lui waren natuurlijk ook niet gek, want die vochten toen al tijdens de Romeinen, die hadden het al over. En die sloegen elkaar de hersens alleen voor. Ja, dat is ontvochten. Eerst ontvochten op stukjes wijngaard.
1: Ja, in noordelijke Rhône, daar hadden de Italianen de wijngaard, die maken ze daar vroeger hoor. Die waren allemaal van Italiaan.
0: Ja.
1: En Karel de Grote komt er ook al wat van.
0: Ja. Dus de wien is niet van vandaag, Lustra's. En trouwens, als je naar Epidaurus gaat, dat is in Griekenland, dat is een heel mooi al theater. Daar gingen de mensen vroeger toneel spelen. Maar dan waren ze twee dagen daarvoor en dan dronken ze al veel wien. En dan speelden ze de pan van het dak af eigenlijk. Wie gaat wie dan met de muziek?
2: Ja, maar die lustert naar Harry's Blues mee. Op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Voordat hij denkt van dat dit een wijnprogramma is.
1: Nee. We gaan nu over naar John Scofield met Wabash.

0: Lekkere muziek.
1: John Scofield.
0: Ja, heerlijk. Op verzoek van onze gast Harry Streuer. Wijnboer, wijnhandelaar. Antiekman. Geluidsfreak. Even kijken welke kwalificatie. Hij biedt onderdak aan de groep Cube in the Blizzards om een cd op te nemen. Zo. Maar dan geef hem terug naar die wien, Harry. Waar komt nou de wijnbouw origineel oorspronkelijk vandaan eigenlijk?
2: Nou, Spanje, Frankrijk en Italië. En de rest van de wereld zijn eigenlijk allemaal klonen van de druivensoorten uit die land.
0: Ja, ja, dus als ik Chileense, Zuid-Afrikaanse, Californische, Australische wijn drink... Ja. Dan is dat eigenlijk...
2: Ja, de Chardonnay-druif die vind je overal ter wereld, maar die komt uit de Bourgogne.
0: Ja, maar wat maakt nou de Chardonnay van Bourgogne, wat maakt die nou tot zoiets bijzonders
2: daar? Nou, daar komt hij oorspronkelijk weg. Het klimaat is nog wel redelijk koel, dus de wijn die hem een mooie zuurgraad precies in balans. Neem je ze ergens anders mee heen. Ja, dan is dat heel moeilijk om dezelfde smaken te krijgen. En de grond in de nieuwe wereld is eigenlijk te rijk.
0: Ja.
2: Waardoor ze niet diep de grond in gaan, de wortels. En ja, dat is eigenlijk wel nodig om de mineraliteit van al die grondlagen in de druif te krijgen.
0: Ja, ja. Dus als ik jou een aantal Chardonnays voorzet, dan kun jij precies aangeven van die komt uit Bourgogne.
2: Dat kan ik precies zeggen. En ik kan zelfs zeggen het dorp uit Bourgogne. En als het goed is ook nog wel de jaargang. En als het een echte topper van de boer is en ik ken de boer, dan kan ik ook nog zeggen van welke wijn gaat er rond.
0: Maar is de wijnbouw vandaag aan de dag, ja, is die nog zeg maar ambachtelijk van aard? Of is dat ook gewoon een industrie?
2: Dat kun je niet veranderen.
0: Nee?
2: Nee, nee. Ik heb boeren die ploegen nog met een Belgisch peer. En dat zijn de allermooiste wijnen die er zijn, maar die kosten geld.
0: Ja, want ik was als ik door Bourgogne rie, dan zie ik van die trekkers met van die hele smalle bankjes en van die hoge wielen.
2: Ja, er zijn natuurlijk ook wel gebieden waar wat mindere wijn zit, maar dat wil niet zeggen dat het echt machinaal is. Het wijn maken en alles, dat moet echt met hand.
0: Maar dat is één ding, de verbouw van de druif. Maar het maken van de wijn, is dat ook nog een...
2: Het zijn kunstenaars. De echte wijnboeren zijn kunstenaars. Gewoon dat, die hebben een eigen stijl. Dat kun je ook proeven direct.
0: En kunstenaar bedoel je in de zin van dat het eigenlijk niet te beredeneren is hoe
2: ze
0: het maken?
2: Nee, die vertelt nu ook niet hoe ze het doen. Maar kijk, als je een topjaar hebt, dan gaat alles vanzelf. Maar als je een jaar hebt wat even wat minder is, dan moet die boer manipuleren.
0: Ja, maar wat bepaalt nou of het een topjaar is of een minderjaar?
2: De hoeveelheid regen, de hoeveelheid zon. Het moet niet te droog zijn. Het moet niet te nat zijn. Dat heeft duizenden factoren waarom een topjaar is.
0: Ja, maar en wanneer is het moment in het jaar, Anne Breuken, dat jij zegt van dit was een geweldig jaar?
2: Dat weet je pas als de wijn kant en klaar is.
0: Dus? Eind van het jaar of?
2: Nee. Sommige wijnen, daar weet je het eigenlijk... Als de oogst er is, dan weet je hoe het in elkaar zit. Hoeveel suiker, hoeveel... Dat weet je. Maar je weet pas echt, als het klaar is, als de kunstenaar zelf de wijn gemaakt heeft en het uiteindelijke resultaat. En ja, dat kan wel een jaar later zijn. En bij sommige bewaarwijnen kom je er pas na 5 jaar achter.
0: Ho, je zegt bewaarwijnen. Je hebt wat dat betreft ook nog verschillende gradaties.
2: Ja, je hebt wijnen die pas die enkele jaren nodig hebben om met een ontwikkeling tot een hele mooie smaak te komen. En er zijn wijnen die zijn ook gemaakt om direct te drinken.
0: Ja, ja. Dus het is niet per definitie zo van hoe ouder de wijn, hoe beter.
2: Nee. De meeste wijn, 99% van de wijn, moet je gewoon binnen een paar jaar opdrinken.
0: Ja, ja. En wat wordt nou de prijs van de wijn door bepaald?
2: De zeldzaamheid. Dat is het grootste probleem.
0: Ja.
2: En natuurlijk de waarde van de grond. En wat de recensenten eraan geven. De ene boer die vraagt ook meer dan de andere. Het is gewoon ook heel veel factoren.
0: Ja, het is natuurlijk ook gewoon marktwerking.
2: Tuurlijk.
0: Hebben recensenten een grote invloed?
2: Ja, heel veel. Ja, maar het wordt beter, want er komen meer. En er zijn ook recensenten die helemaal bij bepaalde boeren niet helemaal niet meer binnen mogen komen.
0: Nee. Ja.
2: En er zijn natuurlijk ook mensen die zich laten omkopen.
0: Ja. Ja, dat zal Piola, net als in de muziekindustrie.
2: Ja.
0: Dat zal ook in
3: hoor ik nou weer allemaal.
0: In die sector ook wel het geval geweest. Goed, van de wijn even weer naar de muziek, Harry.
3: Ja, wij gaan nog een stuk draaien van
1: Paper Airplane van...
0: Want goede wijn behoeft geen krans, maar...
1: Alison Krauss behoeft eigenlijk ook geen krans. Ik geloof dat ze 13 Grammys gewonnen heeft, of misschien nog wel meer. Hier is ze in The Sinking Stone...

0: A Sinking Stone, Alison Krauss en Union Station. En met de fabuleuze Jerry Douglas of the Lap Steel. Er is niemand in de wereld die zo mooi op dat ding kan spelen. En dit gezelschap is een stelletje stringmasters, zeg ik maar. Dat is echt, er zit niet eens een slagwerk bij en het is zo goed, dat weet je niet meer. Oké, dat was Alison Krauss dus, dat zover.
1: Harry Streuer, broer van Egbert Streuer, zeg nog maar even een keer, bedoel, ze met allebei de beroemd. Geluid, ik wil het helemaal over het geluid hebben, want dat intrigeert mij toch ook wel. Wat betekent geluid voor jou? Wat betekent, je zei net zo straks in van, ik zoek het perfecte geluid, maar wat is het perfecte geluid?
2: Dat zal nooit bestaan, dat is live.
1: Dat is live?
2: Dat is live.
1: Dat vind je ook het mooiste?
2: Dat vind ik het allermooiste, ik hou ook van live cd's.
1: Ja, ja.
2: Maar het perfecte geluid, ik vind, je moet eruit halen wat erin zit.
1: Dat klinkt een beetje net als je broer met zijn motoren in de tijd. Ja,
2: ja. Dan, je moet eruit halen wat erin zit. Dat wil zeggen, dan heb je geen weerstand meer. Dan hoor je het zoals het is. En dit soort versterkers hebben ook geen hoge tonen en lage tonen en loudness. Dit is gewoon een volumeknop en het is zoals het is. En de opname die bepaalt hoe mooi het klinkt.
1: Maar het blijft natuurlijk, het blijft techniek.
2: Het blijft techniek.
1: Ja, dus.
2: Maar dat spul heeft een stijgsnelheid en dat is zo perfect. Een vervorming, dat bestaat niet in dat spul. Maar goed. Maar de enige manier om er valt niet over te praten. Je moet horen. Dat is net als wijn, dan moet je drinken om te bepalen wat je lekker vindt.
1: Daar heeft groot gelijk aan, ja. Ja. En de omgeving waarin hij het afspeelt, speelt natuurlijk ook
2: speelt
1: een rol.
2: Speelt ook een rol.
1: Toch? Ik bedoel, de akoestiek van de ruimte waarin het
2: zit. Zonder meer, maar je moet zorgen dat ook in orde is.
1: Wordt het dan niet een hele steriele omgeving?
0: Nee. Ja, analyse.
2: Wat is steriel? Ik bedoel, ik doe het liefst ook nog mijn ogen dicht als ik dat ik niet beïnvloed word verder. Als ik echt iets mooi vind.
1: Zo min mogelijk afleiding.
2: Ja.
1: Nee, ik vind het. Ik kan me er wel iets bij voorstellen, maar ik zie een man zitten in een kamer zonder verder er wat in die naar, met de ogen dicht naar muziek lustert.
2: Ja, dat kan ik. Vind ik fantastisch.
1: Ja, ja.
2: Maar dat moet je niet naar de arm doen. Dat is gewoon een paar dingen. Ook, ik kan ook heel tevreden zijn als ik een zware dag heb. En het nummer waar we bijvoorbeeld zo meteen gaan draaien. En ik ben moe en ik ga zitten en ik draai die muziek. Dan ben ik helemaal weer vrolijk. En dan kan ik er weer overal tegenaan. Dat zoveel invloed heeft het op mij.
1: Ja, muziek als, als healer, hè?
0: Ja, als
1: daar knap je van op.
0: Ja. Ja, ook als psychiater als het ware.
1: Ja.
0: Als ik het moeilijk had, bijvoorbeeld in mijn hoofd en ik ging spelen, dan was dat weer weg voor 40 dagen. Dat is heel, heel apart. Ik bedoel, dat kun je niet verklaren. Dan viel alles weer van je af. Zo. Ja. Je kunt het kwiet op een gegeven moment. De rommel die kun je kwiet. En dan ben je weer schoon.
1: Ja.
0: Ja, het is wel bijzonder, ja.
1: Nou, twee kunstenaars hier aan tafel die er allebei wat van weten, maar eigenlijk van hun eigen invalshoek. Wat is jouw volgende muziek, Harry?
2: Dat is Kari Bremnes. En de titel is...
1: Zeg maar niks, Kari Bremnes. Wat is dat?
2: Dat is een juffrouw uit Noorwegen.
1: Ja.
2: En nou, jullie zullen horen dat dit echt fantastisch is met een band om zich heen. En dit soort muziek vind je eigenlijk ook niet. Hoor je ook niet veel van, want waar heb ik het weg? Omdat ik een draaitafel heb en ja, daar, tegenwoordig maken ze van die audiofiele LP's. En daar kwam ik dit tegen.
1: Ja, ja.
2: En ja, het klinkt niet alleen mooi, het is ook verschrikkelijk goed. Die combinatie.

0: Ja, ook een live opname dus, hè?
1: Ja.
0: Ja. Wel met een hoop elektronica erin, hè?
1: Ja.
0: Maar dat vind je niet erg?
1: Nee, vind ik niet erg. Ik hou van alle soorten muziek. Ik kijk, nou geen klassiek hier meegenomen, maar ik heb zelf 1500 klassieke cd's en heel veel lp's. Klassiek is eigenlijk mijn wat ik het meeste draai.
0: Ja, ja. Maar je hebt het ook gerecenseerd, begreep ik net van Harry.
1: Ja, ik heb er heel veel mee bemoeid. Ik heb ook 5 jaar niks anders gedaan. Dus elke zondag, de hele zondag luisteren. En nou, er ook over schrijven en natuurlijk kennis vergaren.
0: Ja. Eén het verschil tussen een cd en een lp. Wat giet jouw voorkeur naar uit?
1: LP. Dat is analoog. Het is veel directer. Veel meer gevoel. Digitaal is toch killer.
0: Hmm.
1: Het is net of het een beetje in een donkere ruimte altijd is.
2: Nou, ik heb het idee dat ze het meer naar het midden duwen gewoon. En dat het geluid niet zo goed weg kan of zo. Dus net dat je dit hebt, terwijl je op een LP dit hebt.
0: Harry houdt nou de handen wat dichter bij elkaar en dan nog wat verder uit elkaar.
1: Ja,
2: nee, want ze duwen gewoon alles naar het midden toe tegenwoordig.
0: Compressie.
2: Ja, omdat ze op die zenders ook allemaal datzelfde geluid hebben, weet je wel. En dat is allemaal een beetje... Het klinkt hetzelfde gewoon, weet je wel. En dat vind ik wel... bepaalde dingen die klinken... Kijk, zoals dit Alison Krauss, dat klinkt heel goed. Maar die gebruiken ook alleen maar akoestische instrumenten. Zo gauw je gaat elektrisch gaan... dan moet je al die instrumenten die keihard zijn... moet je dus toch wel op een of andere manier erop krijgen. Maar die hebben geen ruimte. Het geluid kan op een gegeven moment niet weg. En dat is wat er met een heleboel cd's tegenwoordig gebeurt. Maar akoestisch is natuurlijk... Ja, dat is gewoon wat het is. En daarom klinkt het ook altijd. Ja, je moet natuurlijk wel kunnen spelen, maar... Zoals die Alison Krauss hier, wat je hoort. Dat ben allemaal masters zonder instrument. Maar het geluid is dus daar nog goed. En akoestisch, dat het zo fantastisch klinkt gewoon, weet je wel.
1: Maar ja, analoog is gewoon veel warmer. Een stem heeft veel meer diepte. Het mooiste voorbeeld vind ik bijvoorbeeld bepaalde solos van... echt van de gitaarvirtuozen. Die klinken digitaal nooit... Zoals een Jeff Beck bijvoorbeeld.
0: Hmm.
1: Dat moet je analoog horen.
0: Je klinkt de liefhebbers, hè? Altijd wel mooi om te horen. Nou, Hadi, jij bent een... in de loop van de jaren ben jij een liefhebber van Alison Krauss geworden?
2: Ja.
0: Ja? Ja, toch?
2: Ja, dat vind ik erg goed en zo. En ik ben langzamerhand... ben toch een beetje ook... Kijk, het is een white man's blues, hè? De country muziek en zo. Ja. En daar zie je toch ook allerlei figuren die eigenlijk ook zo'n leeftijd hebben als Muddy Waters en Hank Williams en noem maar op. Als je die tegenover... In Amerika was er ook nooit zo'n grote discrepantie, hè, natuurlijk. Ik bedoel tegenstelling. Dus we gaan toch een stuk doen. Dan Tominski, die zingt ook heel goed. Die zit ook in Alison Krauss en die speelt ook gitaar, maar die speelt ook nog andere dingen. Van allerlei andere instrumenten, want ze kunnen allemaal andere instrumenten spelen. Maar hier zingt hij ook. On the outside, looking in.

0: Dan Tominski van Union Station heeft hier boeten te kijken, maar daar mag er niet in. En hij vraagt zich af, zou jij ook zo lang op mij wachten als jij hier moest staan?
1: Ja, outside looking in. Van de mooie cd, de nee cd, Paper Airplane van Alison Krauss en Union Station. We hebben vandaag de gast Harry Streuer van het wijnlokaal aan de weg van Grollo naar Schollo. Het decor van de opnamen van de nee cd van Harry Musquet van Cuban Blizzards. De vorige Cats Lost 2008, Harry, hè?
0: Dat is al
1: zo lang. Juist 3 jaar alleen ondertussen. Ja. Je kunt er nog niet veel van zeggen natuurlijk, hè?
0: Ik weet alleen dat die Dogs Found gaat.
1: Ja.
0: En Dogs Found, ja, Cats Lost is eigenlijk een beetje. Cat is een soort van. Dat is een jongen of een iemand. Waar ze zeggen van, he's a nice cat, you know. Yeah. Een toffe kerel, weet je wel. Nice. Die waren toen een titje verloren en nu hebben ze ze weer van. Maar Dogs Found, een dog, is eigenlijk een beetje minderwaardig iemand, hè, in Amerika, in American slang. Maar die zijn nou weer gevonden, dus de Dogs Found. En ja, ik heb een paar titels, 622, dat gaat over tegenstellingen in de wereld. En wat ik dan in middenin ben beland en als het ware in een briefkaart in de Sunset. Hmm. Weet je wel, zo'n die opstuur kreeg dat iemand in de Sunset onder een parasol of zo. En er giet ook een stuk dat heet The Donkey Man, dat is over greed. En dat kon wel eens een parallel wezen met onze vriend Jezus, die de mensen waarschuwde heeft van, hij niet doet zoals ik doe, dan gebeurt er nog eens een keer wat.
1: Nou, we zijn heel beneden. Het duurt nog wel een positieve
0: metafoor. Mooie metafoor is het.
1: Want ik kom pas in volgend jaar meer duurt, hè?
0: Ja, als alles goed gaat, ja.
1: Ja, door hem van u gewoon. Ja. Dus, maar goed, Daniel is er ook mee doen. Dus we bent vol verwachting wat er in Meert op de markt zou komen. Het is in ieder geval Dogs Found. Nog even naar de wijn en de antiek en de muziek. De antiek houdt nog niet zo uitgebreid over haar. Ik heb altijd een beetje het idee van dat dan wat een stoffige sector is, de antiek.
2: Nee. Dat is een.
1: Is dat
2: een
1: misvatting?
2: Een hele grote misvatting. Oh. Ik bedoel, antiek kan net zo mooi blinken als nieuwe ding. Ik bedoel, het is de sfeer. De manier waarop iets gemaakt is. De liefde van de. We komen weer op de kunstenaars. Want dat waren vroeger. Ja, wat ze vroeger konden maken, dat kunnen ze nu ook maken. Maar als ze het nu maken, is het steriel. Hmm. En vroeger, dat is met gevoel. Als je een mooie oude klok hebt, ja, die tikt. En ja, die tik, die hoor je niet meer. Alleen als de klok niet meer loopt. Dat is het gevoel van antiek. Ik vind wel dat alles, dat stoffige imago, daar moet er ook af. Want ik vind antiek moet ook mooi zijn. Het moet er niet uitzien als schammel. En het moet allemaal werken. En alle dingen die ik in antiek heb, die zijn, nou ja, net zo goed als nieuw.
1: Ja, er hoeft niet per se een houtworm in te zitten.
2: Nee, maar. Nee.
0: Juist niet.
1: Geen schothagel op
2: Blaslo. Nee. Een echte goede antiek, ja, dat is niet na te maken gewoon.
1: Maar dan is het is bij jou, en dat beluister ik elke keer eigenlijk een beetje, het is elke keer ook het verhaal wat erbij hoort.
2: Ja, tuurlijk. Alles hoort een verhaal bij. Iets dat maakt het gewoon steeds interessanter.
1: Wat is nou voor jou, ja, zeg maar, begerenswaardig antiek? Wat is iets bijzonders?
2: Iets bijzonders. Ja. Een mooie staande Amsterdamse klok. Dat is gewoon niet na te maken. En als je dan daar kijkt, daar kan ik voor gaan zitten. En dan kan ik gewoon uren naar kijken. En dan raak je nooit op uitkeken.
1: Nee, de klok tikt deur. En,
2: ja.
1: Ja. Nou, muziek, nee. Muziek blijft ook altijd een geheim hoor.
0: Ja, dat is inderdaad.
1: Je hebt al gezegd het laatste.
2: Ja.
1: Ja. Nou, muziek blijft ook altijd een geheim hoor.
2: Ja,
0: dat is inderdaad.
1: Je hebt al

0: En ritmisch naar kijk, dan stelt het helemaal niks voor en het swingt ook helemaal niet. Ja. Dus ik ben langzamerhand zo wiet dat ik van koppigheid naar dit soort bluegrass ga luisteren, afhullen alle blues. En verder draai ik alleen nog maar klassiek, want de rest van de muziek die hoef ik niet meer te horen.
1: Tinkt heel in, hè? Tinkt heel in. Wat is jouw volgende keuze, Harry?
2: I'm in the Mood van Johnny Hooker en Bonnie Raitt.

0: I'm in the Mood. Bekende stuk van John Lee Hooker samen met Bonnie Raitt. En dat was op verzoek van onze gast in deze uitzending van Harry Streuer van het Wijnlokaal, het Antiekhuis en het Audiocentrum, zoals ik het bijna wil noemen. Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Harry Musquet en Albert Haar. Techniek in handen van Mirjam Oele. Met dank aan onze gast en dat hij in een mooie stoel met een lekker wijntje nog maar een goede muziek mag luisteren. Tot slot, ja. Harry.
1: Nog een keer Alison Krauss en het stuk heet Miles to Go.

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: De Waco Brothers, dat is een Engelse band onder leiding van John Langford, de zanger en gitarist van de punkband The Meekens in Leeds. Hij vertrok na het eerste album met zijn band naar Chicago, waar de band intussen een hele serie mooie albums produceerde. The Waco Brothers, Hello to Everybody.

The Waco Brothers, hello to everybody. Bij Motown Records in Detroit zag men helemaal niets in zangeres Barbara Lewis, maar producer Ollie McLaughlin uit Chicago schreef een nummer voor haar en dat werd een top 5 hit in Amerika. Barbara Lewis, hello stranger.

Barbara Lewis, Hello Stranger. Dave en Phil Elvin runden in Californië hun band The Blasters. En dat was een grote roots rock band in Amerika. Maar intussen hebben de broers voor solo carrières gekozen. Dit komt van het album Public Domain. Dave Elvin, Railroad Bill.

Dave Elvin, Railroad Bill. Solomon Burke uit Philadelphia coverde een nummer van Wilson Pickett. En de versie van Solomon Burke werd net geen nummer 1 hit in Amerika. Het nummer bleef op 2 steken. En het origineel van Wilson Pickett kwam niet verder dan 30 in de Amerikaanse hitparade. Solomon Burke, If You Need Me.

Solomon Burke, If You Need Me. Oh Susanna, dat is een band uit Canada rond zangeres Susie Ungerleider. Ze wilde de vrouwelijke Mick Jagger worden, maar ze klinkt meer als Gillian Welles of Iris DeMent. Oh Susanna, oh my good old gal.

Susanna, Oh My Good Old Gal. Etta James coverde een nummer van de zanger Tony Clark en dat werd een top 10 hit voor de favoriete zangeres van Leonard Chess, de eigenaar van Chess Records. Een jaar later scoorde de componist Tony Clark overigens ook een top 10 hit met zijn eigen compositie The Entertainer. Etta James, Push Over.

Etta James, Push Over. Neil Cassell uit New Jersey opereert vanuit Los Angeles en de verkoopcijfers van zijn album Fade Away Diamond Time vielen blijkbaar tegen, want zijn contract werd niet verlengd, maar dat vond hij geen probleem. Hij maakte in eigen beheer het album Basement Dreams. Neil Cassell, Me and Queen Sylvia.

Daniel Cassel, me and Queen Sylvia. Doris Higginson uit New York was achtergrondzangeres in de Atlantic Studios. En dat deed ze samen met de zussen Dionne en Didi Warwick. Maar plotseling had ze een top 10 hit in Amerika als Doris Troy. En een cover van de Engelse Hollies werd een grote hit in Engeland. Doris Troy, Just One Look.

Doris Troy, Just One Look. Split Hip Rayfield uit Kansas mocht als voorprogramma mee met Del McCoury. En dat is een hele populaire bluegrass band in Amerika. En dat leverde Split Hip Rayfield een contract op bij Bloodshot Records, een Americana label in Chicago. Split Hip Rayfield, Kiss of Death.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: The Reckless One van Samantha Martin is het album van deze week. Canada heeft een geweldige blues scene, maar de kleine Canadese labels missen het netwerk om hun artiesten over de grenzen te distribueren. En daarom maken we nu pas kennis met deze uitstekende band. Samantha Martin en Delta Sugar, So I Always Know.

Samantha Martin, So I Always Know. Garnet Mims, dat was een gospelzanger uit West Virginia, maar hij werd zanger van de Gaynors in Philadelphia en later van The Enchanters. En toen schreef Burt Burns, een songwriter en producer uit New York, een top 5 hit voor hem. Later zou het een geweldige hit worden voor Janis Joplin. Maar dit is het origineel van Garnet Mims, Cry Baby.

Garnet Mims, Cry Baby. Utah Carroll, dat is een band uit Chicago. En de band is genoemd naar een nummer van country-legende Marty Robbins. Het album Wonder Wheel werd in eigen beheer opgenomen, want Amerikaanse platenlabels zijn heel huiverig voor alternatieve bands. Utah Carroll, My Fear.

Utah Carol, My Fear. Ines Fox uit North Carolina vormde jaren een duo met haar broer Charlie Fox. Deze eigen compositie bleef op 2 in de Amerikaanse hitbreedte steken. En broer Charlie is nog heel bescheiden aanwezig op de achtergrond. Een paar jaar later verscheen er een mooie cover van James Taylor en Carly Simon. Ines Fox, Mockingbird.

Ines Fox, Mockingbird. Nadine, dat is een band uit St. Louis, Missouri, met muzikanten uit Uncle Tupelo, Hazel Dean en Wagon. En zanger Adam Reichman doet me een beetje aan Neil Young denken. Nadine, So That I Don't Miss You.

Nadine, so that I don't miss you. Little Johnny Taylor uit Arkansas ging naar Los Angeles en daar werd hij de zanger van de Johnny Otis Show. Maar plotseling had hij een grote solo hit en toen keerde hij terug naar Arkansas. En daar had hij nog twee grote hits. Everybody Knows About My Good Thing en Open House at My House. Maar dit was zijn eerste grote hit. Little Johnny Taylor, Part-Time Love.

McGarvey. Dat zijn voormalige leden van de Cole Porters. En ze namen hun nieuwe band heel serieus, want de heren werkten maar liefst 3 jaar aan het debuutalbum. Western Electric, Carousel Days.

0: 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. The Way Up North. Van de katoenvelden naar de grote stad.
2: Yeah.
3: Welkom luisteraars bij de 14e aflevering van The Way Up North. En we maken de reis van de Mississippi Delta, van Clarksdale, naar Memphis, naar St. Louis. En nu komen we uit in Chicago. Dat is ja, de grote stad in het noorden van Amerika. Ik denk voor veel zwarte mensen in de 20, 30, 40 jaren het eindpunt van hun bestemming, of niet?
2: Ja, ik denk dat Chicago, dat daar de meesten ben blijven hangen.
3: Ja.
2: Sommigen zijn nog doorgaan naar de auto-industrie in Detroit. Maar de meesten kwamen toch in Chicago uit.
3: Ja, en de ene die kwam met de auto. De ander die kwam met de boot. Met de trein, zoals in de vorige aflevering. Nou, wij kwamen gewoon met de auto over de grote weg, zeg maar.
2: Ja, ja, ja.
3: Over de highway.
2: Een enorme rondweg.
3: 500 kilometer hebben we gereden, dacht
2: ja, ja,
3: ik.
2: Ja, ja, ja, ja,
3: en dan
2: ja.
3: Kon je u altijd op een rondweg, op een beltway.
2: Ja, op die grote beltway, ja. Daar kwam je uit.
3: Zuid-Holland, daar kwam je terecht.
2: Ja, en dat lag geloof ik ook nog op een raar punt, geloof ik. Drie staten of zo. Ongeveer.
3: Ja, want Zuid-Holland, dat lag in een andere staat. Dat lag in Michigan trouwens.
2: Ja.
3: In Michigan. Dat lag dus niet in Illinois, waar Chicago in ligt. Maar dat lag net over de grens door van. En hij dan naar het centrum van Chicago won. Naar downtown Chicago. Dan moest hij. Ja, dan hadden we helemaal niet in de gaten eigenlijk. Want ja, wie komt maar gewoon uit Drenthe. En dan denk je van, nou ja, aan de rand van de stad ben je beter zo. Nou, maar, dat hebben wij weten. Ja.
4: We rijden hier op een hele lange weg. Die heet Helstedt. 200 kruispunten moeten we ongeveer voorbij om in de city te komen. In waar de downtown, zou ik maar zeggen, waar die prachtige grote skyscrapers allemaal staan. Onder andere de Sears Towers. Dat zijn ongeveer de hoogste van de wereld. Ik geloof dat de hoogste waren tot voor kort. Hebben ze geloof ik in Singapore 1 neerzet die hoger is. Chicago, waar komt die naam vandaan? Die komt uiteraard weer uit de Indiaanse taal. Dit was eigenlijk oorspronkelijk Chicago. En dat betekent de plaats van de wilde uien. Of de wilde siepels, zoals wij in Drenthe zeggen. Het is een vreselijk grote stad. 3 miljoen mensen in de stad zelf. En die area, dat is 6 miljoen mensen. Dus ik zal maar zeggen, een bijna de helft van Nederland. De bevolking.
3: Een hele zwarte bevolking hier, hè?
4: De bevolking, ja. Daar hebben we het over. 39% zwart. Dat is een heleboel. Daarna komen de Caucasians, dat noemen ze dan de blanke mensen hier. 38%. Spaanse mensen, dus zeg maar zeggen uit Mexico, Spaanstalig. 19%. En Aziaten, 4%. En dan heb je nog een redelijk grote kolonie van Polen, Grieken en Duitsers. Dus een zeer gemêleerde bevolking dus. Chicago is eigenlijk ook bekend geworden in eerste instantie ook door de auto-industrie, maar die is later toch in zijn geheel bijna in handen gekomen van de mensen in Detroit, General Motors, Ford enzovoort. Motor City heet dat ook. Maar wat misschien wel leuk is te weten dat ook Hertz, de grote verhuurder van auto's, dat die eigenlijk vroeger auto's bouwde heb. En wat ook misschien nog wel leuk is om te weten, dat de Yellow Cab als eerste gebruikt werd in Chicago. Nou, we rijden nu over Helstedt en we gaan over kruising 157. En dan praten we over Helstedt South. Want er is ook nog een Helstedt North. Deze buurt die ziet er nog redelijk fris uit. De huizen hier en de grasveldjes die zijn nog mooi kort geknipt. Maar zo gauw we straks links afslaan, dan komen we in de zwarte buurten. En daar ziet het er allemaal toch een heel stuk minder welvarend uit. Je kunt wel hard zeggen dat sommige stukken eigenlijk liggen op een beetje derde wereldland.
5: Is dat nou de streek waar als de mensen uit het zuiden, uit Mississippi, waar die in de 20, 30, 40 jaar neergestreken bent?
4: Ja, Southside Chicago is van oorsprong de plek waar de mensen, de immigranten zou ik maar zeggen, terecht gekomen ben. En het lag vlak aan tegen de Joodse wijk. Joden, vooral uit Oost-Europa. En dat is dan iets meer naar de stad toe, zou ik maar zeggen. En daar lag de Joodse wijk tegenaan. En wij bent ook van plan om de oude Chess studio's te bezoeken. Van de gebroeders Chess, Leonard en Phil. Die eigenlijk uit Polen kwamen en die Chess heten, C-H-E-Z. Een vrij arme Poolse familie. We hebben het er straks nog wel over. Hun zoon Marshall nam het later over. Maar dat is eigenlijk, dat is een major company in de, zal ik maar zeggen, in de 40, 50 jaren tot in het begin van de 60 jaren. Grote mensen hebben er allemaal opgenomen, zoals Howlin' Wolf, Muddy Waters, Chuck Berry, Little Walter. Te veel om op te noemen, maar daar komen wij straks op terug.
5: Want die mensen hier in Chicago, de Negers en de Joden en de Polen en de Grieken en zo, woont het allemaal door elkaar heen of is dat wat indeeld?
4: Nou, als je hier Helstedt aanvliegt, dan zie je heel duidelijk dat het indeeld is. Eerst kreeg je dus waar wij vandaan kwamen, dat is van een soort van Beltway 294. Dat is dan nog redelijk blank, zou ik zeggen. Maar we zijn al bijna bij de buurt waar de zwarte bevolking begint. Daarna krijg je eigenlijk het Joodse gedeelte en dan krijg je een stukje Grieks, of een stukje Pools en dan krijg je een stukje Grieks op een gegeven moment. En ja, daarna krijg je weer een zwart gedeelte. En dan kom je uiteindelijk in downtown uit.

0: Jimmy Rogers, die erover zingt dat hij East St. Louis verloor en dat hij richting Chicago giet. Chicago Bound van de CD Feeling Good uit 1994. Ja, en hij illustreert eigenlijk het verhaal van The Way Up North, hè?
1: Ja, helemaal perfect. West Memphis naar East St. Louis en van naar Chicago. En ja, dat was dan zijn start. Jimmy Rogers, overigens al die tweede gitarist bij Muddy Waters. Zonder Jimmy Rogers was die sound ook volgens mij niet helemaal West wat het moest wezen. Want hij speelde altijd die lage riffs onder de slide van Muddy. En ja, eigenlijk prachtig, prachtig gedaan. Man, Jimmy Rogers is onlangs ook overleden, jammer genoeg. Chicago Bound, helemaal verteld, The Way Up North in ongeveer 2 minuten en 28.
0: Precies.
2: Nou, tot nu toe is het hier heel rustig. 138th Street, crossen we net. Maar zo gauw als we straks bij de splitsing komen, daarna begint eigenlijk het zwarte, het echte zwarte gedeelte. Hier is nog een beetje industrie en dergelijke, zie je hier overal.
0: Het is hier ook nog een vierbaansweg, hè? Gescheiden regen. Mooie verkeersweg nog. Groot station weer, rangeerterrein.
2: Helemaal in de verte zie je net over de boomtop die Sears Towers. Dat zijn er twee en dat zijn enorme hoge gebouwen. Als je daar ook rondloopt in het Chicago downtown, dan ben je zelf eigenlijk helemaal niets, want dat is echt
0: heel... Je kunt er wel in opgaan, 102 verdiepingen hoger.
2: 102 verdiepingen, ja. Nou, degene die wil, die gaat er maar één, maar ik er niet.
0: Kun je geweldig aan de kieken, hè?
2: Ja, nou ja. Nogmaals, degene die dat leuk vindt, die kan dat doen. De blues, daar zullen wij dus ongetwijfeld achter komen of dat hier nog leeft. Misschien kunnen we straks een paar mensen op straat aanholen en eens vragen of ze weten wie Buddy Guy is. En of ze weten wie Muddy Waters is. En als je dan... dan kun je, heb je misschien toch wel... En of de blues hier nog leeft, dat zullen we natuurlijk ongetwijfeld zien. Er bent hier wel een aantal bluesclubs. Buddy Guy's Legend is hier dat is iets gestroomlijnder allemaal. Dat is een club waar behoorlijk wat mensen in kunnen. Waar je ook kunt eten, waar ze wat grotere acts hebben. En je hebt een aantal... Ja, je hebt een aantal bluesclubs die toch variëren van een klein café tot aan die keten nog maar weer.
0: House of Blues
2: House of Blues, wat dan heel luxe is en waar ook niet alleen maar blues gespeeld wordt, maar toch ook muziek die in rock'n'roll en dergelijke, die zijdelings met blues te maken heeft. Kerken, die zie je hier ook heel veel. Ik bedoel, ik denk dat je als je Helstedt afriet, dat je er wel 40 hard hebt. En in die arme buurt speelt de kerk natuurlijk nog steeds een verschrikkelijk grote rol. Want ik denk toch dat de werkloosheid, als je daar nog eens kijkt, zo naar al die buurten hier, toch wel redelijk hoog zal wezen. Chicago, die heeft weer een burgemeester, die heet Daley. Dat is een zoon van de man die in de 60 jaren hier burgemeester was toen je die riot zat. Won't you please go to Chicago for a riot? Dat zong Crosby, Stills, Nash & Young toen al. And I almost cut my hair. Weet je wel, allemaal van die dingen die daarmee te maken hadden. Deze Daley die doet het geloof ik wel redelijk. Zijn vader die heeft wel een aantal goede dingen gedaan. Heeft onder andere ook mede Kennedy nog in het zadel geholpen, zegt men. Maar aan de andere kant verdacht men hem ook van contacten met de mob, dus met de georganiseerde misdaad, zou ik maar zeggen.
0: Een enorm lange straat, hè?
2: Ja, ik denk dat die straat toch wel zeker zo'n 10 kilometer lang is. Misschien wel langer.
0: Ik denk wel... hij was 15 mijl stond op de Corrie, dus reken maar uit.
2: Dat is al 24 kilometer. Ja. Nou, wij hebben inmiddels misschien net een kilometer of... We zijn op de helft ongeveer, van 115th Street zijn we nu. En overal zie je zo om de paar blokken een McDonald's, die zit overal.
3: Ja, maar de eerste, de allereerste McDonald's, die was hier in Chicago, hè?
2: Ja, dus zou die meneer McDonald dan ook een Schotse Chicagoan zijn?
3: Meneer Kroc, dat was de oorspronkelijke uitvinder van de formule. Die heeft hier zijn allereerste open. Die is er ook nog hier zo.
2: Woont die man hier nog?
3: Nou, de man, dat betwijfel ik maar. De allereerste McDonald's die hier nog wel.
2: Nou, het is ook wel heel goed te zien, want het staat er hier vol mee.

0: Hele goede harmonica speler William Clark van de CD Groove Time Chicago Blues. Maar ja, helaas niet meer in ons midden.
1: Nee, William Clark, vrij jong overleden ook aan een hartaanval.
0: Hij was van 51 jaar.
1: Ja, is ook nog een keer op het Blues Estafette West. Ik heb hem heel de morgen ontbijt lang met hem zitten praten.
0: Ja, ja.
1: Maar helaas niet meer. Een van de betere jongen, moderne jongens eigenlijk hoor. Jammer dat hij er niet meer is. William Clark. Op het Alligator label was dat. Chicago Blues, William Clark.
0: We vervolgden de reis over die hele lange straat die van het zuiden van Chicago, eigenlijk vanuit Michigan, over de state line giet naar Illinois. En dan zit hij in Chicago, in South Holland. En dan hij die weg volgt, 25 kilometer ongeveer. Uiteindelijk kon je dan terecht in downtown Chicago, maar zover binnen we nog niet.
2: We zitten hier nou redelijk in de black area. Maar het wordt straks nog een beetje armer. Dit valt hier nog wel weer mee. En wij moeten straks ergens af. Michigan Drive of Michigan Avenue. En daar ergens in de buurt moet het oude gebouw zijn van Chess. De 30 jaar, dat is in Chicago ook nog wel even belangrijk. Dat was eigenlijk het begin van de Chicago Blues. En toen speelden hier mensen als Big Bill Brunsie, Sonny Boy Williamson, John Lee Williamson wilde staan, de eerste. Het was Tampa Red, dat was heel bekend. Big Maceo, Mary Water, dat waren, en Memphis Mini, dat waren eigenlijk de bekendste. Dat waren de toppers in die tijd. En het is nog wel leuk om te vertellen dat Tampa Red en Big Maceo vaak in van die kleine clubjes speelden. En als het publiek dan eigenlijk wat rumoerig werd, dan ging Tampa Red, die bemoeide zich ermee en het ontaarde vaak in een vuistgevecht met hem. Zij speelden dan een hele avond voor $3, die twee mensen, Big Maceo op de piano. Overigens leermeester van Otis Penn. En Tampa Red voor $3.
0: Ja, dat stinkt wel wel anders, hè?
2: Ja, ik weet niet waar die mensen hiervoor speelden. Het zal nog steeds niet veel wezen, denk ik.
0: Nou, of worden ze hiervoor speeld.
2: Ja, maar dat heeft niks met deze scene te maken. Dat is het vaste land van Europa. Ik denk dat deze mensen, wat ik van Joe Jules zou horen, dat die met een hele band zoiets als $300 verdienen, dus $600. Dus dat is bijzonder weinig. Big Bill Brunsie, dat was een man, een hele hulpvaardige man, een hele grote man. Die ook geen enkele probleem had met nieuwkomers. Want het was wel vaak zo dat nieuwkomers door een aantal mensen niet gewenst werden. En die dan maar niet in contact werden gebracht met belangrijke mensen. Omdat dat toch een beetje een soort van concurrentie was. Big Bill, die werd door heel veel mensen, een soort van vaderfiguur was dat. Die hielp iedereen. Zag geen probleem in mensen te helpen, omdat anders een concurrent zou worden. En dat was natuurlijk wel een
0: hulp. Wat was bij Memphis Mini daar ook een beetje zo? Ik las dat hij ook wel mensen ook in begon financieel ondersteunen om op de kloeten te komen hier zo.
2: Ja, Memphis Mini is ook iemand geweest die heel erg belangrijk West is. Met Kansas Joe McCoy als sideman. En dat waren de grootheden van de 30e jaren. Hè. Daarna kwam steeds meer mensen nu die Delta. En die trek die zal toch enorm groot West hebben, want als wij er dan aan denken dat er nou 39% zwarte mensen wonen, dan is er natuurlijk een enorme stroom vanuit het zuiden hier naartoe gegaan. Het is wel zo dat deze buurt er ook behalve dan de huizen waar men in woont, het ziet er allemaal wat slordiger uit. Als je in de downtown komt, dan glimt alles. Zelfs de ruiten die daar mag geen spatje op zitten. Maar ja, het is natuurlijk ook grotendeels de grote firma's die daar zitten en de hele grote banken en grote gemeentelijke overheid die daar in die skyscrapers zitten.
3: Hoe werken die mensen nou vroeger? Voor welk werk gingen ze hier naartoe?
2: Nou, in eerste instantie de auto-industrie, maar ook de slachterijen, maar vooral, wat ik begrepen heb, ook in de constructie en de verpakkingsindustrie heel veel. De spin-off, zou ik maar zeggen, van die grote fabriek. Daar, en ook een heleboel mensen werkten als chauffeur en zo voor fabrieken, op auto's. Dus het toch allemaal, zeker de zware bevolking, in dienst van of van de grote, hele grote firma's. En allemaal baantjes waar je nou niet te veel opleiding voor mocht hebben, natuurlijk, moest hebben. Dus, maar een heleboel mensen in de verpakkingsindustrie van de vleeswarenindustrie.

0: Klassieke nummer van Howlin' Wolf, Chester Burnett, The Killing Floor Blues. Oftewel het werken in de vleesfabrieken. En dan met name op het gedeelte worden als het vee doodweer.
1: Ja.
0: Want dat hoorde er ook allemaal bij.
1: Ja, dat is zo.
0: En dat was het meest rudimentaire werk wat er zo'n beetje was.
1: Ja,
0: en dat was dan voor de zwarte mensen uiteraard.
1: Ja. En ook heel veel mensen die chauffeurden ook. Hè.
0: Ook ja.
1: Muddy is ook wel tieten. Toen hij daar aankwam was hij chauffeur.
0: Ja.
1: Toen heb
0: ja, maar dan was je al volgens mij een beetje aan de betere kaart.
1: Ja,
0: zeg maar.
1: Ja, precies. Ja,
0: net al een beetje voor elkaar.
1: Ja.
0: Want dat was natuurlijk wat jij zo straks ook al zei, dat meesten hadden die verwachting als ze naar Chicago toegingen, dat toch een beetje het beloofde land was. Hè? Want ze hoorden dan van de dikkere salaris niet doorbetaald werden. En er werd niet bij verteld van dat leven daar ook.
1: Dat ook duurder was. Ja,
0: duur was. Maar...
1: Ja, in een van onze vorige uitzendingen vertelde Willy Foster dat al precies van. Hier was altijd wat te eten en het leven was hier veel goedkoper. Maar Chicago, daar verdiende je dan wel meer. Maar je was ook veel sneller geneigd om het uit te geven. En alles was duurder natuurlijk.
0: Ja, en die moesten een huis huren, hè?
1: Ja, absoluut.
0: En door worden de huiseigenaren, die worden er vooral bitter van door zo. We gaan weer de straat weer op. We gaan de weg weer op. We gaan weer op Helsted.
1: Op Helsted. En Helsted is long.
2: Helsted, 76. Dan moeten we straks bij een soort van splitsing komen. Als je dan erom toe gaat, kun je op Helsted helemaal downtown komen. Dan denk je daar gewoon Helsted op, maar dit is Helsted South. En dan krijg je dan weer Helsted North.
3: Ja, je moet hier groot denken.
2: Ja, daar hebben die Amerikanen ook echt de ruimte voor, want ze kunnen hier alle kanten opbouwen. Want, wij in Nederland, wij zijn natuurlijk wel beperkt. Zeker wat onze ruimte betreft. En hier, in dit grote land, is dat no problem. Wat je hier ook heel veel ziet, zijn laundromats. Dat zijn, daar kun je kleren laten wassen, weet je wel. Een soort van palten, maar dan moet je het allemaal zelf doen. Dus van die... Kleine wasserijtjes, waar je ook kunt drogen natuurlijk. Wie kent niet Laundromat Blues van Albert King?
3: En kappers.
2: En kappers, ja, ook veel. Men is dus, men laat zich dus nog knippen en scheren hier. Vind ik ook wel een beetje jammer dat in Nederland eruit is, want het was altijd wel gezellig. Het was een punt. Zo... Waar mensen elkaar ontmoeten, zo herinner ik mij nog Kappen Lameres op de rand van het Rode Dorp waar, in Assen, waar ik ook nog een jaar of zes woonde heb. En als je naar de kapper ging, dan zat daar toch altijd 10 man in de buurt. Er stonden 2 man te knippen en je hoorde dus alle nieuwtjes uit de buurt. En er werd veel gelachen. En dat was ook trouwens de eerste keer dat ik De Lach zag, het blad De Lach. Misschien kunnen de oude luisteraars dat nog herinneren.
3: Pikant, hè?
2: Ja, dat was toen al... daar zag je helemaal bijna niks bloos in, een paar blote benen. Maar dat was toen al heel wat. Maar ik kan me zo voorstellen dat die kapperszaken hier eenzelfde functie had. Van deze buurten ook een sociaal soort van functie waar men elkaar treft en waar men elkaar... De laatste nieuwtjes vertelt u de buren.
3: Wat me ook opvalt dat bijna alle zakenpannen hier zo dat die, tralies of wat dan ook voor de route hebt hier.
2: Ja, een heleboel bent ook verlaten. En dat zal natuurlijk wel te maken hebben met de crime rate. En dat het percentage aan diefstallen. Het is natuurlijk een buurt met een sociale achterstand en daar is hij toch meestal wat meer trammeland als in die villa-wijk natuurlijk.
3: Een drank wordt hier echt in aparte zaken verkocht, hè?
2: Ja, liquor stores.
3: Daar zie ik altijd volk rondhangen.
2: Ja, dat... De drank speelde een grote rol in heel hun dof bestaan. Dat was dan van Jan Boezeroen, geloof ik. De drank speelde een grote rol in heel zijn dof bestaan. Nou, dat is hier ook een beetje aan de orde.

0: eigenlijk zo dit het lijflied met een wezen van Little Walter, hè?
1: Ja.
0: You better watch yourself.
1: Ja, ja, ja.
0: Hij deed het niet zwaar.
1: Nee, absoluut niet. Het was een redelijk moeilijke figuur.
0: Ja, een opgewonden standje.
1: Ja.
0: Vulde drank altijd erbij. En hij is ook niet ouder worden dan, hè?
1: Nee.
0: In een street quarrel.
1: Ja, street brawl.
0: Dus. Of een brawl, ja.
1: Ja. Ja, Walter die... Ik kon wel mooi Moldenburg gespeeld trouwens, maar... Poel van die mensen die wint apart terechtkomen, Moldenburg gespeeld.
0: Beetje tragische figuur,
1: ja. Butterfield, een overdosis en Henry Strong, dus die vrouw neerstoken.
0: Ja.
1: James Cotton toch ook. Little Walter dus.
0: Tot John,
1: William Clark.
0: Tot John LeGrand.
1: Ja, toe. Allemaal een beetje...
0: Wij kwamen uiteindelijk, Harry, met onze reis op Halstead, kwamen wij terecht op, en dat was ook de bedoeling, kwamen wij terecht in de buurt van downtown, kwamen wij terecht op Michigan Avenue, want wij wilden naar de studio van...
1: Van Chess.
0: Van Chess.
1: De broers Chess, waar ze dus op laatst altijd opnomen hebben. Nu was dat een museum, een stichting, Willie Dixon's Blues Heaven Foundation. En
0: dat was het einddoel van onze zoektocht.
1: Ja, van daar wonen wij naartoe om onze eerste reportage over die bluesmuziek en over die Chess-familie te maken. Ja,
0: op Halstead.
2: Dit is de oude Chess-studio, of de ingang van de oude Chess-studio. Dit is gebouw op Michigan 2120. Nu is daarin gevestigd Willie Dixon's Blue Heaven Foundation, Incorporated. En we zien hier een houtsnede, het silhouet van Willie Dixon. Die leefde van 1 juli 1915 tot januari de 20e 1992. Willie Dixon komt oorspronkelijk ook uit Mississippi. Is al vroeg van huis weglopen en is... Zoals het zo mooi... Dit verhaal is natuurlijk prachtig. Hij is op een freight train gesprongen en is in Chicago terechtgekomen. Nou, hij heeft daar verschillende baantjes gehad. Hij is onder andere ook nog even... bokser geweest. Hij heeft nog 4 partijen gebokst om de Golden Glove. En die heeft hij ook... winnend afgesloten. Maar kreeg al snel ruzie met de promotors en is toen opgestaapt. Mooie foto van hem hier. Willie Dixon werd later eigenlijk een beetje een manager van alles, maar ook vooral bassist en songwriter bij Chess. En op laatst bekleedde hij een hele belangrijke functie daar. Hij was de man van die heel veel nummers geschreven heeft voor Howlin' Wolf en voor Muddy Waters en noem maar op. Dus als songwriter was hij heel belangrijk. Als bassist deed hij op heel veel sessies mee, samen met Freddie Below staat hij op de meeste... plaat die er gemaakt zijn. Een soort van studiomuzikant van Chess eigenlijk. Nou, we staan hier voor het pand en wil eens kijken of er... Het is geopend van maandags tot vrijdag van 9:30 tot 4:00. Dus eens kijken wat we kunnen doen. Zullen we al moeten vragen of we weer wat mogen filmen of zo. Maar... We
3: kunnen in ieder geval de studio niet in.
2: Work in progress. Studio 2 is temporarily suspended, ja.
3: Yeah. Nou, laat maar eens binnen gaan.
2: We apologize for any inconvenience.
3: Oh, zelfs de deur is dicht. Dat is natuurlijk wel jammer dat als het tot de 19e dicht is.
2: Ja, misschien dat er iemand voor komt dat die hem iets kan vertellen.
3: Ja.
2: Dat er helemaal niks gebeurt.
3: Maar ik denk, de studio tours, maar ja, dat zal wel alles wezen of zo zeker dan. Oh, dat is een mevrouw. Ja, nog kan erin. Oké. Hallo.
4: Goedemorgen.
3: Hallo. We are a Dutch radio and television crew from Europe. And we are traveling around in the States.
4: You know what? There's no filming in the building without permission from the Dixons.
3: Aha.
4: So, I don't know if he's filming right now, but...
3: Yeah.
5: I'm filming there.
4: Oh, yeah.
3: But we can with a mic in,
4: you know,
3: that's no problem.
4: You'll have to talk to my boss.
3: Yeah, okay.
6: Hi.
3: Okay. Hi.
6: Hi.
5: Harry
6: from Europe, Holland.
7: Hi, Amsterdam. How are you? Nice to see you.
3: Hi, I'm Al.
7: Hi, Al.
3: And he's Willem.
7: Hi.
3: We're from Holland, from Europe. We are making a tour in the States for making a radio documentary about blues music from the Mississippi to Chicago.
7: Okay.
3: And that's the reason why
7: we
3: are here.
7: We have to get a release with you first in order to determine exactly how you want to use the film.
3: Mm-hmm.
7: And then I'll have to, you know, figure out how to help you because our tours are suspended. The facility is we're doing some redecorating right now.
3: Uh-huh.
7: So because we don't really have the facility up, you know, like it would normally be, it would be kind of difficult. We might have to makeshift, you know, an area or something for you to talk to us in.
3: Mm-hmm.
7: Okay. But if you hang on 1 second, then I can talk to you and let you know how we can proceed. Okay.
3: Yeah. Okay.
6: Can I film something here?
7: If you could hold on a minute, we don't have an understanding of how you want to use
6: perfect.
7: It. We'll work with you. I just need to figure out. Okay, let me finish my call. Have a seat now.
3: Okay.

0: De man van de Willie Dixon Foundation. Willie Dixon himself. Moon Ketting van de LP What Happened to My Blues uit 1976. Ja, en dat was het op Michigan Avenue, waar als de zaak, een beetje het museum van de Willie Dixon Foundation op dat moment gesleurden was. Maar wij geven de moed nog niet op.
1: Nee, want wij hebben toch nog ergens een afspraak gemaakt met die lui.
0: Wij komt nog weer terug hier.
1: Ja, ja.
0: Wij komt nog weer terug bij Willie Dixon. Chicago, dat is natuurlijk de plek van Muddy Waters. Ook al komt hij uit Clarksdale, eigenlijk vlakbij Clarksdale op de Stovel Plantation. Maar als je het over Muddy Waters hebt en over de elektrische blues, de Big City Blues, dan is het ook voor Muddy Waters is het Chicago. En ik kan me ook zo voorstellen dat hij, dat hij waarschijnlijk door ook op Maxwell Street, dat hij door als eerste terecht te komen is aan de South Side van Chicago.
1: Ja, dat liep me wel, want iedereen die daar nee aankwam, die ging daar eigenlijk naartoe, want daar waren altijd bekenden. En je moet rekenen, het waren toch allemaal families. Het was veel familie van elkaar ook.
0: Ja, ja.
1: Dus
0: ja, ja.
1: Daar waren vast wel mensen uit die familie die daar op een gegeven moment hem wegwies konden maken in die wirwaar van handel en... Ja, handel en zo.
0: En ook optredens wat er achteraan kwam natuurlijk.
1: Ja.
0: En de eerste opnames die je in Chicago maakt bent bij Chess. Je hebt er al die verloren schieren woont. Als ik zo een paar dingen in het boek lees, dan heb je daar niet een armoedig bestaan leid in Chicago.
1: Nou, in het begin natuurlijk had het wel wat moeite meer. Want het was ook niet zo dat ze hem direct een contact aanboden hebben. Dus hij moest er nogal wat voor doen. Hij was van allerlei baantjes uit. Een daarvan was hij was vrachtwagenchauffeur. En,
0: ja.
1: Maar later is hij natuurlijk toch wel heel beroemd worden en hebben niet echt slechte huizen gehad. Er was zelfs nog ruimte onder het huis om Little Walter op te bergen.
0: Een basement.
1: En een beetje controle op te holen.
0: Dat was ik wel nuttig bij Little Walter.
1: Ja, precies.
0: Dat was niet de makkelijkste man. En Muddy moest natuurlijk toch ook wel een beetje gelegenheid hebben met zijn familie en... Je ziet vriendinnen even niet zo bij me nu zaten, hè?
1: Nee.
0: Wel in de buurt?
1: Ja, wel in de buurt. En dat is nou eigenlijk ook een beetje... als je de boek van Ray Charles neemt, The Man and the Music, ook een biografie, dan zit er veel vergelijkbare materiaal in wat vrouwen betreft.
0: Ze hadden niet een vrouw niet genoeg?
1: Nee, het zal wel u de tit van Afrika stammen of zoiets, maar... Maar ja, hier koppelt hij dat. Ik bedoel, maar dat... Ach.
0: Maar Muddy was ook zo'n man trouwens. Hè? U dit hele boek komt ook naar voren dat het een... Het was een womanizer.
1: Ja, Robert Johnson. Ze konden er allemaal wel.
0: Ja, hij had aantrekkingskracht op
1: dus
0: de vrouw.
1: Ray Charles, dat boek, nou, dat hij dat leest, dan bent dat wel... dit leek wel als in haren, maar...
0: Ja. Nou, zo aardig was het met Muddy niet. Maar zoals hij zelf zegt en zoals hij zelf zingt, hij was wel a born lover.

0: know just what to do.
1: Lekkere hoekige opname uit 1958. Born Lover, Muddy Waters met Pat Hare op gitaar. Little Walter uiteraard op de mondharmonica. Otis Penn op piano. Yeah. En Francis Clay op slagwerk.
2: Ja, yeah. Pat Hare, dat is...
1: dat was het ene.
2: Yeah. De man die op iedereen schoorde op een gegeven moment.
1: Ja, zoals op de politie. Ja. Komt van de LP Muddy Waters, Rare and Unissued. Het is dus weer zo'n zeldzame opname. Misschien is die wel een maakt in bij Chess. En gewoon een outtrack die nooit op een LP terecht te komen is toen.
2: Dat zou best eens kunnen, want er is natuurlijk altijd wel materiaal wat ze niet goed genoeg van. Yeah. Wat later op een gegeven moment toch ergens terecht komt via license deals of weet ik veel.
1: Ja, misschien bij de uitverkoop van Chess. Ja. Want dat was de maatschappij waar Muddy bij begund is. Of eigenlijk bij Aristocrat, maar ja, dat was de veurloper.
2: Ja, dat was de veurloper van Chess, ja.
1: Van de twee Poolse broers die dat deden.
2: Ja.
1: En ik heb nog een opname van...